0: Vannacht met 2-1 van Brazilië. Het weer, vooral in het noordoosten, bewolkt met kans op regen. Het koelt af tot een graad of 17. Komende dag een mix van zon, wolken en maximaal 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In Noord-Holland is de N9 tussen Alkmaar en Den Helder in beide richtingen dicht tussen Petten en Schorrel. Wat komt er een politieonderzoek na een ongeluk? En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.

0: Dit is 105. Het is 3:00.
1: Jennifer Okkerloen met het NOS Journaal. Bij een museum in het noordwesten van Frankrijk is vermoedelijk voor enkele miljoenen aan juwelen gestolen. Dat melden Franse media. De dader of daders zouden op de vroege ochtend zijn binnengekomen via een nooddeur. Er gingen toen meerdere alarmen af, maar de inbraak werd pas later ontdekt. Volgens de burgemeester van de stad is de schade mogelijk aanzienlijk. In het zuidoosten van Frankrijk worden zo'n 10.000 mensen geëvacueerd vanwege natuurbranden in het gebied. In het departement rond de stad Perpignan, tegen de grens met Spanje, is 2000 hectare natuur verwoest, melden autoriteiten. De renners van de Tour de France finishen vandaag in die regio, op zo'n 80 kilometer van de evacuaties. De toeretappe gaat wel door, maar dan zonder publiek. Het Witte Huis heeft een kritisch rapport gepubliceerd over het prestigieuze Smithsonian Instituut. De conclusie is dat radicale activisten daar de leiding hebben. Ze zouden in tentoonstellingen te veel aandacht hebben voor de schaduwkanten van de Amerikaanse geschiedenis en te weinig voor de positieve kanten. Het Smithsonian is een van de belangrijkste toeristische trekpleisters van Washington. Gerard de Braconnier van popgroep Toontje Lager is overleden. Dat meldt zijn vrouw aan Omroep Gelderland. De Braconnier was gitarist en songwriter en zat van 1978 tot 1983 bij Toontje Lager. Samen scoorden ze hits als Zoveel te doen, Net als in de film en Stiekem gedanst. Gerard de Braconnier was 70 jaar. Het weer, vooral in het noordoosten, kans op regen. Het is een graad of 17. Overdag een mix van zon, wolken bij 19 graden langs de kust tot 29 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In Noord-Holland is de N9 tussen Alkmaar en Den Helder in beide richtingen dicht tussen Petten en Schorrel. Wat komt er een politieonderzoek na een ongeluk? En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.
3: Soms okura, acht gangen. Soms tempura, champagne. Soms visvim, soms Gucci. Soms kom de garçon, soms Louis. Soms dansen en soms lichtjes. Soms drankjes, soms flitsen. Soms 150 paar kicks. En soms helemaal niks. Soms New York, soms Londen, soms high en stom dronken, soms Tokio, soms Parijs, soms puur, soms met ijs, soms shows, soms aandacht, soms weekend vanaf maandag, soms allemaal chicks,

dag. Soms balen, soms huilen, soms. Soms liever niet naar buiten, soms. Soms bang zijn voor later.

de mijne is bijna met geen pen te beschrijven. Daarom flitsen in mijn hoofd allemaal lijnen voorbij als HSL-treinen of sneller Concordes waarschijnlijk.

0: is 105. Het is 4 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij Russische aanvallen op Kiev zijn zeker 8 mensen gewond geraakt, melden Oekraïnse media. Bij de aanval zouden een wooncomplex en winkels zijn getroffen. Een paar uur eerder plaatste de Oekraïnse president Zelensky een bericht op sociale media. En daarin waarschuwde hij al voor nieuwe Russische aanvallen. Woensdag ontmoeten Zelensky en de Amerikaanse president Trump elkaar in Turkije. En die ontmoeting maakt deel uit van een hernieuwde poging om een einde te maken aan de oorlog van Rusland tegen Oekraïne. Bij een museum in het noordwesten van Frankrijk is vermoedelijk voor enkele miljoenen aan juwelen gestolen. Dat melden Franse media. De dader of daders zouden op de vroege ochtend zondag zijn binnengekomen via een nooddeur. Er gingen wel meerdere alarmen af, maar de inbraak werd pas later ontdekt door een schoonmaker. Volgens de burgemeester van de stad waar het museum staat is de schade mogelijk aanzienlijk. De Amerikaanse president Trump heeft met FIFA-baas Infantino gebeld over de schorsing van de Amerikaanse spits Balogun op het WK. Dat melden meerdere media. Balogun werd vanwege een eerdere overtreding voor 1 duel geschorst. Maar gisteren werd dat besluit door de FIFA teruggedraaid. Dat betekent dat Balogun morgen nacht toch mee kan doen aan het WK-duel tegen België. De Belgische Voetbalbond is verbijsterd over dat besluit en onderzoekt verdere stappen. De A16 tussen Zwijndrecht en Dordrecht was gisteren eventjes afgesloten vanwege een loslopende hond. Het dier rende de Drechttunnel in. Agenten kregen de hond met moeite te pakken, maar met hulp van automobilisten werd het dier toegevangen. De hond is teruggebracht naar de eigenaar. Op welke manier de hond op de A16 is beland, is niet duidelijk. Het weer in het noordoosten bewolkt met regen bij een graad of 17. Komende dag een mix van zon en wolken bij 19 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In Noord-Holland is de N9 tussen Alkmaar en Den Helder in beide richtingen dicht tussen Petten en Schorrel. Wat komt er een politieonderzoek na een ongeluk? En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.

0: is 105. Het is 5 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij Russische aanvallen op Kiev zijn zeker 4 mensen omgekomen. 18 anderen raakten gewond, melden Oekraïnse media. Bij de aanval zouden een wooncomplex en winkels zijn getroffen. Een paar uur eerder plaatste de Oekraïnse president Zelensky een bericht op sociale media, waarin hij al waarschuwde voor nieuwe Russische aanvallen. Woensdag ontmoeten Zelensky en de Amerikaanse president Trump elkaar in Turkije. En die ontmoeting maakt deel uit van een hernieuwde poging om een einde te maken aan de oorlog van Rusland tegen Oekraïne. Verschillende websites die verboden designerdrugs verkopen zijn weer online. Dat blijkt uit onderzoek van Investico in samenwerking met Poont en De Groene Amsterdammer. Eerder werden tientallen sites offline gehaald, maar 8 van die sites blijken nu weer bereikbaar. Daarop worden verboden designerdrugs zoals 2-MMC en synthetische kalmeringsmiddelen aangeboden. De sites verplaatsen zichzelf naar het buitenland, waardoor het voor de Nederlandse autoriteiten lastig is om er iets tegen te doen. Het dodental van de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot ruim 3300. Het aantal gewonden staat op 16.000. Door de 2 bevingen stortten vorige maand huizen en andere gebouwen in. Vooral in het noorden van Venezuela is veel verwoest. Gerard de Braconnier van popgroep Toontje Lager is overleden. Dat meldt zijn vrouw aan Omroep Gelderland. De Braconnier was gitarist en songwriter en zat van 1978 tot 1983 bij Toontje Lager. Samen scoorden ze hits als Zoveel te doen, Net als in de film en Stiekem gedanst. Gerard de Braconnier was 70 jaar. Het weer, in het noorden nog een enkele bui. Verder droog bij een graad of 16. Overdag een mix van zon en wolken bij maximaal 29 graden.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In Noord-Holland is de N9 tussen Alkmaar en Den Helder in beide richtingen dicht tussen Petten en Schorrel. Wat komt er een politieonderzoek na een ongeluk? En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
3: 105.
0: De 105 muziekmix. Zonder onderbreking

0: bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
0: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
2: Dit is 105. Het is 6 uur.
3: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij Russische aanvallen op Kiev zijn zeker 8 mensen omgekomen. Enkele tientallen anderen raakten gewond, melden Oekraïnse media. Bij de aanval zouden een wooncomplex en winkels zijn getroffen. Een paar uur daarvoor plaatste de Oekraïnse president Zelensky een bericht op sociale media, waarin hij al waarschuwde voor nieuwe Russische aanvallen. Gemeenten en provincies mogen binnenkort in actie komen tegen probleemwolven en ze eerder laten afschieten. Als wolven mensen of meermaals vee aanvallen, kan er een vergunning voor het afschieten worden verleend. De Kamer debatteert daar pas na de zomer over, maar verantwoordelijk staatssecretaris Erkens vindt dat het niet verantwoord is om daarop te wachten. De nieuwe regels gaan daarom over 2 weken in. Naar schatting leven er in Nederland zo'n 14 wolvenroedels. Verschillende websites die verboden designerdrugs verkopen staan weer online, blijkt uit onderzoek van Investico in samenwerking met Poont en de Groene Amsterdammer. Eerder werden tientallen sites offline gehaald, maar 8 van die sites blijken nu weer bereikbaar. Daarop worden verboden designerdrugs zoals 2-MMC en synthetische kalmeringsmiddelen aangeboden. De sites verplaatsen zichzelf naar het buitenland, waardoor het voor de Nederlandse autoriteiten lastig is om er iets tegen te doen. Op het WK voetbal heeft Engeland zich geplaatst voor de kwartfinales. In een spannende wedstrijd wonnen de Engelsen met 3-2 van Mexico. Engeland speelde in Mexico-stad ruim een half uur met 10 man, maar wist toch nog te scoren in een penalty. In de kwartfinale neemt Engeland het op tegen Noorwegen. Dat land won eerder vannacht met 2-1 van Brazilië. Het weer, vooral in het noordoosten, bewolkt met kans op een bui. Vanmiddag geregeld zon en maximaal 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
4: 105.
2: De 105 muziekmix. Zonder onderbreking

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Wessel van Opstal. Hulpdiensten haalden in de nacht van zaterdag op zondag een man uit de Nieuwegracht in Haarlem, nadat hij daar lange tijd in het water zwom. De man wilde er eerst niet uit, waarna twee brandweerduikers het water in zijn gegaan om hem naar de kant te brengen. Volgens de politie was hij vermoedelijk onder invloed van drugs. De man is overgebracht naar het ziekenhuis. De Haarlemse gemeenteraad wil onderzoeken hoe taxivervoer 's nachts veiliger kan worden, vooral voor jonge vrouwen en de LHBTIQA+ gemeenschap. Het openbaar vervoer zou 's nachts te beperkt zijn, waardoor veel uitgaanders op een taxi zijn aangewezen. Wethouder Siemen laat weten dat de gemeente al bezig is met de veiligheid van de regenbooggemeenschap en binnenkort met een plan komt. Tom, Ruby en Vanja hebben een bijzondere onderscheiding gekregen voor het redden van een vrouw uit de Leidse Vaart. In maart sprongen de drie achter een te water geraakte auto in Bennebroek aan. Ze wisten de bestuurster uit de auto te halen en redden zo haar leven.
2: Ik had niet verwacht dat het zou komen eigenlijk, dus ja, was spectaculair.
3: Het is een eer. Het is een eer, ook een stukje waardering denk ik ook. Er was niet echt heel veel tijd om na te denken. En ik ben blij dat we, ja, dat we met z'n drieën gewoon tijdig erin zijn gesprongen. Omdat ik denk een minuut daarna lag die hele auto onder water.
4: En wat gaan jullie nu doen met de onderscheiding?
2: Ik denk ophangen in mijn studentenkamer.
1: Bij een speciale bijeenkomst zette burgemeester Michel Roch de drie in het zonnetje en ontvingen ze een medaille. En Haarlem was afgelopen weekend gastheer van het eerste internationale petanktoernooi voor doven. Bijna 200 deelnemers uit 8 landen speelden mee op het sportpark in Haarlem-Noord. Het was onderdeel van het jubileumfeest van de Doven Sportvereniging Kennemerland. En voor de organisatie was het na maanden voorbereiding dan eindelijk zover.
5: Dat is een kippenvel momentje. Ik heb ook even een traan moeten laten, want dat is zo emotioneel. We zijn zo mee bezig geweest en zo intens met elkaar bezig geweest. Dan moet je even samen een traantje laten. En het is natuurlijk prachtig om te zien dat slechthorende mensen van de hele wereld bij elkaar komen om onze sport, onze petanksport, te spelen. Dat is geweldig om te zien.
6: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn zeker 8 mensen omgekomen bij Russische aanvallen. Tientallen anderen raakten gewond. Bij de aanval zouden een wooncomplex en onder meer winkels zijn getroffen. Gitarist en songwriter Gerard de Braconnier is overleden. Hij zat van 1978 tot 1983 bij de Wageningse band Toontje Lager. Samen scoorden ze hits als Zoveel te doen, net als in de film en Stiekem gedanst. Gerard de Braconnier was 70 jaar. Engeland heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van het WK voetbal. De Engelsen wonnen met 3-2 van Mexico. In de kwartfinale neemt Engeland het op tegen Noorwegen. Dat land won met 2-1 van Brazilië. Het weer vandaag geregeld zon bij 19 graden langs de kust tot 29 in het zuiden.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

0: bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
0: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag. Vandaag de Dag. Italiaans genieten. Gewoon op het strand van Zandvoort. Verse pizza uit de oven. Huisgemaakte pasta. En de zon die langzaam in de zee zakt. Dat is Cosmico Beach. Even la dolce vita. Zonder het vliegtuig te hoeven pakken. Reserveren of alvast het menu bekijken? Ga naar cosmicobeach.nl. Andiamo!
2: Dit is 105. Het is 7 uur.
3: Levi van Eck met het NOS-journaal. De arbeidsinspectie is een onderzoek gestart naar de werkomstandigheden op de Haagse Hogeschool. Volgens medewerkers die Omroep West sprak, is er sprake van intimidatie, pesterijen en machtsmisbruik.
4: Het wordt eigenlijk een afrekencultuur genoemd. Dus op het moment dat mensen van buiten of dat klagen bij hun leidinggevenden, ja, dat ze dat later wel weer een keer terug gaan krijgen. En dat uiteindelijk de schuld bij hen neer wordt gelegd en niet bij de leidinggevende over wie die klacht loopt.
3: Bij de ombudsman van de school zijn in 2 jaar meer dan 100 meldingen binnengekomen. Gemeenten en provincies mogen binnenkort in actie komen tegen probleemwolven en ze eerder laten afschieten. Als wolven mensen of meermaals vee aanvallen, kan er een vergunning voor het afschieten worden verleend. De Kamer debatteert pas na de zomer over zo'n maatregel, maar verantwoordelijk staatssecretaris Erkens vindt dat het niet verantwoord is om daarop te wachten. In de Oekraïense hoofdstad Kiev zijn zeker 9 mensen omgekomen bij Russische aanvallen. Tientallen anderen raakten gewond. Bij de aanval zouden een wooncomplex en winkels zijn getroffen. Kort daarvoor had de Oekraïense president Zelensky al gewaarschuwd dat er nieuwe Russische aanvallen aankwamen. Engeland heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van het WK voetbal. De Engelsen wonnen met 3-2 van Mexico. Het was een spannende wedstrijd. Beide ploegen kregen veel kansen en Engeland speelde ruim een half uur met 10 man. Aanvoerder Kane had geen stem meer over na de winst.
5: It was one of those days the ref gave a lot against us. In the end it didn't matter, so yeah, I'm happy.
6: What can the England fans look forward to now?
5: Well, just look at them here. Incredible. Unbelievable support.
3: Ja, en in die kwartfinale neemt Engeland het op tegen Noorwegen, dat eerder vannacht won van Brazilië. Het weer op de meeste plaatsen nog bewolkt. Vooral in het noordoosten kan ook wat regen vallen. Vanmiddag een afwisseling van zon en wolken. De temperaturen lopen dan flink uiteen. Het wordt 19 graden in het noorden tot 29 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De ochtendspits komt langzaam op gang met vertraging op de A7, Hoorn richting Den Oever. Bij Abbekerk gebeurde een ongeluk en daardoor is de weg dicht. Verkeer kan via het tankstation erlangs, maar je hebt wel 10 minuten vertraging. En op de N201, Hilversum richting Uithoorn, bij Loenersloot 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
8: Goedemorgen allemaal.
2: 105. Pedro van Nooy.
8: Welkom bij een nieuwe week. Welkom bij een nieuwe aflevering van...

Ja, dat was toch een hele leuke combinatie eigenlijk, hè? Van een country zangeres zoals Tammy Wynette. En dat enorme explosieve geluid van de KLF. Het typische, nou wat was het, jaren 90 muziek. De KLF met Last Train to San Trental en 3 AM Eternal. Ja, en dan deze leuke met Tammy Wynette. Goedemorgen allemaal, 8 over 7. Het is vandaag maandag 6 juli. Een maandag waarop voor heel veel mensen in Nederland, in ieder geval in het noordelijke deel van Nederland, en dan hebben we het over de provincie Noord-Holland en Flevoland en Groningen en Friesland en Drenthe, de schoolvakantie begonnen zijn. Ik moet zeggen, ik merkte er op zich, nou ja, want ik was het weekend in de stad en toen dacht ik, ja, het lijkt wel wat rustiger. Maar toen ik vanmorgen de straat uitreed, zag ik toch nog wel heel veel auto's staan. En ook als ik zie wat er toch nog wel aan auto's op de weg rijdt, dacht ik, nou, nog niet is iedereen gelijk vertrokken. Maar dat komt ongetwijfeld nog wel. Goed, wij zijn niet vertrokken. Ik ben er voorlopig nog. Nog een week of drie. En dan ga ik ook nog wel lekker met vakantie. En tot die tijd zit ik hier 's ochtends voor je om vandaag de dag te presenteren. Op een andere dag voor mij. Normaal gesproken zit ik hier op woensdag. Maar ik ben er deze week en op maandag en op woensdag. Even wat met het vakantierooster van vandaag de dag. Zal ik je verder niet meer lastigvallen. Zolang jij me weet dat als je elke morgen opstaat en gewoon iemand is die goedemorgen tegen je zegt. Nou, daar zijn we dan. Tot 10 uur. Nieuws, weer, verkeer en meer op je radio hier bij Haarlem 105. We kijken natuurlijk wat er gebeurt in onze eigen regio. Bladeren even door het Haarlems Dagblad heen. Kijken of er verder nog spannende dingen gebeurd zijn de afgelopen 24 uur. En wat eraan zit te komen. Ook even naar buiten kijken. Wat voor dag gaat het worden in Haarlem? Ja, in Haarlem en omstreken vandaag toch niet zo'n hele lekkere dag. De temperatuur is oké, hè. Toen ik vanmorgen naar buiten ging was het 18, 19 graden of zo. Beetje bewolkt is het. In de loop van de dag worden er lichte regenbuien verwacht. Een grote kans hoor dat je een klein buitje op je kop krijgt. De middagtemperatuur is wel lekker. Die loopt op tot een graad of 23. Er staat een matig windje bij, een westenwindje bij, kracht 3 à 4. En dan vanavond wordt het weer wat droger. En morgen, dan gaat het weer een beetje omslaan. Dan wordt het wat zonniger, dan krijgen we wat minder regen. Dan wordt het wel ietsje minder warm. Maar langzaamaan schuiven we volgens mij wel weer op naar mooi zonnig zomerweer. Nou, weet je dat ook gelijk? Goed, zoals ik al zei, tot 10 uur nieuws, weer, verkeer en meer op je radio. En natuurlijk ook altijd een lijst met lekkere plaatjes. Op een dag. Ja, een dag in de geschiedenis die we niet mogen vergeten. Het is vandaag 6 juli. Op 6 juli 1957, ja, dat is natuurlijk enorm ver weg. Maar het was de allereerste dag dat John Lennon en Paul McCartney elkaar ontmoeten. Een goede aanleiding, gewoon een goede smoes om straks nog even de Beatle-plaat te draaien. En het is ook de dag in 1973 waarop de eerste single van Queen uitkwam. Zomaar van die dingen die gebeuren op 6 juli. Het is ook de dag met de nieuwe van Bruno Mars. On My Soul, zo heet hij.

Miles Stewart en On The Border. En daarvoor hadden we nog de nieuwe van Bruno Mars, die heet On My Soul. Ja, Bruno Mars gezien afgelopen zaterdag. Ja, iedereen was laaiend enthousiast, met wie ik ook daar was, met die andere 70.000 mensen. Ik vond het een oké show. Ik vond het leuk, ik vond het oké. Maar in alle eerlijkheid had ik toch stiekem iets meer verwacht. Blijkbaar klopt mijn aanname niet meer over stadionconcerten. Maar goed, ik heb bijvoorbeeld Coldplay live gezien. En ik heb ook de beelden gezien, onder andere van Taylor Swift van de Era Tour. Daar was ik dan niet bij. Maar als je dat soort shows ziet, dan vond ik daar, met alle respect, de show van Bruno Mars een beetje mager tegenover staan. De muziek daarentegen was hartstikke goed, hoor. Je hoorde On My Soul, met natuurlijk een beetje Curtis Mayfield erin. Ik wil toch het volgende uur nog een nummer van Bruno Mars draaien. Dat vond ik zelf namelijk het hoogtepunt van het concert. Ga ik je nog even mee lastigvallen. En dit was net natuurlijk nog Al Stewart. Een mooie gouden ouwe. De man van The Year of the Cat. Die ook een hit had met On The Border. Het rijdt allemaal behoorlijk door in onze regio. Kijk even naar de files. Dat valt dan toch wel weer mee. Op de A9 moet je alleen even rekening houden met wegwerkzaamheden. Als je van Diemen komt en je rijdt de Bijlmer in, dan is de parallel rijbaan dicht. Dat zorgt omdat er werkzaamheden aan de gang zijn. Maar dat levert eigenlijk verder niet echt file op. Dus nou, kijk aan. Dat is het goede nieuws voor nu. Straks over 12 minuten het Haarlem 105 nieuws. Met onder andere aandacht voor een man die gered is uit de Nieuwe Gracht. Een onderzoek naar veilige taxis. En redders krijgen een medaille. En het eerste internationale petanktoernooi voor doven. Dat en meer straks in het Haarlem 105 nieuws.

stond begin van de jaren 90 hoog in de hitlijst. The Lighthouse Family and High. 5 voor 7:30. Dit is Haarlem 105. Goedemorgen.

0: Italiaans genieten. Gewoon op het strand van Zandvoort. Verse pizza uit de oven. Huisgemaakte pasta. En de zon die langzaam in de zee zakt. Dat is Cosmico Beach. Even la dolce vita. Zonder het vliegtuig te hoeven pakken. Reserveren of alvast het menu bekijken? Ga naar cosmicobeach.nl. Andiamo!
1: Haarlem 105 Nieuws.
2: Goedemorgen, ik ben Wessel van Opstal. Hulpdiensten haalden in de nacht van zaterdag op zondag een man uit de Nieuwegracht in Haarlem, nadat hij daar lange tijd in het water zwom. De man wilde er eerst niet uit, waarna twee brandweerduikers het water in zijn gegaan om hem naar de kant te brengen. Volgens de politie was hij vermoedelijk onder invloed van drugs. De man is overgebracht naar het ziekenhuis. Haarlem heeft er een tweede statiegeld retourshop bij. Sinds afgelopen vrijdag staat er een bulkmachine bij winkelcentrum Schalkwijk. Bij de bulkmachine kunnen mensen in één keer meer dan 100 flesjes en blikjes inleveren. Het is de 20ste van dit soort machines in Nederland en dus de tweede in Haarlem. De retourshop is 7 dagen per week open, van 8 tot 8. De Haarlemse gemeenteraad wil onderzoeken hoe taxivervoer 's nachts veiliger kan worden. Vooral voor jonge vrouwen en de LHBTIQA+ gemeenschap. Het openbaar vervoer zou 's nachts te beperkt zijn, waardoor veel uitgaanders op een taxi zijn aangewezen. Wethouder Siemen laat weten dat de gemeente al bezig is met de veiligheid van de regenbooggemeenschap en binnenkort met een plan komt. En Haarlem was afgelopen weekend gastheer van het eerste internationale petanktoernooi voor doven. Bijna 200 deelnemers uit 8 landen speelden mee op het sportpark in Haarlem-Noord. Het was onderdeel van het jubileumfeest van de Doven Sportvereniging Kennemerland. En voor de organisatie was het na maanden voorbereiding dan eindelijk zover.
3: Dat is een kippenvel momentje. Ik heb ook even een traan moeten laten, want dat is zo emotioneel. We zijn zo mee bezig geweest en zo intens met elkaar bezig geweest. Dan moet je even samen een traantje laten. En het is natuurlijk prachtig om te zien dat slechthorende mensen van de hele wereld bij elkaar komen om onze sport, onze petanksport, te spelen. Dat is geweldig om te zien.
4: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Gemeenten en provincies mogen deze zomer al probleemwolven afschieten bij incidenten. Staatssecretaris Erkens vindt de situatie met probleemwolven verergerd en vindt daarom dat er eerder ingegrepen moet worden. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn zeker 9 mensen omgekomen bij Russische aanvallen. Tientallen anderen raakten gewond. Er zouden een wooncomplex en winkels zijn geraakt. Gerard de Braconnier van popgroep Toontje Lager is overleden. Dat meldt zijn vrouw aan Omroep Gelderland. De Braconnier was gitarist en songwriter en zat van 1978 tot 1983 bij Toontje Lager. Het weer bewolkt, later meer zon en 19 graden in het noorden tot 29 in het zuiden.
5: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A7, Hoorn richting Den Oever, is bij Albekerk een ongeluk gebeurd. De weg is dicht en het verkeer kan er via het tankstation langs, maar hierdoor heb je 10 minuten vertraging. En op de N201, Hilversum richting Uithoorn, bij Loenersloot nu 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

Pink Floyd en another brick in the wall. 7:55, als je net wakker bent geworden, goedemorgen. Dit is Haarlem 105. Kijk naar buiten. Het is bewolkt, het is grauw. Vandaag kans op kleine regenbuitjes, dus je kan niet zonder paraplu. En sowieso niet zonder jackie naar buiten. Althans, dat zou ik doen. Het wordt wel lekker hoor, tot een graadje of 23. Dus je hoeft geen dikke jas aan. Kan gewoon met een dun regenjackie. Nou, je hoorde zojuist Wessel van Opstal met het Haarlem 105 nieuws. Ja, en het goede nieuws daarin. Je ziet ook altijd ook op, het nieuws is over het algemeen nooit zo positief. Maar dit was dan wel heel positief. Er komen dus bulkmachines voor statiegeld. En dat vind ik dus een fantastische uitvinding. In Scandinavië hebben ze dat overigens al langer. Dan sta je dus niet met je boodschappentas waar blikjes bier op zijn kop in hebben gelegen, of een fles wijn half is leeggelopen, wat druipt en stinkt en plakt. En zeker met het warme weer. Nee, je kan gewoon een vuilniszak nemen. Dan kan je al je statiegeldzooi in doen. En als die vol is, dan rij je naar zo'n bulkmachine. Je hoeft niks eruit te halen. Je gooit gewoon die zak er zo in één keer in. En dan zoekt die bulkmachine, die zoekt het voor je uit. En dan krijg je je geld. Dat is een fantastische oplossing. Die dingen zullen wel duur zijn. En ze staan lang nog niet overal. Bij ons in de regio staan er nu 3, om precies te zijn. Er stond er al eentje aan de Spaarnamseweg. Nou, er komt er nu eentje bij in Schalkwijk. Dat is echt heel goed nieuws. En als je iets verder op pad gaat en je komt richting Haarlemmermeer, dan staat er ook nog eentje in Nieuw-Vennep. Die staat op de Eiweg, zeg maar, tegenover het tuincentrum Ranzijn. Daar staat ook zo'n bulkmachine. Dus als je nou denkt, nou, ik heb geen zin om al die losse blikjes weer bij de supermarkt in de rij te gaan staan en daar die dingen in te gooien, dan heb je dus zo'n bulkapparaat. Ja, je moet er wel een stukje voor omrijden. Dus het is toch een beetje kiezen wat je gaat doen. Soms sta je in de supermarkt achter zo'n rij. Er staan maar 5 karren vol mensen met allemaal opgeraapt statiegeld. En dan moet je even een kwartier wachten. Of rij je heel even om en gooi het dan in die bulkmachine. Hoe dan ook, je moet sowieso je statiegeld inleveren. Hè, want dat is goed voor het milieu. Maar de eerste bulkmachines zijn er. Hoera! Dit is Michael Jackson. Remember the time. Do you

Sam Smith en My Guy. En daarvoor nog Remember the Time van Michael Jackson. Ja, de muziek van Jackson die nog steeds natuurlijk populair is. En weer populair geworden is dankzij de film Michael die in de bioscopen draait. Nou, ik zei het al aan het begin van de uren. Het is de dag in de geschiedenis waarop John Lennon en Paul McCartney elkaar voor het eerst ontmoeten. Dat was op 6 juli 1957. Dat was een tuinfeestje van een kerk in Liverpool. En daar speelde John Lennon met zijn toenmalige bandje, de Quarrymen. En ja, daar kwamen ze elkaar tegen. Ze zijn in gesprek geraakt. En the rest is history, zou ik willen zeggen. Het verhaal is toch echt dat het ontstaan van de meest legendarische popgroep aller tijden is. De Beatles. Dus ja, nou, dat is een goed excuus hè, om dan om 7:15 op maandagochtend gewoon maar een mooie van de Beatles te draaien. The Long and Winding Road.

Ruben Arink met muziek uit de buurt met Man Sorry. En daarvoor nog The Beatles en The Long and Winding Road. En dit is, had je al langer kent natuurlijk, dit is Prince.

0: Prince.
1: Aan de Sign of the Times. Het is bijna 8 uur. Kan nog net 1 blaadje voor je draaien. En dan hebben we de hoofdpunten van de NOS voor je. En de situatie op de weg. Dit is Adele. I Drink Wine.

0: Zo, voeten in het zand. Cocktail erbij. En wie geeft even de zonnebrand aan? Zandvoort viert dit jaar 200 jaar als badplaats. 200 jaar zon, zee en strand. En dat vieren we mee. Op zaterdag 11 juli hoor je Haarlem 105 de hele dag live vanaf het strand van Zandvoort. Met live muziek, sfeerverslagen uit het dorp en verhalen van de mensen achter het strand. Mis niets en luister zaterdag 11 juli vanaf 9 uur naar Haarlem 105. Live vanuit Zandvoort.
1: Bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
2: Vandaag de Dag.
1: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag.
2: Vandaag de Dag.
3: Dit is 105. Het is 8 uur.
4: Levi van Eck met het NOS-journaal. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn zeker 9 mensen omgekomen bij Russische aanvallen. Tientallen anderen raakten gewond. Bij de aanval zouden een wooncomplex en winkels zijn getroffen. Kort daarvoor had de Oekraïnse president Zelensky al gewaarschuwd dat er nieuwe Russische aanvallen aankwamen. Staatssecretaris Erkens versoepelt de regels rond het afschieten van probleemwolven. Als wolven mensen aanvallen, agressief zijn of meerdere keren vee aanvallen, kan er een vergunning komen voor afschieten. De Kamer debatteert pas na de zomer over zo'n maatregel, maar staatssecretaris Erkens vindt dat langer wachten niet verantwoord is. Zo'n 10.000 mensen in Zuid-Frankrijk moeten hun huizen uit vanwege de natuurbrand. De brand woedt in de regio Pyrénées-Orientaal. Het blussen daar is lastig, zegt correspondent Saskia Houtuin.
5: Het is een beetje bergachtig daar, moeilijk begaanbaar gebied. En daarnaast zijn de weersomstandigheden heel slecht. In de zin dat het heel warm en droog is in het gebied door de hittegolven van de afgelopen tijd. En er ook nog eens een vrij harde wind waait.
4: De renners van de Tour de France finishen vandaag in dezelfde regio, zo'n 80 kilometer van de evacuaties. De etappe gaat door, maar zonder publiek en zonder reclamekaravaan. De arbeidsinspectie heeft onderzoek gedaan naar de werkomstandigheden op de Haagse Hogeschool. Volgens medewerkers die Omroep West sprak, is er sprake van intimidatie, pesterijen en machtsmisbruik. Het lijkt onderdeel van de cultuur van de school, zegt deze verslaggever van Omroep West.
6: Op het moment dat mensen eigenlijk nieuwe leidinggevende worden, doorstromen, dat ze eigenlijk het gedrag van hun voorgangers over lijken te nemen, dat het zo institutioneel is en dat het ook niet beperkt is tot 1 of 2 afdelingen of faculteiten van de hogeschool, maar dat het echt wel onderwijsbreed is.
4: Bij de ombudsman van de school zijn in 2 jaar tijd meer dan 100 meldingen binnengekomen. Het weer op veel plaatsen nog bewolkt. Vooral in het noordoosten kan ook wat regen vallen. Vanmiddag een afwisseling van zon en wolken. De temperatuur loopt dan flink uiteen. Het wordt 19 graden in het noorden tot 29 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A7, Hoorn richting Den Oever, is bij Abbekerk een ongeluk gebeurd. De weg is dicht en het verkeer wordt er langs geleid via het tankstation. Daardoor heb je een kwartier vertraging. Op de A27, Utrecht richting Almere, bij afrit Almere Haven 25 minuten vertraging. En tot slot op de N201, Hilversum richting Uithoorn, bij Loenersloot 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
8: Goedemorgen.
3: 105. Pedro van Nooy.
8: Fijn dat je erbij bent. Dit is vandaag de dag.

en Take On Me. 8 over 8. Goedemorgen, welkom in het tweede deel van Vandaag de Dag voor maandag 6 juli. We leven alweer in week 28 van het jaar. We zijn over de helft, hè? Dat is vorige week al gebeurd. Gaan we langzaam aan terugtellen. De dagen beginnen ook heel stiekem weer wat minder licht te krijgen. Maar het is wel de periode waar heel Nederland langzaam aan de vakantie gaat beginnen. Er is ook onderzoek gedaan hoe lang je vakantie zou moeten hebben om de batterij weer op te laden. Daar kom ik straks nog even op terug. Ik ben benieuwd of je weet hoe lang dat is. Hoe lang heb je zelf eigenlijk nodig om je batterij op te laden? Waar heb je genoeg aan? Is een weekje genoeg? Zijn er 2 weken? Zijn er 3 weken? Ik heb zelf altijd wel graag 3 weken zomervakantie. Gewoon het idee dat je... Ja, anders heb je toch dan heb je 1 week gehad. Dan heb je een weekend en dan ga je weer, aftellen. Hè? Dan ga je alweer terug en dan moet je weer naar het werk. Vind ik het altijd lekker om... Nou, die eerste week heb je toch een beetje nodig om los te komen. En dan die tweede week, dan zit je helemaal in de vakantievibe. Nou, en dan komt er nog een week achteraan. En daarna ga je weer werken. Maar onderzoek wijst iets anders uit. Daar gaan we het straks even over hebben. Goed, verder natuurlijk aandacht voor ander nieuws uit de regio. Ik hou de situatie op de weg voor je in de gaten, maar er gebeurt niet zo heel veel. Ja, hier en daar een ongelukje en wat wegwerkzaamheden. Maar de grote files in Noord-Holland lijken toch even voorbij te zijn vanwege de zomervakantie. En als je naar buiten kijkt, je bent net wakker geworden en je doet de gordijnen open. Het is bewolkt. Vandaag hier en daar kans op een heel klein miserbuitje. Wel lekker weer hoor, want uiteindelijk wordt het wel gewoon 23 graden. Dat is een stuk beter dan in Frankrijk, waar ze in het zuidwesten die bosbranden hebben en het knijterheet is. Maar als je dan toch op de weg zit naar Frankrijk, hè, je rijdt zo over die tolwegen richting het zuiden, de Route Soleil, of misschien ga je wel naar Bordeaux die kant op. Dan zet je mooie Franse muziek op. En dan glijdt je auto zo langzaam richting je zonbestemming. Met Franse muziek van Christine en de Queens. Christine, zo heet het nummer.

komen je van hun laatste album, 24 Hours. Kwart over acht geworden op Haarlem 105. Als je net wakker bent geworden, goedemorgen. Misschien heb je al zomervakantie of misschien staat hij voor de deur. Er zijn trouwens ook mensen die de zomervakantie veel later opnemen. Hè? Bijvoorbeeld mensen zonder kinderen of mensen van wie de kinderen de deur uit zijn. En die denken, ja dag, ik ga niet in het hoogseizoen. Dat is en hartstikke druk en hartstikke duur. Ik ga gewoon wel later. En dan ga je gewoon in september of zo op vakantie. Maar Nederlanders die nu op vakantie gaan, dat is wel de grote bulk. Nou, er is dus onderzoek gedaan. Hoeveel vakantie heb je nou nodig om los te komen van je werk? Nou, een nieuw onderzoek blijkt dat Nederlandse werknemers aangeven dat ze gemiddeld 13,7 dagen vakantie nodig hebben om de batterij weer helemaal op te laden. En dat blijkt dan uit een Europees onderzoek dat in 16 landen is gedaan door SD Works. Er werden 1000 Nederlandse werknemers voor ondervraagd. Nou, en de cijfers laten dan zien dat jongeren, als je dus 25 jaar of jonger bent, dat je minder vakantie nodig hebt om te herstellen. Die zeggen, nou, na 10 dagen heb ik wel weer zin om te gaan werken. En hoe ouder je bent, hoe langer de hersteltijd. De groep die tussen de 50 en de AOW zit, geeft aan dat ze gemiddeld 15 dagen nodig hebben. Nou, wat zegt dan een van die onderzoekers bij SD Works? Die zegt, nou, dit onderzoek laat zien hoeveel dagen je nodig hebt om weer met frisse energie aan het werk te gaan. Neem je geregeld langer verlof op, dan blijf je ook als werknemer makkelijker gezond en gemotiveerd. Het advies is in ieder geval om tenminste 1 keer per jaar 2 weken achter elkaar vrij te nemen om echt op te kunnen laden. En er zijn ook cao's, hè, waar dat gewoon is vastgelegd. Denk bijvoorbeeld aan de bouwsector. Daar hebben ze recht op 3 weken aaneengesloten verlof. Hetzelfde geldt voor verpleegkundigen. Die hebben ook recht op 3 weken aaneengesloten verlof. Ja, en wat je nog meer ziet, is dat tegenwoordig de sabbatical in opkomst is. Hè. Dus dan kun je, nou ja, in sommige cao's staat dat je 1 keer in de 5 jaar bijvoorbeeld een sabbatical mag nemen. Dan mag je 2 of 3 maanden verlof opnemen. Soms deels doorbetaald, soms niet. Maar dat helpt dan ook, zeker als je 40 jaar of langer moet werken, zoals het er nu naar uitziet, om toch een keer even nog langer vrij te zijn en de batterij goed op te laden. En wat uit dat onderzoek ook dan blijkt, is dat een actieve vakantie, waarin je bijvoorbeeld gaat wandelen, gaat fietsen of surfen, dat helpt ook bij het herstel. Dus niet alleen maar als een kip aan de spit op je strandbedje omdraaien de hele dag, maar ook gewoon actief zijn. En een skivakantie is daar trouwens een heel mooi voorbeeld van. Want ja, dan sta je op een berg de hele dag en dan ben je over het algemeen alleen maar aan skiën aan het denken. En dan ben je na 1 dag ben je je werk al helemaal vergeten. Maar goed, dus gemiddeld hebben we een kleine 2 weken nodig. Nou, ik hoop voor jou dat je die hebt.

Weekend en Blinding Lights. 7 voor 8:30 op Haarlem 105. Straks het Haarlem 105 nieuwsoverzicht met Wessel van Opstal. Met onder andere het nieuws dat een man is gered uit de Nieuwe Gracht. Dat er onderzoek wordt gedaan naar veiligere taxis. En we hebben in Haarlem een nieuwe bulkmachine erbij voor statiegeldzooi. Die stinkende, lekkende flesjes en blikjes en zo. Dat straks en nog meer in het Haarlem 105 nieuwsoverzicht.

0: Italiaans genieten. Gewoon op het strand van Zandvoort. Verse pizza uit de oven. Huisgemaakte pasta. En de zon die langzaam in de zee zakt. Dat is Cosmico Beach. Even la dolce vita. Zonder het vliegtuig te hoeven pakken. Reserveren of alvast het menu bekijken? Ga naar cosmicobeach.nl. Andiamo!
1: Haarlem 105. Nieuws.
2: Goedemorgen, ik ben Wessel van Opstal. Hulpdiensten haalden in de nacht van zaterdag op zondag een man uit de Nieuwegracht in Haarlem, nadat hij daar lange tijd in het water zwom. De man wilde er eerst niet uit, waarna twee brandweerduikers het water in zijn gegaan om hem naar de kant te brengen. Volgens de politie was hij vermoedelijk onder invloed van drugs. De man is overgebracht naar het ziekenhuis. Tom, Ruby en Vanja hebben een bijzondere onderscheiding gekregen voor het redden van een vrouw uit de Leidse Vaart. In maart sprongen de drie achter een te water geraakte auto in Bennebroek aan. Ze wisten de bestuurster uit de auto te halen en redden zo haar leven.
3: Ik had niet verwacht dat het zou komen eigenlijk, dus ja, was spectaculair.
4: Het is een eer. Het is een eer, ook een stukje waardering denk ik ook. Het was niet echt heel veel tijd om na te denken. En ik ben blij dat we, ja, dat we met z'n drieën gewoon tijdig erin zijn gesprongen. Omdat ik denk een minuut daarna lag die hele auto onder water.
5: En wat gaan jullie nu doen met de onderscheiding?
3: Ik denk ophangen in mijn studentenkamer.
2: Bij een speciale bijeenkomst zette burgemeester Michel Roch de drie in het zonnetje. En ontvingen ze een medaille. Haarlem heeft er een tweede statiegeld retourshop bij. Sinds afgelopen vrijdag staat er een bulkmachine bij winkelcentrum Schalkwijk. Bij de bulkmachine kunnen mensen in één keer meer dan 100 flesjes en blikjes inleveren. Het is de 20ste van dit soort machines in Nederland en dus de tweede in Haarlem. De retourshop is 7 dagen per week open, van 8 tot 8. En Haarlem was afgelopen weekend gastheer van het eerste internationale petanktoernooi voor doven. Bijna 200 deelnemers uit 8 landen speelden mee op het sportpark in Haarlem-Noord. Het was onderdeel van het jubileumfeest van de Doven Sportvereniging Kennemerland. En voor de organisatie was het na maanden voorbereiding dan eindelijk zover.
6: Dat is een kippenvel momentje. Ik heb ook even een traan moeten laten, want dat is zo emotioneel. We zijn zo mee bezig geweest en zo intens met elkaar bezig geweest. Dan moet je even samen een traantje laten. En het is natuurlijk prachtig om te zien dat slechthorende mensen van de hele wereld bij elkaar komen om onze sport, onze petanksport, te spelen. Dat is geweldig om te zien.
7: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Gemeenten en provincies mogen binnenkort in actie komen tegen probleemwolven en ze eerder laten afschieten. Als wolven mensen of meermaals vee aanvallen, kan er een vergunning voor het afschieten worden verleend. De nieuwe regels gaan over 2 weken in. Bij Russische aanvallen op Kiev zijn zeker 9 mensen gedood en 46 mensen gewond geraakt. Een flatgebouw in Kiev is deels verwoest. Na de 2 verwoestende aardbevingen in Venezuela is het dodental verder opgelopen tot ruim 3300. Het aantal gewonden staat op ruim 16.000. Door 2 bevingen stortten vorige maand huizen en andere gebouwen in. Het weer eerst bewolkt, later meer zon en 19 tot 29 graden.
8: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A7, Hoorn richting Den Oever, is een ongeluk gebeurd bij Abbekerk. De weg is dicht en het verkeer kan er via het tankstation langs. Hierdoor heb je 10 minuten vertraging. Op de A27, Utrecht naar Almere, heb je bij Eemnes 10 minuten vertraging. Eerder gebeurde daar een ongeluk, maar de weg is wel weer vrij. En dan tot slot op de N201, Hilversum richting Uithoorn, bij Loenersloot 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl.

volgens mij zijn ze weer bij elkaar, hè? Gordon en Replay. Dan zijn ze weer nieuw materiaal aan het opnemen en zo. Maar dit is toch wel, ja, ik ben niet een hele grote Gordon-fan, moet ik heel eerlijk bekennen. Maar vind ik dus echt geweldig, hè? Het zou een heerlijke meezingen. Never Nooit Meer, Gordon samen met Replay. Gordon, misschien wel een van de meest kleurrijke Nederlandse artiesten. De man die zijn hele privéleven ook op social media smijt. Met alles erop en eraan. Met zijn hernia, zijn suikerziekte, zijn vakantie naar Zuid-Afrika. De mannen in zijn leven. Maakt allemaal niet uit. Maar Gordon is vandaag jarig. Hij is 58 jaar geworden. Dus we zeggen van harte gefeliciteerd tegen Gordon. Ik zat even het Haarlems Dagblad te lezen. En wat ik nog niet wist, las ik dan in het Haarlems Dagblad. Daar is de krant ook voor. De krant schrijft dat er geen ondergrondse parkeergarage komt op de boulevard in Zandvoort. Althans, als het aan het college van burgemeester en wethouders ligt. Die denken dat die garage onder de grond daar onhaalbaar is. En initiatiefnemer CDA, en dan bij monden van Kevin Stefan, is verbijsterd, zo zegt hij. Na uitgebreid onderzoek naar verschillende varianten van zo'n ondergrondse parkeergarage denkt het college dat het financieel niet haalbaar is. En dat zit hem dan met name in het seizoensgebonden karakter van zo'n parkeergarage. En dat snap ik, want in de zomer is het natuurlijk knijterdruk en dan gaat iedereen daar in die parkeergarage staan. Maar in de winter, dan zijn er gewoon minder bezoekers. Ja, en dan krijg je de exploitatie dus niet rendabel. Plus dat het college denkt dat het heel duur zal zijn om zo'n ondergrondse garage op die locatie aan te leggen. En verder zegt het college ook nog in het Haarlems Dagblad, ja, er zijn ruimtelijke en maatschappelijke bezwaren. Want zo'n ondergrondse parkeergarage bouwen, dat brengt aanzienlijke bouw- en gebruiksoverlast met zich mee. En dan denk ik, ja, dat is gezeur. Want dat is één keer en als dat ding er staat, dan is die bouwoverlast er niet meer. Hè? Dus dan ben je gewoon klaar. Nou goed, het CDA is dus verbijsterd, zeggen ze zelf. 2 jaar geleden heeft het CDA het initiatief genomen voor onderzoek naar een parkeergarage bij die middenboulevard. En hoewel het college keer op keer een onderzoek aankondigde, bleef het stil tot nu toe. En opeens komt dan dat rapport uit en komt dat advies uit. Ja, en die Stefan die zegt, ja, dit is natuurlijk heel raar. Natuurlijk is de bouw van zo'n garage hartstikke duur. Maar als je het goed doet, dan staat er ook heel veel geld aan inkomsten tegenover. We hebben zelf destijds een business case gemaakt. Op de achterkant van een bierveeltje. En dat zag er anders uit. En natuurlijk hebben we toen ook rekening gehouden met veel minder vraag naar parkeerplekken in de winter. Nou, ik heb zomaar het gevoel dat dit verhaal nog niet helemaal klaar is. Want het CDA heeft ook gezegd, wij willen best een contra-expertise laten uitvoeren. En ik denk zelf, ja, weet je, volgens mij is het wel heel gaaf. Ik ben wel eens in Katwijk geweest. Daar hebben ze ook zo'n parkeergarage onder de boulevard zitten. Je krijgt dus wel gewoon minder blik op straat. Gewoon minder blik. Dus als je dan naar het strand gaat, dan ziet er allemaal wel gewoon wat gezelliger, smeuiger, vriendelijker uit. Ja, en zo'n parkeergarage aanleggen, dat kost natuurlijk heel veel geld, dat snap ik. Maar daarna is het ook gewoon klaar, hè? En dan vraag je gewoon een tientje per uur. Mensen zetten hun auto er toch wel neer. Waarom niet? Doen ze in Amsterdam ook, hè? Kortom, dit gaat nog vervolgd worden, maar je leest het verhaal vandaag in de

Jasmine Archer op Haarlem 105 met Sleeping Satellites. En daarvoor nog Bakermat Baker met en Rainy en I Love Life. 8 voor 9 geworden. Terug in de tijd met Simon & Garfunkel en Mrs. Robinson.

Simon & Garfunkel en Mrs. Robinson. Eigenlijk een band die ook maar, ja, is een duo dat bestaan zeg maar midden jaren 60 tot jaren 70, maar toch een onuitwisbare indruk hebben gemaakt op de muziekindustrie. 4 voor 9 is de laatste plaat op weg naar het nieuws. Lola Young, dit was een hele grote hit een tijdje geleden. En een tijdje niet gedraaid. Ik dacht, nou, haal hem weer eens tevoren. Hier is Messi.

0: bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
0: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
2: Dit is 105. Het is 9 uur.
3: Levi van Eck met het NOS-journaal. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn zeker 11 mensen omgekomen bij Russische aanvallen. Tientallen anderen raakten gewond. Bij de aanval zouden een wooncomplex en winkels zijn getroffen. De schade is groot, zegt journalist Michiel Driebergen vanuit Oekraïne.
4: Hele hoge flats van 20 of meer verdiepingen. Ja, die worden dan halverwege geraakt. En dan is het dus afwachten hoeveel slachtoffers er zijn. Er wordt onder het puin gezocht. En ook zitten er heel veel mensen dus eigenlijk opgesloten in die hoger gelegen verdieping. Heel angstwekkende aanval dit.
3: Kort voor die aanval had de Oekraïnse president Zelensky al gewaarschuwd dat er nieuwe Russische aanvallen aankwamen. Staatssecretaris Erkens versoepelt de regels rond het afschieten van probleemwolven. Als wolven mensen aanvallen, agressief zijn of meerdere keren vee aanvallen, kan er een vergunning komen voor afschieten. De Kamer debatteert pas na de zomer over zo'n maatregel, maar de staatssecretaris vindt dat langer wachten niet verantwoord is. Een krachtige orkaan heeft het eiland Rota in de Stille Oceaan vol getroffen. Rota is onderdeel van een eilandengroep dat bij de VS hoort. Er zouden windsnelheden van meer dan 240 kilometer per uur zijn gemeten. Er zou veel schade zijn, maar hoe groot die schade precies is, is niet duidelijk. Ook is nog niets bekend over slachtoffers. De Australische premier Albanese heeft excuses aangeboden voor een opmerking in een podcast. Daarin werd hem gevraagd wie hij zou trouwen, daten of doen. De premier moest uit 3 namen kiezen en koos voor zangeres Kylie Minogue. Albanese reageerde eerst terughoudend.
5: I've just got married. I'm only 6 months in.
6: But if it goes tits up, let's just pretend.
5: Oh, Kylie, clearly.
6: You'd marry Kylie and Shagger and Data?
5: All of the above.
6: All right, it's a triple.
5: She's terrific.
6: All right, that's fair.
3: Australische parlementariërs noemden de opmerking respectloos, gênant en premier onwaardig. Het weer op de meeste plaatsen bewolkt, maar in het noordoosten kans op wat regen. Later wisselen zon en wolken elkaar af. Het wordt van noord naar zuid 20 tot 28 graden. Dit was het NOS-journaal.
7: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A9 Alkmaar richting Amstelveen bij knooppunt Rottepolderplein 10 minuten vertraging. De A27 Utrecht richting Almere tussen Hilversum en Huizen 10 minuten oponthoud. Dan de N201 Hilversum richting Uithoorn tussen afrit Nederhorst en Berg en Loenersloot 20 minuten vertraging. En op de N207 Alphen aan de Rijn richting Hillegom bij Leimuiden 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
8: Goedemorgen allemaal.
2: Pedro van Nooy.
8: Welkom bij het derde en laatste deel van Vandaag de Dag.

band die al meer dan 50 jaar aan het rockfirmament staat. Hold the line, je hoort de Toto op Haarlem 105. Goedemorgen, het is 8 minuten over 9. Welkom in het derde en laatste gedeelte van de maandagaflevering van vandaag de dag. Het is de eerste dag van de week. Voor sommige mensen is de vakantie officieel begonnen. Andere mensen moeten nog heel even doorwerken voordat ze met vakantie kunnen. En sommigen gaan helemaal niet met vakantie, hoe dan ook. Het is maandagochtend, een dag die bewolkt is. Die mogelijk wat regen op gaat leveren in de regio. Een graadje of 23 wordt het. Dus het is een dag waarop je toch een dun regenjasje mee naar buiten moet nemen. Of misschien zo'n klein handzaam parapluutje voor als je dan net zo'n buitje op je dak krijgt. Goed, tot 10 uur dus het laatste gedeelte van vandaag de dag. Na 10 Haarlem werkt. Deze week zonder Jan Gauws, maar met Rudy Nicola. Maar dat belooft ook gewoon heel veel goed. Jan geniet even van vakantie. Jan zit in Venetië, zag ik op Facebook. Ik sta aan het genieten van al het moois. Ja, Haarlem is net zo mooi als Venetië, vind ik zelf. Maar goed, daar ga ik. Maar Jan zit dus in Venetië, is daar vakantie aan het vieren. Dus Rudy Nicola straks hier na 10 uur op Haarlem 105. Dit uurtje natuurlijk nog nieuws, weer verkeer en meer op je radio. Er is weinig verkeer, hè. Ja, er zijn een paar ongelukken helemaal in het noorden. En misschien een paar kleine werkzaamheden op de A9 en zo. Maar verder rijdt het eigenlijk allemaal best wel lekker door. Dat heeft ongetwijfeld ook te maken met die mensen die al wel met vakantie zijn. En verder is het wel een beetje komkommertijd aan het worden, merk ik hoor. Er is niet zo heel veel nieuws meer in de wereld. Maar datgene dat er dan wel is, dat schraap ik dan nog even bij elkaar voor je. Ja.

Maroon 5. This Love. En daarvoor nog de New Religion van Bebe Rexha. Met natuurlijk het geluid van Faithless eronder door. Nou, ik weet niet of je het al gemerkt hebt, maar het is zomer. Ja, dan zie je het niet aan het weer, maar je kan het wel aan alles merken. De programma's verdwijnen van de televisie. Op radio hoor je, op sommige radiozenders hoor je andere dingen. Wij niet hoor, wij gaan gewoon lekker door. Er zijn relatief veel festivals en leuke dingen te doen, ook in de stad en in de omgeving. Maar Nederland gaat wel een beetje op komkommerstand. En tegelijkertijd kun je dan ook merken dat de sportzomer begonnen is. We hadden natuurlijk al het WK voetbal, maar Wimbledon is nu lekker bezig. Ja, de Nederlanders liggen eruit. Ik moet ook zeggen, onze streekgenoten liggen eruit. Hè. Snel ook. Verneper Talon Griekspoor in de eerste ronde eruit. Onze Haarlemmer Jesper de Jong in de tweede ronde eruit. Ja, was een beetje teleurstellend. We hadden helemaal geen vrouwen in het toernooi. Nu is ook de Tour de France weer begonnen. Ook heerlijk. En wat mij opviel, ik reed vanmorgen Haarlem in. En ik zie toch stiekem alweer die eerste gele borden staan. Waar dan FOM op staat, hè? Dat is dan het Formule One Management. Dat zijn die gele borden die aan gaan geven, het gaat gebeuren. De Formule 1 komt eraan. Hij komt naar Zandvoort. Nog één keer, hè? En dan is het voorbij. We moeten nog even geduld hebben. Een week of zes, dan is het Formule 1 weekend in Zandvoort. Met alle drukte en alle gezelligheid eromheen. Dan mogen we nog één keer genieten van die brullende motoren. Ik hoop wel voor Max Verstappen dat hij op een beetje positieve manier afscheid kan nemen van Zandvoort. Want gisteren was het natuurlijk weer drama. De auto weer kapot, viel weer uit, hup, eindigt in de grindbak. Dat is zijn vader. Dus ik hoop dat het wel goed gaat op Zandvoort voor hem. Dat hij daar een lekkere race kan rijden. En dat we nog één keer met z'n allen kunnen genieten van de Formule 1 in Zandvoort. Ja, en de borden, de gele borden voor de Formule 1, die duiken alweer op in de regio. Met alle aanwijzingen hoe je moet gaan rijden. Kwart over negen geweest. Het is tijd voor nieuwe muziek op Haarlem 105. Nieuwe muziek van een oude bekende. Madonna is terug. Afgelopen vrijdag verscheen haar nieuwe album Confessions 2. Of 2 moet je dan zeggen. Je had een paar jaar geleden, bijna 20 jaar geleden, had je Confessions on the Dance Floor. Dat was echt wel, nou misschien wel het laatste echte goede album van Madonna. En ze werkte toen samen met een Britse producer. Price heet die man, Stuart Price. En die heeft ze weer opgezocht en daar heeft ze een nieuwe plaat meegemaakt. En die plaat die heet dan Confessions deel 2, of zo je wil, Confessions 2. En er is ook al een eerste single van afgekomen. En het is een hele mooie, lekkere, frisse dansplaat geworden, dat hele album. En dit is de single die eraf komt. I Feel So Free, de nieuwe Madonna. Je hoort hem hier op Haarlem 105.

vandaag in 1973 kwam het eerste singeltje uit van Queen. Dat was niet deze hoor. Dit was gewoon Crazy Little Thing Called Love.

0: zijn Vega en Tom's Dinner. En ze zijn Vega, die staat trouwens morgenavond in Caprera. Volgens mij is het lekker weer. Kun je daar gewoon lekker zitten en kun je genieten van Suzanne Vega. En daarvoor dus Queen, Crazy Little Thing Called Love. Ja, mensen vroegen dan nog even via de app. Ja, wat was dan wel het eerste singeltje van Queen in 1967? Nou, dat was Keep Yourself, 1973, Keep Yourself Alive. Dat was de eerste single die Queen ooit uitbracht. Goed, het is bijna 9:30. Hoogste tijd voor de hoofdpunten van het Haarlem 105 nieuws met Wessel van Opstal.
1: Italiaans genieten. Gewoon op het strand van Zandvoort. Verse pizza uit de oven. Huisgemaakte pasta. En de zon die langzaam in de zee zakt. Dat is Cosmico Beach. Even la dolce vita. Zonder het vliegtuig te hoeven pakken. Reserveren of alvast het menu bekijken? Ga naar cosmicobeach.nl. Andiamo!
2: Haarlem 105 Nieuws.
3: Goedemorgen, ik ben Wessel van Opstal. Hulpdiensten haalden in de nacht van zaterdag op zondag een man uit de Nieuwegracht in Haarlem, nadat hij daar lange tijd in het water zwom. De man wilde er eerst niet uit, waarna twee brandweerduikers het water in zijn gegaan om hem naar de kant te brengen. Volgens de politie was hij vermoedelijk onder invloed van drugs. De man is overgebracht naar het ziekenhuis. De Haarlemse gemeenteraad wil onderzoeken hoe taxivervoer 's nachts veiliger kan worden. Vooral voor jonge vrouwen en de LHBTIQA+ gemeenschap. Het openbaar vervoer zou 's nachts te beperkt zijn, waardoor veel uitgaanders op een taxi zijn aangewezen. Wethouder Siemen laat weten dat de gemeente al bezig is met de veiligheid van de regenbooggemeenschap en binnenkort met een plan komt. Tom, Ruby en Vanja hebben een bijzondere onderscheiding gekregen voor het redden van een vrouw uit de Leidse Vaart. In maart sprongen de drie achter een te water geraakte auto in Bennebroek aan. Ze wisten de bestuurster uit de auto te halen en redden zo haar leven.
4: Ik had niet verwacht dat het zou komen eigenlijk, dus ja, was spectaculair.
5: Het is een eer. Het is een eer, ook een stukje waardering denk ik ook. Er was niet echt heel veel tijd om na te denken. En ik ben blij dat we, ja, dat we met z'n drieën gewoon tijdig erin zijn gesprongen. Omdat ik denk een minuut daarna lag die hele auto onder water.
6: En wat gaan jullie nu doen met de onderscheiding?
4: Ik denk ophangen in mijn studentenkamer.
3: Bij een speciale bijeenkomst zette burgemeester Michel Roch de drie in het zonnetje. En ontvingen ze een medaille. En Haarlem was afgelopen weekend gastheer van het eerste internationale petanktoernooi voor doven. Bijna 200 deelnemers uit 8 landen speelden mee op het sportpark in Haarlem-Noord. Het was onderdeel van het jubileumfeest van de Doven Sportvereniging Kennemerland. En voor de organisatie was het na maanden voorbereiding dan eindelijk zover.
7: Dat is een kippenvel momentje. Ik heb ook even een traan moeten laten, want dat is zo emotioneel. We zijn zo mee bezig geweest en zo intens met elkaar bezig geweest. Dan moet je even samen een traantje laten. En het is natuurlijk prachtig om te zien dat slechthorende mensen van de hele wereld bij elkaar komen om onze sport, onze petanksport, te spelen. Dat is geweldig om te zien.
8: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. In de Oekraïense hoofdstad Kiev zijn zeker 11 mensen omgekomen bij Russische aanvallen. Tientallen anderen raakten gewond. Bij de aanval zouden een wooncomplex en winkels zijn getroffen. De arbeidsinspectie heeft onderzoek gedaan naar de werkomstandigheden op de Haagse Hogeschool. Volgens medewerkers die Omroep West sprak is er sprake van intimidatie, pesterijen en machtsmisbruik. Staatssecretaris Erkens versoepelt de regels rond het afschieten van probleemwolven. Als wolven mensen aanvallen, agressief zijn of meerdere keren vee aanvallen, kan er een vergunning komen voor afschieten. Het weer een afwisseling van zon en wolken vandaag bij 20 tot 28 graden.
9: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de N201 Hilversum richting Uithoorn bij Loenersloot 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl

Procol Harum en A Wider Shade of Pale. Het lijflied van Peter R. de Vries. Peter R. de Vries die vandaag exact 5 jaar geleden werd neergeschoten in Amsterdam na een uitzending van RTL Boulevard. Hij zou 9 dagen later overlijden. En vandaag in de media veel aandacht voor dat moment. Onder andere in de Telegraaf een interview met zijn zoon Royce de Vries. Over het gemis en de pijn. Maar Royce zegt ook, vandaag wil ik vooral aan de mooie dingen denken. Aan de herinneringen aan mijn vader. De tijd vliegt voorbij, ook alweer 5 jaar geleden. Dit is Wham, The Edge of Heaven.

Take Me To The Edge Of Heaven van Wham. 9:50 op Haarlem 105. Je hoort het net al in het Haarlem 105 nieuwsoverzicht. We hadden dus een internationaal petanktoernooi voor doven en slechthorenden. Wij noemen het ook wel eens jeu de boule. Maar dat, volgens mij moet je het echt gewoon petank noemen. Want dat is wel de sport die het is. Ik kan me herinneren dat ik dat ook een keer in Maastricht... niet voor doven en slechthorenden, maar ik was een keer in Maastricht. Daar was volgens mij toen op het Vrijthof het grootste petanktoernooi van Europa of zo aan de gang. Echt allemaal van die banen. Ik weet niet hoe ze heet. Heet het banen? Dat weet ik eigenlijk niet. Met een beetje van dat dunne grind, weet je wel. En dan die mensen heel serieus met met die ballen aan het gooien. En volgens mij hebben we dat ook een keer op de Grote Markt gedaan. Maar ik zat het artikel te lezen wat er ook bij hoort in het Haarlems Dagblad. En ik heb dus een nieuw woord geleerd dat bij jeu de boule hoort. Of bij petank hoort. En dat kan ik dan als ik van de zomer op vakantie ben en ik ga een potje jeu de boule met mijn kids, kan ik dat ook wel gebruiken. Iemand zegt namelijk, een van de deelnemsters, die zegt in de krant: ik hou ervan om de ballen te tireren. Toen dacht ik, wat is nou in hemelsnaam tireren? Nou, ik heb het even opgezocht, want uiteindelijk staat dat natuurlijk ook gewoon in het artikel. Dat betekent dat je de bal wegschiet door jouw bal op de bal van een tegenstander te gooien. Dus dan hoor je, dat staat ook van die ijzeren ballen, dan hoor je zo klap op klap hoor je dat en dan schiet die bal weg. Ik zeg altijd gewoon, ja, je gooit die bal weg. Maar de officiële term die dus bij petank hoort bij dit spelletje is de bal tireren. Ik vind dat een mooi woord. Die ga ik onthouden. Nog even terug naar zaterdagavond. Ik was in de arena. Ik was bij Bruno Mars. Het was een leuk concert. Kan niet anders zeggen. Alle grote hits gehoord. En natuurlijk ook veel materiaal van zijn nieuwe album. En eigenlijk vond ik stiekem dit misschien wel het hoogtepunt van het hele concert. Het nummer heet Something Serious. En daar zit een grappig loopje in. Moet je maar even luisteren. Ik ben benieuwd of je het herkent. Ik zal je straks het sampletje laten horen. Maar luister maar even. Bruno Mars. Op Haarlem 105. Something Serious.

Omar staat er natuurlijk onbekend dat hij op een hele slimme manier goede dingen jat van mensen. En ik vond het een beetje hierop lijken. Als je het een beetje sneller afspeelt, dan is wat je in dat nummer van Bruno Mars hoort, is dit. En voor de wat oudere luisteraars onder ons, dit is natuurlijk Santana. En Oye Como Va. 9:15 geworden op Haarlem 105. Dit is Daft Punk en Pharrell Williams. And get lucky.

0: je herkende vast al de stem van Michael McDonald. Hij heeft een plaat gemaakt samen met Keith Urban. We Go Back heet dat. 7 voor 10 geworden. Het is tijd om afscheid te nemen van elkaar. Ik ga nog wat muziek voor je draaien, maar dit was vandaag de dag voor nu. Morgen weer een nieuwe. Straks Rudy Nicola na het nieuws.
1: Muziek uit de buurt. Dit is Haarlem 105.

0: Zo, voeten in het zand, cocktail erbij. En wie geeft even de zonnebrand aan? Zandvoort viert dit jaar 200 jaar als badplaats. 200 jaar zon, zee en strand. En dat vieren we mee. Op zaterdag 11 juli hoor je Haarlem 105 de hele dag live vanaf het strand van Zandvoort. Met live muziek, sfeerverslagen uit het dorp en verhalen van de mensen achter het strand. Mis niets en luister zaterdag 11 juli vanaf 9 uur naar Haarlem 105. Live vanuit Zandvoort.
1: Bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
2: Vandaag de Dag.
1: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag.
2: Vandaag de Dag.
3: Dit is 105. Het is 10 uur.
4: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het dodental van de Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is opgelopen tot zeker 11. Tientallen mensen raakten gewond en allerlei woongebouwen zijn beschadigd. Mogelijk liggen er nog mensen onder het puin. Volgens de Oekraïnse luchtmacht heeft Rusland 68 raketten en 351 drones ingezet. Een groot deel daarvan kon worden uitgeschakeld. Het gaat om de tweede aanval in korte tijd. Donderdag kwamen nog 30 mensen om bij aanvallen op Kiev. De arbeidsinspectie heeft onderzoek gedaan naar de werkomstandigheden op de Haagse Hogeschool. Volgens medewerkers die Omroep West sprak is er sprake van intimidatie, pesterij en machtsmisbruik. Bij de ombudsman van de school zijn in 2 jaar meer dan 100 meldingen binnengekomen. In de Indonesische stad Yogyakarta zijn 27 mensen opgepakt in een grote zaak rond kindermishandeling en verwaarlozing bij een crash. De zaak kwam aan het licht nadat een voormalig medewerker van de kinderopvang aangifte had gedaan. Na een inval trof de politie tientallen kinderen aan met vastgebonden handen en voeten. Sommigen zaten vast aan deuren en hadden verwondingen. Meerdere kinderen zijn inmiddels gehoord. De politie vermoedt dat de crash veel meer kinderen had aangenomen dan het personeel aankon. Gemeenten en provincies mogen binnenkort in actie komen tegen probleemwolven en ze eerder laten afschieten. Als wolven mensen of meermaals vee aanvallen, kan er een vergunning voor het afschieten worden verleend. De Kamer debatteert pas na de zomer over zo'n maatregel. En verantwoordelijk staatssecretaris Erkens vindt dat het niet verantwoord is om erop te wachten. De nieuwe regels gaan daarom over 2 weken in. Naar schatting leven er in Nederland zo'n 14 wolvenroedels. Het weer, geleidelijk op steeds meer plaatsen zon. Alleen in het noorden blijft het bewolkt. Het wordt 20 tot 28 graden. Morgen opnieuw in het noorden bewolkt, in het zuiden zonnig. En dan ook weer maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Rudy Nicola.
5: Goedemorgen, Raccoon hoor je zometeen met Love You More. Nu eerst Block & Crown. 105.

Uit het jaar dat orkaan Katrina New Orleans verwoest, paus Johannes Paulus II overlijdt, Angela Merkel werd de bondskanselier van Duitsland en YouTube komt online. 2005. Dit was de eerste grote hit van Raccoon. You're the Love You More op 105. Goedemorgen, Rudy hier. De hele week te horen tussen 10 en 12. Jan is namelijk lekker aan het genieten van een romantische vakantie in Venetië. En het is ook de start van de zomervakantie. En over een paar minuten vertel ik je wat er te doen is voor de kinderen in onze regio. Nu eerst...

ook al is je zomervakantie nog niet begonnen en ben je vandaag gewoon aan het werk. Hey, maandag kun je ook gewoon een feestje maken. Je hoorde Lionel Richie, Dancing on the Ceiling bij Haarlem 105. Ja, de zomervakantie is dus begonnen en voor kinderen en gezinnen is er in Haarlem van alles te doen, ook als je te weinig te besteden hebt. De Haarlemse Alliantie tegen Kinderarmoede heeft een speciale vakantiekalender gemaakt en daarop zie je per dag welke gratis uitjes er zijn. Even een paar voorbeelden. Kinderen kunnen deze zomer namelijk gratis leren suppen of meedoen aan een voetbaltoernooi via Sportsupport op verschillende plekken in de stad. Bij Schuurlab is er ook elke dag wat te doen. Bouwen met megablokken bijvoorbeeld, knutselen of zelf een stop-motion filmpje maken. Allemaal gratis. En in de laatste 2 weken van de vakantie is er weer stuif bij Sportcomplex Olympia. 2 weken lang, elke werkdag van 10 tot 4. Broodjes bakken, sporten, spelletjes. Er is voor ieder kind wat te doen. En het hele programma vind je op de vakantiekalender hatka.nl. Dus hatka.nl. En zometeen hier op 105. Bruce Springsteen, Born in the USA. Alicia Keys komt eraan. Ja, en dit is toch wel een van mijn favoriete artiesten van dit moment. Samba, zijn nieuwe single heet My Body Isn't Ready.

Ja, het land staat weer volledig in de spotlight. Niet alleen vanwege die oranje president, maar vanwege het WK voetbal. Door de Bruce Springsteen, Born in the USA, hier bij 105. En over een paar minuten praat hij even bij met wat er speelt in onze regio in het Haarlem 105 Nieuws. Je hoort het na Alicia Keys en een van de mooiste intro's ooit gemaakt.

0: Italiaans genieten. Gewoon op het strand van Zandvoort. Verse pizza uit de oven. Huisgemaakte pasta. En de zon die langzaam in de zee zakt. Dat is Cosmico Beach. Even la dolce vita. Zonder het vliegtuig te hoeven pakken. Reserveren of alvast het menu bekijken? Ga naar cosmicobeach.nl. Andiamo!
1: Haarlem 105 Nieuws.
2: Goedemorgen, ik ben Wessel van Opstal. Hulpdiensten haalden in de nacht van zaterdag op zondag een man uit de Nieuwegracht in Haarlem, nadat hij daar lange tijd in het water zwom. De man wilde er eerst niet uit, waarna twee brandweerduikers het water in zijn gegaan om hem naar de kant te brengen. Volgens de politie was hij vermoedelijk onder invloed van drugs. De man is overgebracht naar het ziekenhuis. Haarlem heeft er een tweede statiegeldretourshop bij. Sinds afgelopen vrijdag staat er een bulkmachine bij winkelcentrum Schalkwijk. Bij de bulkmachine kunnen mensen in één keer meer dan 100 flesjes en blikjes inleveren. Het is de 20ste van dit soort machines in Nederland en dus de tweede in Haarlem. De retourshop is 7 dagen per week open, van 8 tot 8. De Haarlemse gemeenteraad wil onderzoeken hoe taxivervoer 's nachts veiliger kan worden. Vooral voor jonge vrouwen en de LHBTIQA+ gemeenschap. Het openbaar vervoer zou 's nachts te beperkt zijn, waardoor veel uitgaanders op een taxi zijn aangewezen. Wethouder Siemen laat weten dat de gemeente al bezig is met de veiligheid van de regenbooggemeenschap en binnenkort met een plan komt. En Haarlem was afgelopen weekend gastheer van het eerste internationale petanktoernooi voor doven. Bijna 200 deelnemers uit 8 landen speelden mee op het sportpark in Haarlem-Noord. Het was onderdeel van het jubileumfeest van de Doven Sportvereniging Kennemerland. En voor de organisatie was het na maanden voorbereiding dan eindelijk zover.
3: Dat is een kippenvel momentje. Ik heb ook even een traan moeten laten, want dat is zo emotioneel. We zijn zo mee bezig geweest en zo intens met elkaar bezig geweest. Dan moet je even samen een traantje laten. En het is natuurlijk prachtig om te zien dat slechthorende mensen van de hele wereld bij elkaar komen om onze sport, onze petanksport, te spelen. Dat is geweldig om te zien.
2: Dan nog het weer. Het is bewolkt met af en toe zon bij graad of 22. Morgen meer van hetzelfde.
4: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar is bij de afrit Haarlem-Zuid een ongeluk gebeurd. 3 rijstroken zijn dicht en daardoor heb je 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's.

Goedemorgen. Je luistert naar 105 met Katy Perry en Firework. En daarover gesproken, komt er straks een grote nieuwjaarsshow in Haarlem. Nou, als het aan de gemeenteraad ligt wel. Een ruime meerderheid stemde voor één centrale show tijdens de jaarwisseling met vuurwerk, licht of drones. Best wel opvallend, want het college had het juist afgeraden. Voor de komende jaarwisseling komt de organisatie waarschijnlijk net te snel. En ook de hulpdiensten hebben het rond middernacht al druk genoeg. Toch moet het college nu gaan uitzoeken hoe zo'n show geregeld en betaald kan worden. En wanneer. Ja, en mochten het toch drones worden, hopelijk vliegen die beter dan de gemiddelde vuurpijl uit mijn straat. Elke ochtend weer opruimen. Hey, leuk dat je luistert. Over vuurwerk gesproken, wat dacht je van de stem van Gregory Porter? Je hoort hem zo meteen, maar dan even in een 2026-stijl sausje. Nu is Maneater, hier zijn Hall & Oates.

0: De Hype en Do You Know met zanger Jorik van Noorden.
1: Haarlem 105 met muziek uit de buurt.
0: En Jorik is aanstaande zaterdag te gast bij onze speciale stranduitzending vanaf het strand van Zandvoort. Van 9 uur 's ochtends tot 5 uur 's middags. En er komt echt van alles voorbij. Bijvoorbeeld de Zandvoortse reddingsbrigade die schuift aan. Fokkeling Renkens van het Zandvoort Museum is er. En Rob Langenberg vertelt over Zandvoort Beyond. Dat zijn alle evenementen rondom de Formule 1 in Zandvoort. En er is dus ook live muziek met Jorik van Noorden dus. Maar ook bijvoorbeeld Peter Douglas en Lakshmi. Die komt ook langs. Dus als je even de zomerse sfeer wil proeven, luister en kijk deze zaterdag naar Haarlem 105 via onze website www.haarlem105.nl. Meeluisteren kan via 89.9 FM. En je kunt ook live meekijken op Haarlem 105 TV. Het is lekker vanuit je luie stoel. Genieten van de zomerse sfeer. Het uitzicht over zee. Maar wel gewoon je koelkast in de buurt. Ook wel lekker. En zometeen hoor je hier Rudimental, Walk Alone met Tom Walker. Nu eerst Bluff. Dit is het prachtige Harder Dan Ik Hebben Kan.
2: Je

0: Zo, voeten in het zand. Cocktail erbij. En wie geeft even de zonnebrand aan? Zandvoort viert dit jaar 200 jaar als badplaats. 200 jaar zon, zee en strand. En dat vieren we mee. Op zaterdag 11 juli hoor je Haarlem 105 de hele dag live vanaf het strand van Zandvoort. Met live muziek, sfeerverslagen uit het dorp en verhalen van de mensen achter het strand. Mis niets en luister zaterdag 11 juli vanaf 9 uur naar Haarlem 105. Live vanuit Zandvoort.
1: Dit is 105. Het is 11 uur.
2: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het dodental van de Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is opgelopen tot zeker 11. Tientallen mensen raakten gewond en meerdere woongebouwen zijn beschadigd. Mogelijk liggen er nog mensen onder het puin. Volgens de Oekraïnse luchtmacht heeft Rusland 68 raketten en 351 drones ingezet. Een groot deel daarvan kon worden uitgeschakeld. De duinen tussen Vlissingen en Dishoek worden dit najaar extra versterkt. Bij een controle bleek dat de duinen daar sneller afbrokkelen dan op andere plaatsen. Het waterschap Scheldestromen zegt tegen Omroep Zeeland dat de situatie nog steeds veilig is, maar dat er wel snel maatregelen moeten worden genomen. De kust aan de zuidkant van Walcheren is kwetsbaar. Door het snel stromende water in de vaargeul spoelt er veel zand weg. Normaal wordt er iedere 5 jaar zand opgespoten, maar dat blijkt tussen Vlissingen en Dishoek niet voldoende te zijn. In Amsterdam Nieuw-West zijn vannacht explosies geweest bij 2 appartementencomplexen. 3 mensen moesten worden nagekeken omdat ze rook hadden ingeademd. De voordeuren en de ramen van het trappenhuis raakten beschadigd. En bij de andere ontploffing raakte een voordeur beschadigd. De politie in Amsterdam onderzoekt of er een verband is. Er is nog niemand opgepakt. De Belgische Voetbalbond heeft beroep aangetekend tegen het besluit van de FIFA over de Amerikaanse spits Bellingham. In zijn vorige duel kreeg Bellingham een rode kaart. Officieel mist hij daardoor vannacht de WK-wedstrijd tegen België. Maar de FIFA maakte de schorsing ongedaan. FIFA-baas Infantino zou persoonlijk zijn benaderd door president Trump. Die prees de ingreep van de FIFA op zijn platform Truth Social. De Belgische Voetbalbond zegt verbijsterd te zijn over de ingreep. Het weer in het noorden bewolkt met soms wat regen of motregen. Op andere plaatsen steeds meer zon. Vanmiddag overal droog met een stevige noordwestelijke wind. Het wordt 19 graden aan de noordkust tot 28 in Limburg. Morgen weinig verandering. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Tussen Amsterdam Sloterdijk en Zaandam rijden geen treinen. Dit komt door een storing in een tunnel. Dit duurt waarschijnlijk tot 11:30 vanochtend. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
4: Yes, nog een uurtje en je lunch kan eindelijk beginnen. En zometeen hoor je de chefies. 105. Naar Casey en de Sunshine Band.

Ja, een beetje vrolijkheid op deze maandagmorgen. Met Casey en de Sunshine Band, you're the Give It Up hier bij 105. Je luistert naar het programma Haarlem Werkt. Deze week zonder Jan, die is lekker aan het genieten van een vakantie in Venetië. Mijn naam is Rudy en mij hoor je tot en met vrijdag op deze uren. Dus laat lekker je radio aan. En laat ook vooral even weten hoe je luistert op dit moment. Het kan heel simpel via haarlem105.nl/studio of appen naar de studio via 06-100-500-538. Dat heeft ook Marieke gedaan. Ze zegt, goedemorgen, ik zit thuis te werken terwijl de kinderen al vakantie hebben. Zij hangen voor de tv, ik doe alsof ik een hele belangrijke meeting heb. Alton die zegt ook, goedemorgen, vaste luisteraar hier vanuit de Kleverparkbuurt. Voor mij geen vakantie meer nodig, ik ben al 7 jaar met pensioen. Sterkt aan iedereen die vandaag gewoon aan de bak moet. Goed Anton en Carlo, die heeft ook iets doorgestuurd, dank daarvoor. Staat de stijger in de Waardepolder, radio staat lekker hard, zet hem op vandaag. Nou, that's the spirit voor deze maandagmorgen. Hey, zometeen ga ik Boris draaien, oud-winnaar van Idols. Ken je hem nog? Lang geleden, hè? Ja, en ik heb hem ook lang niet meer gehoord. Nergens meer gezien. Maar ik ben even op onderzoek uit geweest. En ik heb een verlossend antwoord voor je zometeen.

0: Zo, dat is even terug in de tijd. Boris, met dit liedje won hij Idols 2004, When You Think Of Me. Al had hij de muzikale harten van de jury al voorover bij de auditie. Ging toen zo.
1: En jij bent?
2: Boris.
1: Welkom, hi. Boris.
2: Welkom.

0: Ja. Zo doe je dus een auditie bij Idols. Ik zag hem laatst nog lopen, gewoon hier in Haarlem. En ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik had er echt al een hele lange periode niks meer van hem gehoord. Een paar jaar geleden stond hij nog volop in de spotlights als Bo Cervus. Toen bracht hij onder andere I'm on Fire uit. Best wel lekker liedje, hebben we regelmatig ook hier bij Haarlem 105 gedraaid. Maar daarna werd het opvallend stil, dus ik ben even op onderzoek uitgegaan. En wat blijkt? Hij werkt langzaam aan een comeback. Hij stond als gastartiest bij Birgit Lewis in het Concertgebouw. En in augustus staat hij op het Haags Beat Festival. En in november staat hij in Tilburg bij de Soulful Sessions. En wat mij betreft, hoe meer Boris, hoe beter. Want die stem, ja, die is natuurlijk fantastisch, toch? When You Think of Me hoorde je dus hier op 105. En over een paar minuten praat je even bij met wat er speelt in onze regio in het Haarlem 105 nieuws. Je hoort het naar Chef Special.
1: Muziek uit de buurt. Dit is Haarlem 105.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Bessel van Opstal. Hulpdiensten haalden in de nacht van zaterdag op zondag een man uit de Nieuwegracht in Haarlem, nadat hij daar lange tijd in het water zwom. De man wilde er eerst niet uit, waarna twee brandweerduikers het water in zijn gegaan om hem naar de kant te brengen. Volgens de politie was hij vermoedelijk onder invloed van drugs. De man is overgebracht naar het ziekenhuis. Tom, Ruby en Vanja hebben een bijzondere onderscheiding gekregen voor het redden van een vrouw uit de Leidse Vaart. In maart sprongen de drie achter een te water geraakte auto in Bennebroek aan. Ze wisten de bestuurster uit de auto te halen en redden zo haar leven.
2: Ik had niet verwacht dat het zou komen eigenlijk, dus ja, het was spectaculair.
3: Het is een eer. Het is een eer, ook een stukje waardering denk ik ook. Het was niet echt heel veel tijd om na te denken. En ik ben blij dat we, ja, dat we met z'n drieën gewoon tijdig erin zijn gesprongen. Omdat ik denk een minuut daarna lag die hele auto onder water.
4: En wat gaan jullie nu doen met de onderscheiding?
2: Ik denk ophangen in mijn studentenkamer.
1: Bij een speciale bijeenkomst zette burgemeester Michel Roch de drie in het zonnetje. En ontvingen ze een medaille. Haarlem heeft er een tweede statiegeldretourshop bij. Sinds afgelopen vrijdag staat er een bulkmachine bij winkelcentrum Schalkwijk. Bij de bulkmachine kunnen mensen in één keer meer dan 100 flesjes en blikjes inleveren. Het is de 20ste van dit soort machines in Nederland en dus de tweede in Haarlem. De retourshop is 7 dagen per week open, van 8 tot 8. En Haarlem was afgelopen weekend gastheer van het eerste internationale petanktoernooi voor doven. Bijna 200 deelnemers uit 8 landen speelden mee op het sportpark in Haarlem-Noord. Het was onderdeel van het jubileumfeest van de Doven Sportvereniging Kennemerland. En voor de organisatie was het na maanden voorbereiding dan eindelijk zover.
5: Dat is een kippenvel momentje. Ik heb ook even een traan moeten laten, want dat is zo emotioneel. We zijn zo mee bezig geweest en zo intens met elkaar bezig geweest. Dan moet je even samen een traantje laten. En het is natuurlijk prachtig om te zien dat slechthorende mensen van de hele wereld bij elkaar komen om onze sport, onze petanksport, te spelen. Dat is geweldig om te zien.
1: Dan nog het weer. Het is bewolkt met af en toe zon bij graad of 22. Morgen meer van hetzelfde.
6: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Tussen Amsterdam Sloterdijk en Zaandam rijden geen treinen. Dit komt door een storing in een tunnel. En dit duurt waarschijnlijk tot 11:30 vanochtend. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

Goedemorgen. Nog 20 minuutjes en dan gaat je lunch eindelijk beginnen. Ik ben er tot 12 uur met de lekkerste muziek. Waaronder dus America, Horse With No Name. Ik vind het leuk om van je te horen. Appen kan heel makkelijk naar de studio via 0600 500 538. Dat heeft ook Bo gedaan. Zij zegt letterlijk iedereen die je kent is op vakantie, behalve ik. Ik sta de hele zomer in de winkel op de Cronjestraat. Draai je even iets vrolijks voor me. Nou ja, dan hoef je hem niet één keer te zeggen. Wat dacht je van deze?

Ocean House is de nieuwe Jubal. En daarvoor Robbie Williams en Angels. Blijf lekker luisteren naar Haarlem 105, want de hele middag draaien we de fijnste muziek. En misschien wel leuk om vanavond, als je even niks te doen hebt, de radio aan te zetten om 9 uur. Want dan hoor je namelijk Joep. Het is zijn tweede week dat hij programma maakt op dat tijdstip tussen 9 en 11 uur vanavond. Het programma heet 105% Joep, dus tune zeker in. Ik wens je nog een fijne werkdag en tot morgen.

0: Italiaans genieten. Gewoon op het strand van Zandvoort. Verse pizza uit de oven. Huisgemaakte pasta. En de zon die langzaam in de zee zakt. Dat is Cosmico Beach. Even la dolce vita. Zonder het vliegtuig te hoeven pakken. Reserveren of alvast het menu bekijken? Ga naar cosmicobeach.nl. Andiamo!
1: Dit is 105. Het is 12 uur.
2: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het kabinet wil flink investeren in nieuwe woningen voor ouderen. Er is de komende jaren 420 miljoen euro extra vooruitgetrokken. Volgens het kabinet is er vooral een tekort aan huizen waar ouderen die zorg nodig hebben deels samenwonen. Zoals de zogenoemde knarrenhofjes en clusterwoningen. 420 miljoen euro komt bovenop de 120 miljoen die dit jaar al was uitgetrokken voor seniorenwoningen. Projectontwikkelaars en woningcorporaties kunnen de komende 4 jaar geld uit die pot aanvragen. Tussen Vlissingen en Dishoek worden de duinen extra versterkt. Door de stroming in de Schelde is er aan de zuidwestkant van Walcheren continu een zwakke plek. En komend najaar wordt er landinwaarts 10.000 kub zand gestort door het waterschap Scheldestromen. In Sri Lanka zijn zeker 25 mensen om het leven gekomen bij een grote opstand in een gevangenis. Ook zouden er zeker 100 gewonden zijn. Onder de slachtoffers zijn volgens lokale media zowel gevangenen als personeel. De opstand begon gisteren vanwege een ruzie tussen 2 rivaliserende bendes in de gevangenis. In Sri Lanka zitten de gevangenissen overvol. Er zitten zo'n 40.000 mensen vast, terwijl er maar plek is voor 10.000 gevangenen. De Belgische voetbalbond heeft beroep aangetekend tegen het besluit van de FIFA over de Amerikaanse spits Balogun. In zijn vorige duel kreeg Balogun een rode kaart. Officieel mist hij daardoor vannacht de WK-wedstrijd tegen België. Maar de FIFA maakte de schorsing ongedaan. FIFA-baas Infantino zou persoonlijk zijn benaderd door president Trump. Die prees de ingreep van de FIFA op zijn platform Truth Social. De Belgische voetbalbond zegt verbijsterd te zijn over de beslissing. Het weer in het noorden bewolkt met soms wat regen of motregen. Op andere plaatsen steeds meer zon. Vanmiddag overal droog met een stevige noordwestelijke wind. Het wordt 19 graden aan de noordkust tot 28 graden in Limburg. Morgen weinig verandering. Dit was het NOS Journaal.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Wessel van Opstal. Hulpdiensten haalden in de nacht van zaterdag op zondag een man uit de Nieuwegracht in Haarlem, nadat hij daar lange tijd in het water zwom. De man wilde er eerst niet uit, waarna twee brandweerduikers het water in zijn gegaan om hem naar de kant te brengen. Volgens de politie was hij vermoedelijk onder invloed van drugs. De man is overgebracht naar het ziekenhuis. De Haarlemse gemeenteraad wil onderzoeken hoe taxivervoer 's nachts veiliger kan worden, vooral voor jonge vrouwen en de LHBTIQA+ gemeenschap. Het openbaar vervoer zou 's nachts te beperkt zijn, waardoor veel uitgaanders op een taxi zijn aangewezen. Wethouder Siemen laat weten dat de gemeente al bezig is met de veiligheid van de regenbooggemeenschap en binnenkort met een plan komt. Tom, Ruby en Vanja hebben een bijzondere onderscheiding gekregen voor het redden van een vrouw uit de Leidse Vaart. In maart sprongen de drie achter een te water geraakte auto in Bennebroek aan. Ze wisten de bestuurster uit de auto te halen en redden zo haar leven.
2: Ik had niet verwacht dat het zou komen eigenlijk, dus ja, was spectaculair.
3: Het is een eer. Het is een eer, ook een stukje waardering denk ik ook. Het was niet echt heel veel tijd om na te denken. En ik ben blij dat we, ja, dat we met z'n drieën gewoon tijdig erin zijn gesprongen. Omdat ik denk een minuut daarna lag die hele auto onder water.
4: En wat gaan jullie nu doen met de onderscheiding?
2: Ik denk ophangen in mijn studentenkamer.
1: Bij een speciale bijeenkomst zette burgemeester Michel Roch de drie in het zonnetje. En ontvingen ze een medaille. En Haarlem was afgelopen weekend gastheer van het eerste internationale petanktoernooi voor doven. Bijna 200 deelnemers uit 8 landen speelden mee op het sportpark in Haarlem-Noord. Het was onderdeel van het jubileumfeest van de Doven Sportvereniging Kennemerland. En voor de organisatie was het na maanden voorbereiding dan eindelijk zover.
5: Dat is een kippenvel momentje. Ik heb ook even een traan moeten laten, want dat is zo emotioneel. We zijn zo mee bezig geweest en zo intens met elkaar bezig geweest. Dan moet je even samen een traantje laten. En het is natuurlijk prachtig om te zien dat slechthorende mensen van de hele wereld bij elkaar komen om onze sport, onze petanksport, te spelen. Dat is geweldig om te zien.
6: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het kabinet trekt 420 miljoen euro extra uit voor nieuwe woningen voor ouderen. Er is vooral een tekort aan huizen waar senioren die zorg nodig hebben deels samenwonen, zoals de zogenoemde knarrenhofjes en clusterwoningen. Bij de Russische aanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn zeker 11 doden gevallen. De aanval was gericht op een appartementencomplex en winkels. De Belgische Voetbalbond gaat in beroep tegen het intrekken van de rode kaart van de Amerikaanse spits Bellingham, die daardoor toch tegen België kan spelen. De rode kaart zou zijn ingetrokken nadat president Trump persoonlijk FIFA-baas Infantino had benaderd. Het weer droog met een stevige noordwestelijke wind. Het wordt 19 graden aan de noordkust tot 28 graden in Limburg. Morgen weinig verandering.
7: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A7 Hoorn richting Heerenveen tussen Wieringerwerf en Brezandijk 5 minuten vertraging. En op de A7 Heerenveen richting Hoorn bij Den Oever ook nog eens 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

0: say less.
1: Zo, voeten in het zand. Cocktail erbij. En wie geeft even de zonnebrand aan? Zandvoort viert dit jaar 200 jaar als badplaats. 200 jaar zon, zee en strand. En dat vieren we mee. Op zaterdag 11 juli hoor je Haarlem 105 de hele dag live vanaf het strand van Zandvoort. Met live muziek, sfeerverslagen uit het dorp en verhalen van de mensen achter het strand. Mis niets en luister zaterdag 11 juli vanaf 9 uur naar Haarlem 105. Live vanuit Zandvoort.
2: Dit is 105. Het is 1 uur.
3: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het kabinet wil flink investeren in nieuwe woningen voor ouderen. Er is de komende jaren 420 miljoen euro extra vooruitgetrokken. Volgens het kabinet is er vooral een tekort aan huizen waar ouderen die zorg nodig hebben deels samenwonen. Zoals de zogenoemde knarrenhofjes en clusterwoningen. De 420 miljoen euro komt bovenop de 120 miljoen die dit jaar al was uitgetrokken voor seniorenwoningen. Projectontwikkelaars en woningcorporaties kunnen de komende 4 jaar geld uit die pot aanvragen. In Amsterdam-Nieuw-West zijn vannacht explosies geweest bij 2 appartementencomplexen. 3 mensen moesten worden nagekeken omdat ze rook hadden ingeademd. De voordeur en de ramen van het trappenhuis raakten beschadigd bij de ene complex. Bij de andere ontploffing raakte een voordeur beschadigd. De politie in Amsterdam onderzoekt nog of er een verband is. Er is nog niemand opgepakt. De Belgische politie heeft 6 jongeren opgepakt die plannen zouden hebben voor een aanslag. Ze zouden op TikTok hebben gedreigd met een aanval met chemische stoffen en met brandstichting tegen een school in Hasselt in Belgisch Limburg. Ze bedreigden ook directieleden van de school. In de TikTok-groep stonden verwijzingen naar extremisme en naar schietpartijen op scholen. De verdachten zijn leerlingen van de school in Hasselt. Ze zijn inmiddels voor de jeugdrechter gebracht. De Belgische Voetbalbond heeft beroep aangetekend tegen het besluit van de FIFA over de Amerikaanse spits Bellingham. In zijn vorige duel kreeg Bellingham een rode kaart. Een officieel mist hij daardoor vannacht de WK-wedstrijd tegen België. Maar de FIFA maakte de schorsing ongedaan. FIFA-baas Infantino zou persoonlijk zijn benaderd door president Trump. Het weer vanuit het zuidwesten opklaringen. In het noorden blijft het bewolkt. Er staat een stevige westenwind. Het wordt 20 graden aan de noordkust tot 29 in Limburg. Morgen opnieuw bewolkt in het noorden en geregeld zon in het zuiden bij 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Viel op de A6 Lelystad Muiden door bergingswerkzaamheden tussen knooppunt Gooimeer en knooppunt Muidenberg 5 kilometer. De vertraging is een kwartier. En 201 Hilversum richting Uithoorn tussen afrit Nederhorst en Bergen Loenersloot 3 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Wessel van Opstal. Hulpdiensten haalden in de nacht van zaterdag op zondag een man uit de Nieuwegracht in Haarlem, nadat hij daar lange tijd in het water zwom. De man wilde er eerst niet uit, waarna twee brandweerduikers het water in zijn gegaan om hem naar de kant te brengen. Volgens de politie was hij vermoedelijk onder invloed van drugs. De man is overgebracht naar het ziekenhuis. Haarlem heeft er een tweede statiegeld retourshop bij. Sinds afgelopen vrijdag staat er een bulkmachine bij winkelcentrum Schalkwijk. Bij de bulkmachine kunnen mensen in één keer meer dan 100 flesjes en blikjes inleveren. Het is de 20ste van dit soort machines in Nederland en dus de tweede in Haarlem. De retourshop is 7 dagen per week open, van 8 tot 8. De Haarlemse gemeenteraad wil onderzoeken hoe taxivervoer 's nachts veiliger kan worden. Vooral voor jonge vrouwen en de LHBTIQA+ gemeenschap. Het openbaar vervoer zou 's nachts te beperkt zijn, waardoor veel uitgaanders op een taxi zijn aangewezen. Wethouder Siemen laat weten dat de gemeente al bezig is met de veiligheid van de regenbooggemeenschap en binnenkort met een plan komt. En Haarlem was afgelopen weekend gastheer van het eerste internationale petanktoernooi voor doven. Bijna 200 deelnemers uit 8 landen speelden mee op het sportpark in Haarlem-Noord. Het was onderdeel van het jubileumfeest van de Doven Sportvereniging Kennemerland. En voor de organisatie was het na maanden voorbereiding dan eindelijk zover.
2: Dat is een kippenvel momentje. Ik heb ook even een traan moeten laten, want dat is zo emotioneel. We zijn zo mee bezig geweest en zo intens met elkaar bezig geweest. Dan moet je even samen een traantje laten. En het is natuurlijk prachtig om te zien dat slechthorende mensen van de hele wereld bij elkaar komen om onze sport, onze petanksport, te spelen. Dat is geweldig om te zien.
1: Dan nog het weer. Het is bewolkt met af en toe zon bij graad of 22. Morgen meer van hetzelfde.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A6, Lelystad richting Muiden, is bij knooppunt Muidenberg een ongeluk gebeurd. 2 rijstroken zijn dicht en daardoor heb je 35 minuten vertraging. En op de N201, Hilversum richting Uithoorn, bij Loenersloot 20 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl

0: Italiaans genieten. Gewoon op het strand van Zandvoort. Verse pizza uit de oven. Huisgemaakte pasta. En de zon die langzaam in de zee zakt. Dat is Cosmico Beach. Even la dolce vita. Zonder het vliegtuig te hoeven pakken. Reserveren of alvast het menu bekijken? Ga naar cosmicobeach.nl. Andiamo!
1: Dit is 105. Het is 2:00.
2: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Hamas gaat het politieke orgaan ontbinden waarmee het de Gaza-strook al bijna 20 jaar bestuurt. Dat heeft Hamas gezegd tegen persbureau AFP. De stap wordt gezien als de volgende in het vredesproces met Israël. Met het vertrek zou de weg worden vrijgemaakt voor een bestuur van technocraten in de Gaza-strook. Wat er met de militaire tak van Hamas en de wapens gaat gebeuren is nog onduidelijk. De VN-Mensenrechtenraad heeft Soedan veroordeeld voor het escalerende geweld bij de stad El Obeid. In Soedan wordt al enkele jaren gevochten tussen de paramilitaire RSF en het Soedanese regeringsleger. De raad onderzoekt misstanden waarvan de RSF-militie wordt beschuldigd. Die zouden veel weg hebben van oorlogsmisdaden die eerder werden gepleegd in Darfur. Zo zou er sprake zijn van ontvoeringen, marteling, seksueel geweld en standrechtelijke executies. Ook zijn er aanhoudend droneaanvallen waarbij ook huizen, scholen en ziekenhuizen worden geraakt. De politie heeft in Alkmaar een jongen van 17 opgepakt omdat hij een vuurwapen bij zich droeg. Agenten wilden hem donderdagavond bekeuren omdat hij zonder licht fietste. En toen hij geen identiteitskaart kon tonen, besloten agenten hem te fouilleren. In zijn nektasje werd het vuurwapen gevonden. De jongen komt uit Den Helder, wordt vandaag voorgeleid. Voetballer Rai Vloed gaat spelen in Zuid-Afrika. De oudspeler van clubs als PSV, NAC Breda en Excelsior heeft een contract getekend bij Cape Town City FC, meldt die club. 3 jaar geleden werd Vloed veroordeeld tot 2,5 jaar gevangenisstraf. Hij veroorzaakte een ongeluk op de A4, waarbij een kind van 4 om het leven kwam. Vloed had gedronken en reed te hard. 2 maanden geleden kwam hij vrij. Het weer in het noorden bewolkt en mogelijk wat regen in het zuiden zonnig. Het is 20 tot 28 graden en er waait een matige tot krachtige westenwind. Morgen ongeveer hetzelfde als vandaag. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A6, Lelystad richting Muiden, is bij knooppunt Muidenberg eerder een ongeluk gebeurd. De weg is wel weer vrij, maar reken nog op 25 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Wessel van Opstal. Hulpdiensten haalden in de nacht van zaterdag op zondag een man uit de Nieuwegracht in Haarlem, nadat hij daar lange tijd in het water zwom. De man wilde er eerst niet uit, waarna twee brandweerduikers het water in zijn gegaan om hem naar de kant te brengen. Volgens de politie was hij vermoedelijk onder invloed van drugs. De man is overgebracht naar het ziekenhuis. Tom, Ruby en Vanja hebben een bijzondere onderscheiding gekregen voor het redden van een vrouw uit de Leidse Vaart. In maart sprongen de drie achter een te water geraakte auto in Bennebroek aan. Ze wisten de bestuurster uit de auto te halen en redden zo haar leven.
2: Ik had niet verwacht dat het zou komen eigenlijk, dus ja, was spectaculair.
3: Het is een eer. Het is een eer, ook een stukje waardering denk ik ook. Het was niet echt heel veel tijd om na te denken. En ik ben blij dat we, ja, dat we met z'n drieën gewoon tijdig erin zijn gesprongen. Omdat ik denk een minuut daarna lag die hele auto onder water.
4: En wat gaan jullie nu doen met de onderscheiding?
2: Ik denk ophangen in mijn studentenkamer.
1: Bij een speciale bijeenkomst zette burgemeester Michel Roch de drie in het zonnetje. En ontvingen ze een medaille. Haarlem heeft er een tweede statiegeld retourshop bij. Sinds afgelopen vrijdag staat er een bulkmachine bij winkelcentrum Schalkwijk. Bij de bulkmachine kunnen mensen in één keer meer dan 100 flesjes en blikjes inleveren. Het is de 20ste van dit soort machines in Nederland en dus de tweede in Haarlem. De retourshop is 7 dagen per week open, van 8 tot 8. En Haarlem was afgelopen weekend gastheer van het eerste internationale petanktoernooi voor doven. Bijna 200 deelnemers uit 8 landen speelden mee op het sportpark in Haarlem-Noord. Het was onderdeel van het jubileumfeest van de Doven Sportvereniging Kennemerland. En voor de organisatie was het na maanden voorbereiding dan eindelijk zover.
5: Dat is een kippenvel momentje. Ik heb ook even een traan moeten laten, want dat is zo emotioneel. We zijn zo mee bezig geweest en zo intens met elkaar bezig geweest. Dan moet je even samen een traantje laten. En het is natuurlijk prachtig om te zien dat slechthorende mensen van de hele wereld bij elkaar komen om onze sport, onze petanksport, te spelen. Dat is geweldig om te zien.
1: Dan nog het weer. Het is bewolkt met af en toe zon bij graad of 22. Morgen meer van hetzelfde.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

0: Zo, voeten in het zand. Cocktail erbij. En wie geeft even de zonnebrand aan? Zandvoort viert dit jaar 200 jaar als badplaats. 200 jaar zon, zee en strand. En dat vieren we mee. Op zaterdag 11 juli hoor je Haarlem 105 de hele dag live vanaf het strand van Zandvoort. Met live muziek, sfeerverslagen uit het dorp en verhalen van de mensen achter het strand. Mis niets en luister zaterdag 11 juli vanaf 9 uur naar Haarlem 105. Live vanuit Zandvoort.
1: Dit is 105. Het is 3 uur.
2: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Hamas gaat het politieke orgaan ontbinden waarmee het de Gaza-strook al bijna 20 jaar bestuurt. Dat heeft Hamas gezegd tegen persbureau AFP. De stap wordt gezien als de volgende in het vredesproces met Israël. Met het vertrek zou de weg worden vrijgemaakt voor een bestuur van technocraten in de Gaza-strook. Wat er met de militaire tak van Hamas en de wapens gaat gebeuren is nog onduidelijk. Koning Willem-Alexander gaat volgend jaar voor Koningsdag met zijn familie naar Lelystad. De Rijksvoorlichtingsdienst heeft dat bekendgemaakt. In 2027 wordt Lelystad net zo oud als de koning, 60 jaar. Burgemeester Mieke Baltus en commissaris van de koning Arjen Gerritsen zeggen dat ze het heel bijzonder vinden dat de koning het jubileum tegelijk met zijn verjaardag komt vieren. De gemeente Lelystad wil de komende tijd met inwoners, scholen en allerlei sport-, cultuur- en ondernemersverenigingen overleggen over het programma voor Koningsdag. De VN-Mensenrechtenraad heeft Soedan veroordeeld voor het escalerende geweld bij de stad El Obeid. In Soedan wordt al jaren gevochten tussen de paramilitaire RSF en het Soedanese regeringsleger. De raad onderzoekt misstanden waarvan de RSF-militie wordt beschuldigd. Die zouden veel weg hebben van oorlogsmisdaden die eerder werden gepleegd in Darfur. Zo zou er sprake zijn van ontvoeringen, marteling, seksueel geweld en standrechtelijke executies. Ook zijn er aanhoudend droneaanvallen waarbij ook huizen, scholen en ziekenhuizen worden geraakt. Het kabinet trekt 420 miljoen euro extra uit om de bouw van seniorenwoningen te stimuleren. Het geld komt bovenop de 120 miljoen die al was vrijgemaakt. Er is steeds meer behoefte aan woningen voor ouderen die niet meer zelfstandig kunnen wonen, maar die niet in aanmerking komen voor het verpleeghuis. Het weer in het noorden bewolkt en mogelijk wat regen, in het zuiden zonnig. Het is 20 tot 28 graden en er waait een matige tot krachtige westenwind. Morgen ongeveer hetzelfde weer als vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek. De 105.

0: use my shoulder. Maybe we'll do.
1: Haarlem 105 Nieuws.
2: Goedemiddag, ik ben Wessel van Opstal. Hulpdiensten haalden in de nacht van zaterdag op zondag een man uit de Nieuwegracht in Haarlem, nadat hij daar lange tijd in het water zwom. De man wilde er eerst niet uit, waarna twee brandweerduikers het water in zijn gegaan om hem naar de kant te brengen. Volgens de politie was hij vermoedelijk onder invloed van drugs. De man is overgebracht naar het ziekenhuis. De Haarlemse gemeenteraad wil onderzoeken hoe taxivervoer 's nachts veiliger kan worden, vooral voor jonge vrouwen en de LHBTIQA+ gemeenschap. Het openbaar vervoer zou 's nachts te beperkt zijn, waardoor veel uitgaanders op een taxi zijn aangewezen. Wethouder Siemen laat weten dat de gemeente al bezig is met de veiligheid van de regenbooggemeenschap en binnenkort met een plan komt. Tom, Ruby en Vanja hebben een bijzondere onderscheiding gekregen voor het redden van een vrouw uit de Leidse Vaart. In maart sprongen de drie achter een te water geraakte auto in Bennebroek aan. Ze wisten de bestuurster uit de auto te halen en redden zo haar leven.
3: Ik had niet verwacht dat het zou komen eigenlijk, dus ja, was spectaculair.
4: Het is een eer. Het is een eer, ook een stukje waardering denk ik ook. Er was niet echt heel veel tijd om na te denken. En ik ben blij dat we, ja, dat we met z'n drieën gewoon tijdig erin zijn gesprongen. Omdat ik denk een minuut daarna lag die hele auto onder water.
5: En wat gaan jullie nu doen met de onderscheiding?
3: Ik denk ophangen in mijn studentenkamer.
2: Bij een speciale bijeenkomst zette burgemeester Michel Roch de drie in het zonnetje en ontvingen ze een medaille. En Haarlem was afgelopen weekend gastheer van het eerste internationale petanktoernooi voor doven. Bijna 200 deelnemers uit 8 landen speelden mee op het sportpark in Haarlem-Noord. Het was onderdeel van het jubileumfeest van de Doven Sportvereniging Kennemerland. En voor de organisatie was het na maanden voorbereiding dan eindelijk zover.
6: Dat is een kippenvel momentje. Ik heb ook even een traan moeten laten, want dat is zo emotioneel. We zijn zo mee bezig geweest en zo intens met elkaar bezig geweest. Dan moet je even samen een traantje laten. En het is natuurlijk prachtig om te zien dat slechthorende mensen van de hele wereld bij elkaar komen om onze sport, onze petanksport, te spelen. Dat is geweldig om te zien.
2: Dan nog het weer. Het is bewolkt met af en toe zon bij graad of 22. Morgen meer van hetzelfde.
7: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. De Noord-Hollandse wegen wordt file gereden over de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag bij Roelof Arendsveen. 10 minuten vertraging. Kwartiertje vertraging op de A6 vanuit Lelystad naar Muiden. Na een ongeluk bij knooppunt Muidenberg is daar de rechterrijstrook dicht. En 10 minuten vertraging op de A44 vanuit Amsterdam naar Den Haag bij Noordwijkerhout. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's.

0: Italiaans genieten. Gewoon op het strand van Zandvoort. Verse pizza uit de oven. Huisgemaakte pasta. En de zon die langzaam in de zee zakt. Dat is Cosmico Beach. Even la dolce vita. Zonder het vliegtuig te hoeven pakken. Reserveren of alvast het menu bekijken? Ga naar cosmicobeach.nl. Andiamo!
1: Dit is 105. Het is 4 uur.
2: Dit is Zeewout de Jong met het NOS-journaal. Oekraïne heeft 2 schepen van de Russische schaduwvloot aangevallen in de zee van Azov, bij de door Rusland geannexeerde Krim. Het leger zegt verder dat de Oekraïnse drones een oliedepot, een radarsysteem en 2 Russische luchtafweersystemen hebben geraakt. Ook werd in Omsk, zo'n 2500 kilometer van de Oekraïnse grens, een olieraffinaderij bestookt. De afgelopen nacht voerden Rusland en Oekraïne al op grote schaal drone- en rakettenaanvallen op elkaar uit. Het was fout dat er tijdens de coronapandemie aanvankelijk geen alternatief vaccinatieplan was. Dat heeft topambtenaar Sonnema van het ministerie van Volksgezondheid gezegd tegen de corona-enquêtecommissie. TVM had bedacht om fijnmazig te gaan vaccineren via de huisartsen. Maar het eerste vaccin dat klaar was, dat van Pfizer, bleek daarvoor niet geschikt. Vanochtend zei oud-programmadirecteur Van Delden van het RIVM al tegen de commissie dat Nederland een paar weken eerder had kunnen beginnen met vaccineren als er wel een plan B was geweest. De koninklijke familie gaat volgend jaar met Koningsdag naar Lelystad. In 2027 viert de stad het 60-jarig bestaan. Koning Willem-Alexander wordt volgend jaar ook 60 jaar oud. De gemeente Lelystad overlegt de komende tijd nog met inwoners, scholen en allerlei sport-, cultuur- en ondernemersverenigingen over het programma voor Koningsdag. De Wereldvoetbalbond FIFA lijkt niet van plan het omstreden besluit over de Amerikaanse spits Balogun terug te draaien. Volgens de Belgische bond heeft de FIFA een verzoek om meer informatie meteen afgewezen. Balogun kreeg in de WK-wedstrijd tegen Bosnië-Herzegovina een rode kaart. Volgens de regels zou hij daarom vannacht tegen België niet mogen spelen. Het weer, veel plaatsen zon, alleen in het noorden bewolkt. Het is 20 graden aan de noordkust tot 29 in Limburg. En er staat een stevige westenwind. Morgen weinig verandering. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. De weg in Noord-Holland wordt langzaam gereden over de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag. 10 kilometer file tussen Schiphol en Roelof Arendsveen met een klein kwartiertje vertraging. Verder 10 minuten oponthouden op de A27 Utrecht-Almere bij knooppunt Eemnes. En bij Loenersloot op de N201 vanuit Hilversum naar Uithoorn. 2 kilometer file met ook daar 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105 muziekmix.

0: Haarlem 105 Nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Wessel van Opstal. Hulpdiensten haalden in de nacht van zaterdag op zondag een man uit de Nieuwegracht in Haarlem, nadat hij daar lange tijd in het water zwom. De man wilde er eerst niet uit, waarna twee brandweerduikers het water in zijn gegaan om hem naar de kant te brengen. Volgens de politie was hij vermoedelijk onder invloed van drugs. De man is overgebracht naar het ziekenhuis. Haarlem heeft er een tweede statiegeld retourshop bij. Sinds afgelopen vrijdag staat er een bulkmachine bij winkelcentrum Schalkwijk. Bij de bulkmachine kunnen mensen in één keer meer dan 100 flesjes en blikjes inleveren. Het is de 20ste van dit soort machines in Nederland en dus de tweede in Haarlem. De retourshop is 7 dagen per week open, van 8 tot 8. De Haarlemse gemeenteraad wil onderzoeken hoe taxivervoer 's nachts veiliger kan worden. Vooral voor jonge vrouwen en de LHBTIQA+ gemeenschap. Het openbaar vervoer zou 's nachts te beperkt zijn, waardoor veel uitgaanders op een taxi zijn aangewezen. Wethouder Siemen laat weten dat de gemeente al bezig is met de veiligheid van de regenbooggemeenschap en binnenkort met een plan komt. En Haarlem was afgelopen weekend gastheer van het eerste internationale petanktoernooi voor doven. Bijna 200 deelnemers uit 8 landen speelden mee op het sportpark in Haarlem-Noord. Het was onderdeel van het jubileumfeest van de Doven Sportvereniging Kennemerland. En voor de organisatie was het na maanden voorbereiding dan eindelijk zover.
2: Dat is een kippenvel momentje. Ik heb ook even een traan moeten laten, want dat is zo emotioneel. We zijn zo mee bezig geweest en zo intens met elkaar bezig geweest. Dan moet je even samen traan.

0: handje laten. En het is natuurlijk prachtig om te zien dat slechthorende mensen van de hele wereld bij elkaar komen om onze sport, onze petanksport, te spelen. Dat is geweldig om te zien.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Oekraïne heeft 2 schepen van de Russische schaduwvloot aangevallen in de zee van Azov. Bij Omsk, zo'n 2500 kilometer van de grens, werd een olieraffinaderij bestookt. De koninklijke familie gaat volgend jaar met Koningsdag naar Lelystad. In 2027 viert de stad het 60-jarig bestaan. Koning Willem-Alexander wordt volgend jaar ook 60 jaar oud. Wereldvoetbalbond FIFA lijkt niet van plan het omstreden besluit over de Amerikaanse spits Bellingham terug te draaien. Bellingham zou eigenlijk niet mogen spelen vanwege een rode kaart, maar van de FIFA mogen de Amerikanen hem toch opstellen. Het weer, op veel plaatsen zon, in het noorden bewolkt en een stevige westenwind. Het is 20 graden aan de noordkust tot 29 in Limburg. Morgen iets warmer.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 50 kilometer file in onze regio. Een heel matig begin van deze avondspits. Gelukkig maar op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag. Wel een kwartier vertraging bij Roelof Arendsveen. A9 Amstelveen-Alkmaar bij knooppunt Rotterpolderplein een ongeluk. Ook daar een kwartier vertraging. En een klein half uurtje tijdsverlies op de A27. Vanuit Utrecht naar Almere rijdt het namelijk langzaam over 13 kilometer tussen Bilthoven en afrit Almere Haven. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

0: Zo, voeten in het zand. Cocktail erbij. En wie geeft even de zonnebrand aan? Zandvoort viert dit jaar 200 jaar als badplaats. 200 jaar zon, zee en strand. En dat vieren we mee. Op zaterdag 11 juli hoor je Haarlem 105 de hele dag live vanaf het strand van Zandvoort. Met live muziek, sfeerverslagen uit het dorp en verhalen van de mensen achter het strand. Mis niets en luister zaterdag 11 juli vanaf 9 uur naar Haarlem 105. Live vanuit Zandvoort.
1: Dit is 105. Het is 5 uur.
2: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. 10 gemeenten worden in Den Haag op het matje geroepen omdat ze te weinig asielzoekers opvangen. Asielminister Van den Brink wil dat ze zich aan de spreidingswet houden en stelt ze daarom onder actief toezicht. Het gaat om Aalten, Achtkarspelen, Bergen in Limburg, Beverwijk, Gemert-Bakel, Overbetuwe, Sluis, Valkenswaard, Voerendaal en Westland. Van den Brink wil afspraken met hem maken over de komst van een AZC. Geven ze hier geen gehoor aan, dan regelt het kabinet zelf een opvanglocatie in die gemeente. Het was verkeerd dat Nederland in de coronacrisis aanvankelijk alleen maar inzette op vaccineren bij de huisarts. Dat zei topambtenaar Sonnema tegen de corona-enquêtecommissie. Toen het vaccin van Pfizer niet geschikt bleek voor prikken bij de huisarts, was er geen plan B en daardoor ontstond vertraging. Vanochtend zei de toenmalige programmadirecteur van het RIVM, Van Delden, hetzelfde. Wibra heeft opnieuw een recordjaar achter de rug. De koopjesketen maakte vorig jaar ruim 16 miljoen euro winst, ruim een kwart meer dan in 2024. En dat was ook al een recordjaar. Wibra opende 63 nieuwe winkels in Nederland, België en Frankrijk. Het totaal aantal komt daarmee op 360. President Trump bevestigt dat hij met de FIFA heeft gebeld over de rode kaart voor de Amerikaanse voetballer Balogun. Trump zei tegen FIFA-voorzitter Infantino dat die rode kaart volgens hem onterecht was. Daarop werd de schorsing van Balogun teruggedraaid, waardoor hij vannacht toch mag spelen tegen België. De Belgische Voetbalbond is verbijsterd over die beslissing. Het weer, op veel plaatsen zon, alleen in het noorden bewolkt. Het is 20 graden aan de noordkust tot 29 in Limburg. Er staat een stevige westenwind. Morgen net als vandaag bewolkt in het noorden en zonnig in het zuiden. En 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat 60 kilometer file in de regio Noord-Holland. Niet al te druk. Politieactie op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag bij Hoofddorp. Kwartiertje vertraging daardoor dat er 3 rijstroken dicht zijn. Een 20 minuten vertraging op de A5 vanuit Amsterdam naar Hoofddorp. Voor de aansluiting met de A4 staat 4 kilometer file bij knooppunt De Hoek. A9 Amstelveen-Alkmaar na een ongeluk op knooppunt Rottepolderplein. Een kwartier vertraging. Half uur tijdsverlies op de A27 vanuit Utrecht naar Almere bij Huizen. 8 kilometer file vanaf Bilthoven. En een kwartier vertraging op de N201 Hilversum-Uithoorn bij Berg en Loenersloot. Dan nog een kwartier vertraging op de N205 vanuit Nieuw-Vennep naar Haarlem. Bij Haarlem 2 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking. De

Ede en Bloemendaal luistert. 105.

0: Italiaans genieten. Gewoon op het strand van Zandvoort. Verse pizza uit de oven. Huisgemaakte pasta. En de zon die langzaam in de zee zakt. Dat is Cosmico Beach. Even la dolce vita. Zonder het vliegtuig te hoeven pakken. Reserveren of alvast het menu bekijken? Ga naar cosmicobeach.nl. Andiamo!
1: Haarlem 105. Nieuws.
2: Goedemiddag, ik ben Wessel van Opstal. Hulpdiensten haalden in de nacht van zaterdag op zondag een man uit de Nieuwegracht in Haarlem, nadat hij daar lange tijd in het water zwom. De man wilde er eerst niet uit, waarna twee brandweerduikers het water in zijn gegaan om hem naar de kant te brengen. Volgens de politie was hij vermoedelijk onder invloed van drugs. De man is overgebracht naar het ziekenhuis. Tom, Ruby en Vanja hebben een bijzondere onderscheiding gekregen voor het redden van een vrouw uit de Leidse Vaart. In maart sprongen de drie achter een te water geraakte auto in Bennebroek aan. Ze wisten de bestuurster uit de auto te halen en redden zo haar leven.
3: Ik had niet verwacht dat het zou komen eigenlijk, dus ja, was spectaculair.
4: Het is een eer. Het is een eer, ook een stukje waardering denk ik ook. Het was niet echt heel veel tijd om na te denken. En ik ben blij dat we, ja, dat we met z'n drieën gewoon tijdig erin zijn gesprongen. Omdat ik denk een minuut daarna lag die hele auto onder water.
5: En wat gaan jullie nu doen met de onderscheiding?
3: Ik denk ophangen in mijn studentenkamer.
2: Bij een speciale bijeenkomst zette burgemeester Michel Roch de drie in het zonnetje. En ontvingen ze een medaille. Haarlem heeft er een tweede statiegeld retourshop bij. Sinds afgelopen vrijdag staat er een bulkmachine bij winkelcentrum Schalkwijk. Bij de bulkmachine kunnen mensen in één keer meer dan 100 flesjes en blikjes inleveren. Het is de 20ste van dit soort machines in Nederland en dus de tweede in Haarlem. De retourshop is 7 dagen per week open, van 8 tot 8. En Haarlem was afgelopen weekend gastheer van het eerste internationale petanktoernooi voor doven. Bijna 200 deelnemers uit 8 landen speelden mee op het sportpark in Haarlem-Noord. Het was onderdeel van het jubileumfeest van de Doven Sportvereniging Kennemerland. En voor de organisatie was het na maanden voorbereiding dan eindelijk zover.
6: Dat is een kippenvel moment. Ik heb ook even een traan moeten laten, want dat is zo emotioneel. We zijn zo mee bezig geweest en zo intens met elkaar bezig geweest. Dan moet je even samen een traantje laten. En het is natuurlijk prachtig om te zien dat slechthorende mensen van de hele wereld bij elkaar komen om onze sport, onze petanksport, te spelen. Dat is geweldig om te zien.
7: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Asielminister Van der Brink stelt 10 gemeenten onder toezicht.

0: dicht omdat ze zich niet aan de spreidingswet houden. Hij wil hen dwingen een plek voor een AZC aan te wijzen en anders doet hij dat zelf. Oekraïne zegt dat het in de buurt van de Krim twee schepen van de Russische schaduwvloot heeft aangevallen. Ook zouden Oekraïnse drones andere doelen hebben getroffen, waaronder een olieraffinaderij in Omsk, zo'n 2500 kilometer van de Oekraïnse grens. De koninklijke familie viert Koningsdag volgend jaar in Lelystad. De hoofdstad van Flevoland viert dan zijn 60ste verjaardag, net als de koning. Het weer, morgen net als vandaag bewolkt in het noorden en zonnig in het zuiden, bij 22 tot 28 graden.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. De Noord-Hollandse wegen, 60 kilometer file bij elkaar. Politieactie op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag. 10 minuten vertraging bij Hoofddorp. Er zijn 3 rijstroken dicht. Na een ongeluk op de A9 vanuit Amstelveen naar Alkmaar bij knooppunt Rotterpolderplein. 10 minuten vertraging. Half uur tijdsverlies op de A27 vanuit Utrecht naar Almere. Want er staat 13 kilometer file tussen Bilthoven en Almere Haven. En 10 minuten oponthoud op de N230 vanuit Utrecht naar Maarsen bij Maarseveen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

0: is 105. Het is 6 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De stroom is gisteren in de regio Tilburg voor niets uitgeschakeld. Er was geen stroompiek. Dat leek alleen maar zo door een fout in de meetapparatuur. Die was naar werkzaamheden teruggevallen naar de fabrieksinstellingen, waardoor het leek alsof er 5 keer meer stroom doorheen liep dan in werkelijkheid het geval was. Om schade te voorkomen besloot Enexis de stroomvoorzieningen aan 18.000 klanten stil te leggen. Op dat moment was dat een juiste beslissing, zegt Enexis, maar achteraf gezien was het niet nodig geweest. Minister Van der Brink van Asiel zet 10 gemeenten onder druk om zich aan de spreidingswet te houden. Het zijn gemeenten die te weinig asielopvang regelen. Van der Brink schrijft aan de Tweede Kamer dat ze onder actief toezicht komen te staan. De verantwoordelijke wethouders zijn uitgenodigd op Van der Brinks ministerie. 3,5 maand na de gemeenteraadsverkiezingen is het nieuwe college van Den Haag rond. Het bestaat uit Hart voor Den Haag, VVD, Denk en CDA. Aanvankelijk sprak Hart voor Den Haag, de partij van Richard de Mos, die veruit de grootste werd, met D66, de nummer 2. Maar die kwamen er niet uit. Daarna lukte het de Mos wel met de VVD, Denk en CDA. Een man van 35 uit Spijkenisse wordt ervan verdacht dat hij meerdere zedendelicten op 1 dag heeft gepleegd. De politie kreeg erover in korte tijd allerlei meldingen. De man wordt verdacht van verkrachting, aanranding en aanstootgevend gedrag. De 3e etappe van de Tour de France is gewonnen door Tadej Pogacar. Op de slotklim in Les Angles reed de Sloveen weg bij zijn Deense rivaal Jonas Vingegaard en nam de gele trui van hem over. Het weer, op veel plaatsen zon, alleen in het noorden bewolkt. Het is 20 graden aan de noordkust tot 29 in Limburg. Er staat een stevige westenwind. Morgen, net als vandaag, bewolkt in het noorden en zonnig in het zuiden. En 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 50 kilometer file staat er nog op de Noord-Hollandse wegen. Zo heb je 10 minuten vertraging op de A9 nog vanuit Amstelveen naar Alkmaar. 4 kilometer file bij Haarlem-Zuid, nog de nasleep van een ongeluk. 1/2 uur vertraging op de A27 Utrecht-Almere bij Huizen, 10 kilometer file. En 1 kwartier vertraging op de N201 vanuit Uithoorn naar Hilversum. Langzaam rijden tussen Vinkeveen en Alfred Loenen. Op de N415 Hilversum-Baren bij Baren, 5 kilometer file en bijna 1/2 uur vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek. De

0: Italiaans genieten. Gewoon op het strand van Zandvoort. Verse pizza uit de oven. Huisgemaakte pasta. En de zon die langzaam in de zee zakt. Dat is Cosmico Beach. Even la dolce vita. Zonder het vliegtuig te hoeven pakken. Reserveren of alvast het menu bekijken? Ga naar cosmicobeach.nl. Andiamo!
1: Haarlem 105. Nieuws.
2: Goedenavond, ik ben Wessel van Opstal. Hulpdiensten haalden in de nacht van zaterdag op zondag een man uit de Nieuwegracht in Haarlem, nadat hij daar lange tijd in het water zwom. De man wilde er eerst niet uit, waarna twee brandweerduikers het water in zijn gegaan om hem naar de kant te brengen. Volgens de politie was hij vermoedelijk onder invloed van drugs. De man is overgebracht naar het ziekenhuis. De Haarlemse gemeenteraad wil onderzoeken hoe taxivervoer 's nachts veiliger kan worden. Vooral voor jonge vrouwen en de LHBTIQA+ gemeenschap. Het openbaar vervoer zou 's nachts te beperkt zijn, waardoor veel uitgaanders op een taxi zijn aangewezen. Wethouder Siemen laat weten dat de gemeente al bezig is met de veiligheid van de regenbooggemeenschap en binnenkort met een plan komt. Tom, Ruby en Vanja hebben een bijzondere onderscheiding gekregen voor het redden van een vrouw uit de Leidse Vaart. In maart sprongen de drie achter een te water geraakte auto in Bennebroek aan. Ze wisten de bestuurster uit de auto te halen en redden zo haar leven.
3: Ik had niet verwacht dat het zou komen eigenlijk, dus ja, was spectaculair.
4: Het is een eer. Het is een eer, ook een stukje waardering denk ik ook. Er was niet echt heel veel tijd om na te denken. En ik ben blij dat we, ja, dat we met z'n drieën gewoon tijdig erin zijn gesprongen. Omdat ik denk een minuut daarna lag die hele auto onder water.
5: En wat gaan jullie nu doen met de onderscheiding?
3: Ik denk ophangen in mijn studentenkamer.
2: Bij een speciale bijeenkomst zette burgemeester Michel Roch de drie in het zonnetje. En ontvingen ze een medaille. En Haarlem was afgelopen weekend gastheer van het eerste internationale petanktoernooi voor doven. Bijna 200 deelnemers uit 8 landen speelden mee op het sportpark in Haarlem-Noord. Het was onderdeel van het jubileumfeest van de Doven Sportvereniging Kennemerland. En voor de organisatie was het na maanden voorbereiding dan eindelijk zover.
6: Dat is een kippenvel momentje. Ik heb ook even een traan moeten laten, want dat is zo emotioneel. We zijn zo mee bezig geweest en zo intens met elkaar bezig geweest. Dan moet je even samen een traantje laten. En het is natuurlijk prachtig om te zien dat slechthorende mensen van de hele wereld bij elkaar komen om onze sport, onze petanksport, te spelen. Dat is geweldig om te zien.

0: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De stroom is gisteren in de regio Tilburg voor niets uitgeschakeld. Er was geen stroompiek. Dat leek alleen maar zo door een fout in de meetapparatuur. Enexis zegt dat het met de kennis van dat moment wel een juist besluit was om 18.000 klanten af te schakelen. Minister Van den Brink van Asiel zet 10 gemeenten onder druk om zich aan de spreidingswet te houden. Wethouders uit die gemeenten moeten op het ministerie komen uitleggen hoe ze meer asielzoekers gaan opvangen. De derde etappe van de Tour de France is gewonnen door Tadej Pogacar. Op de slotklim in Les Angles reed de Sloveen weg bij zijn Deense rivaal Jonas Vingegaard en nam de gele trui van hem over. Het weer, morgen net als vandaag bewolkt in het noorden en zonnig in het zuiden en 22 tot 28 graden.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Nog één file in de regio Noord-Holland en die staat op A27. Vanuit Utrecht naar Almere 8 kilometer file bij Huizen met 20 minuten vertraging. Vanaf Bilthoven rijdt het langzaam. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

0: Zo, voeten in het zand. Cocktail erbij. En wie geeft even de zonnebrand aan? Zandvoort viert dit jaar 200 jaar als badplaats. 200 jaar zon, zee en strand. En dat vieren we mee. Op zaterdag 11 juli hoor je Haarlem 105 de hele dag live vanaf het strand van Zandvoort. Met live muziek, sfeerverslagen uit het dorp en verhalen van de mensen achter het strand. Mis niets en luister zaterdag 11 juli vanaf 9 uur naar Haarlem 105. Live vanuit Zandvoort.
1: Dit is 105. Het is 7 uur.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. De stroom is gisteren in de regio Tilburg voor niets uitgeschakeld. Er was geen stroompiek. Dat leek alleen maar zo door een fout in de meetapparatuur. Die was na werkzaamheden teruggevallen naar de fabrieksinstellingen, waardoor het leek alsof er 5 keer meer stroom doorheen liep dan in werkelijkheid het geval was. Om schade te voorkomen besloot Enexis de stroomvoorziening aan 18.000 klanten stil te leggen, maar achteraf gezien was dat niet nodig geweest. FIFA-voorzitter Infantino ontkent dat er sprake was van politieke beïnvloeding op het WK voetbal. Gisteren werd de schorsing voor de Amerikaanse spits Balogun teruggedraaid. Dat zou zijn gebeurd na een gesprek tussen president Trump en Infantino. Volgens voetbalcommentator Jan Rolfs hebben commerciële belangen mogelijk een rol gespeeld.
3: Als de Amerikaanse ploeg nog verder komt in het WK, dan gaan bedragen rond van boven de $1 miljoen voor een commercial van 30 seconden bij een kwartfinale straks van de Verenigde Staten. Dus die belangen zijn heel groot. Maar het is ongelooflijk bizar dat een regeringsleider zich hier mee heeft bemoeid en dat FIFA daar is in meegegaan.
2: Het beroep dat door de Belgische voetbalbond was aangetekend is niet ontvankelijk verklaard. Een man van 35 uit Spijkenisse wordt ervan verdacht dat hij meerdere zedendelicten op één dag heeft gepleegd. De politie kreeg daarover in korte tijd allerlei meldingen. De man wordt verdacht van verkrachting, aanranding en aanstootgevend gedrag. 3,5 maand na de gemeenteraadsverkiezingen is het nieuwe college van Den Haag rond. Het bestaat uit Hart voor Den Haag, VVD, DENK en CDA. Aanvankelijk sprak Hart voor Den Haag de partij van Richard de Mos, die veruit de grootste werd, met D66 de nummer 2. Maar die kwamen er niet uit. Daarna lukte het de Mos wel met de VVD, DENK en CDA. Het weer vanavond op de meeste plaatsen zonnig met temperaturen tussen 19 en 25 graden. Vannacht opklaringen en 15 tot 18 graden. Morgen overdag flinke zonnige periode en vooral in het noorden ook wolkenvelden. En dan wordt het 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.

0: Ja, een hele goede avond. Welkom terug bij weer een nieuwe aflevering van Queer Vibes. Live te zien op de radio, tv en online op het internet. Hallo Willem.
1: Hallo Jesco. Ben je teruggekeerd van je cupcake-avontuur?
0: Ik ben weer terug. Het was fantastisch. Ik heb heel erg genoten. Ik vond het jammer dat ik de vorige uitzending moest missen. Maar ik ben er weer en ik heb er zin in.
1: Ik vind het helemaal fijn dat we nu eens tegenover elkaar zitten. Want dat was
0: eindelijk.
1: Het plan.
0: Ja, eindelijk. Ja, eerst hier aflevering natuurlijk met Rick gedaan.
1: Ja.
0: En toen heeft Rick mij vervangen.
1: Ja.
0: En nu zijn we eindelijk weer bij elkaar.
1: En nu zijn we dan uiteindelijk bij elkaar. En we hebben ook meteen een hele bijzondere uitzending.
0: Ja,
1: want
0: zeker.
1: Wij hebben gekozen voor onze trans community om daarmee in gesprek te gaan. En dat is een onderwerp wat mij heel erg dicht aan het hart ligt. Dus ik vind dit een heel bijzonder moment in de Queer Vibes historie.
0: Dat is het ook. En het is ook een heel belangrijk onderwerp. Vooral nu, denk ik. Nou, daar gaan we misschien straks nog even over hebben met onze gasten, inderdaad. Maar het is zo belangrijk. En ik kijk er heel erg naar uit.
1: Ja, en we hebben ook wat laatste updates. We hadden recentelijk te horen gekregen dat er een onderzoek was geweest dat men vond dat de zorg rondom de trans community zorgvuldig genoeg geregeld was.
0: Ja.
1: Maar vandaag las ik alweer een artikel in de krant dat daar toch wel kritische vragen bij gesteld zijn, omdat het onderzoek te veel uit zou gaan van aannames en dat het onderzoek eist een soort hard bewijs. Maar ja, hard bewijs, dat kun je nooit leveren.
0: Ik wou net zeggen, dat is niet te doen.
1: Nee. Dus het is een onderwerp waar we echt wel wat aandacht aan mogen besteden. Zeker wetende dat het met name in Nederland dan, dat het toch wel behoorlijk wordt geknibbeld aan onze community. En dat, zoals ik altijd blijf roepen, de meest kwetsbare groep wordt het eerst aangepakt. En dat is onze trans community.
0: Ja, protect the dolls.
1: Protect the motherfucking dolls.
0: Amen.
1: Excuses, dat mag eruit geknipt. Te laat.
0: Helaas, het is live, Willem.
1: Dus hebben wij gezocht en gevonden een viertal leden van de trans community.
0: Ja.
1: En ik vind het een heel bijzonder moment dat we twee trans mannen aan tafel mogen verwelkomen.
0: Zeker.
1: Hallo weten. Jay, hallo Levi.
0: Welkom.
2: Hallo.
3: Hallo, hi. Dankjewel.
0: Hallo. Wat fijn dat jullie er zijn vanavond. Ontzettend fijn. En ik denk dat we helemaal even het belang van het onderwerp moet even toelichten. We hebben heel veel luisteraars. Wil een van jullie misschien even vertellen in het kort wat een transman is?
3: Here we are. een transman is, en voeg vooral wat toe als ik wat vergeet.
2: Absoluut.
3: Een transman is iemand die bij de geboorte wordt geboren als wat men ziet als vrouw. Maar de genderidentiteit komt niet overeen met het geslacht.
2: Ja.
3: Toch?
2: Ja, dat is in een nutshell. Ja, ja. Goed uitgelegd in drie zinnen.
1: Ja, oké. Dat klinkt heel mooi, hè? Dat is echt prachtige tekst. Maar nu in lekentaal. Mag ik de aanname maken dat je geboren wordt als meisje?
3: Ja.
1: Dat.
3: Ja.
1: En dan komt er het moment dat je gewoon in jezelf voelt, maar ik ben helemaal geen meisje. Is dat wat je net zei?
3: Ja, dat is denk ik de Jip en Janneke versie. De meest makkelijke. Ja,
2: inderdaad. Ja. Ja.
3: En dat verschilt natuurlijk wel weer per transman. Hè? Of je meteen denkt, hé, ik ben geen meisje. Of hoe dat loopt, kan natuurlijk per individu verschillen.
0: Ja.
2: Ja.
3: Maar dat is denk ik wel inderdaad.
0: Okay.
3: Ja. Je wordt geboren als meisje en later kom je erachter, ik voel me geen meisje.
1: Ja.
3: Of jongen, hè? Andersom kan ook.
1: Ja, ja, dat kan ook. Ja. Ja.
0: En dat lijkt me niet niks om daar überhaupt achter te komen. En er gaat denk ik ook een heel proces aan te pas. Hoe ziet dat proces eruit van dat je erachter komt of denkt, oh, ik wil misschien toch liever een jongen zijn. Tot het moment dat die transitie gaat plaatsvinden. Hoe ziet dat er eigenlijk uit?
2: Ja, voor mij was het eigenlijk zo, ik ben een millennial, dus ik ben 31 jaar. En ik was eigenlijk echt, zeg maar, wat je noemt het textbook transkindje. Als in, ik was een meisje, maar ik speelde met Power Rangers, ik hield van bomen klimmen en ik noemde mezelf ook vaak een jongetje.
0: Mm-hmm.
2: Alleen in die tijd was het eigenlijk nog niet bekend dat transman zijn ook iets is wat kan gebeuren. Het was vooral gericht op dat inderdaad jongetjes meisjes wilden worden. Dan was het vrijwel bekend. Dan ging je naar het VU. Maar andersom was er eigenlijk vrij weinig kennis over. Dus mijn moeder dacht van ja, dat wordt gewoon een lesbo later.
0: Ja.
2: Dus ik heb nooit de behandeling en de begeleiding gehad die ik nodig had als kind zijnde. Mm-hmm. En ik ben dus pas op vrij late leeftijd mee aan de slag gegaan daardoor.
0: Wat is laat?
2: Ik ben, even kijken, mijn sociale transitie heb ik gedaan. Dan moet ik even heel goed nadenken, volgens mij rond mijn 23ste.
0: Mm-hmm.
2: Dat houdt in dat ik aan mijn omgeving heb verteld. Dit is hoe ik me voel, ik wil graag Jay genoemd worden. Willen jullie me met hij, hem gaan aanspreken?
0: Ja, ja.
2: Toen heb ik me ingeschreven bij het VU. En helaas tegen een wachttijd van 4 jaar aangelopen.
0: Ja.
2: Dus mijn medische transitie die startte dus pas 4 jaar later.
0: Oké. Okay.
2: Ja, en medisch wilde zeggen dat je je testosteron krijgt. Dat je gaat kijken welke operaties je eventueel zou willen. En dat ondergaat een heftig woord. Maar dat je dat gaat doen.
0: Ja. 4 is lang.
1: Ja, maar volgens mij zijn die wachtlijsten ook extreem lang. Klopt dat, Levi? Heb jij dat ook zo ervaren?
3: Ja, ik heb dat in mijn eigen transitie niet zo ervaren. Omdat ik niet via de VU ben behandeld. Maar elders. En toen had ik gewoon geluk dat ik niet zo lang hoefde te wachten. Dat was 4 maanden.
0: Okay.
3: Dus ik kon heel snel terecht. Maar ik ben wel ook, net als jij, pas laat gestart. Als in, ik was 21. Mm. Maar bij mij was het omdat ik gewoon niet wist dat het bestond.
2: Yeah.
3: Zeg maar, er zijn wel jongetjes die een meisje willen worden. Maar ik was gewoon een stoere meid. Yeah. Zo, dit is het.
2: Ja, jij bent ook heel lang lesbisch geweest. Ja. Dus. Okay. Ja.
3: Maar ik wist wel dat dat woord niet bij me paste.
2: Ja. Ja.
3: Ik viel op vrouwen, maar ik was niet lesbisch.
1: Nee, oké. Okay.
3: Maar dat was ik natuurlijk wel.
1: Ja, voor de buitenwereld.
3: Ja, voor de buitenwereld was ik dat wel, ja.
1: Maar in je hoofd niet?
3: Nee, het klopte niet. Dat woord klopte niet.
1: Oké.
3: Dus ik denk dat ik me met terugwerkende kracht toen al meer als man zag, maar dat zelf niet wist.
1: Oké. Okay. Ja. Wat ik heel bijzonder vind, is dat jullie allebei een beetje dezelfde ervaring hebben gekend. En, maar hoe hebben jullie dan dat proces aangepakt? Want jullie vertellen allebei, we wisten niet van het bestaan. Voor transvrouwen was het allemaal vrij simpel. Hè? Je gaat naar de VU en je probeert een traject te starten. Ik begrijp uit jullie woorden dat voor jullie in eerste instantie niet zo was. En hoe zijn jullie dan uiteindelijk toch op de plek terechtgekomen waar je hulp kon krijgen?
2: Nou, voor mij was het dus heel fijn dat social media bestaat. En via, natuurlijk had ik gewoon mijn lesbische clubje. En ik deed wel hier en daar wat gay activiteiten. En toch rol je op een gegeven moment dan in de community. En dan hoor je opeens het woord transman voorbij komen. En denk je, oh ja, dat is ook nog een optie. En dan ga je in gesprek met een transman. En dan vertelt iemand hoe die zich voelt. En denk je, wacht even, is mijn verhaal. En dan ga je nadenken. En toen ben ik eerst in incognito ben ik het allemaal gaan uitproberen.
0: Ja.
2: Want er zat een soort van schaamte. Van, oh god, straks ben ik ook trans. En wat dan? Dat is moeilijk. En, maar dat wil ik ook eigenlijk helemaal niet. En dat vind ik eng. Maar toen ben ik het dus in incognito gaan uitproberen. Spetje op mijn hoofd, haardkort. Probeerde mijn stem zo laag mogelijk te krijgen.
0: Ja,
2: en
0: ja.
2: Uitgegaan en mezelf dan voorgesteld als man zijnde aan nieuwe mensen. En kijk hoe dat voelt. En toen ik dus door had van, oh, dat voelt goed. Toen dacht ik, shit.
0: Ja,
2: nou, daar gaan we.
0: Even, jullie zeggen allebei eigenlijk, we zijn best laat erachter gekomen.
2: Ja.
0: Wat is laat? Of waarom is dat laat?
2: Nou ja.
3: Ja, ik denk meer dat als je ja, ik wil niet zeggen dat het misschien makkelijker is als je dit als kind al weet. Of als je het als kind heel helder hebt. Ik hoor ook wel eens van die verhalen dat iemand zegt, mijn 5-jarige kind die riep toen al. Toen mijn 5-jarige kind die riep al meteen, ja, maar ik ben een jongen. Ik had dat bijvoorbeeld niet.
2: Mm.
3: Ik wist niet dat ik een jongen kon zijn, zeg maar. Die optie was er niet.
0: Nee.
3: Dus ik was gewoon mezelf. En ik werd ook niet anders behandeld dan anderen. Ik mocht ook met alles spelen, maar ook met poppen. En ik vond alles leuk. Totdat je dan hoort, oh, er is ook meer dan dit.
2: Mm-hmm.
3: Dus je kan wel stappen daarin ondernemen. Maar ja, het is ingewikkeld.
0: Nee, lijkt me ook ingewikkeld. Is er wel bijna een laat in die zin? Als iedereen komt te denken op zijn eigen tempo.
2: Nou, ik denk dat er sowieso nooit een te laat is.
0: Nee.
2: Ik heb bijvoorbeeld een partner van 54. En die komt er sinds een paar jaar pas achter dat zijn genderidentiteit anders is. Die is heel lang door het leven gegaan als cisman homo. En die komt er nu achter van, wacht eens eventjes. Er is een gigantisch grijs gebied. En die is nu pas aan het ontdekken.
0: Ja.
2: Het is fluïde. En dat is mooi. Van ja, er is inderdaad een laat. Als in, ik zou zeggen, na je twintigste. Maar het is nooit te laat.
0: Mooi. Dat vind ik heel mooi.
1: Ja. Ja. Ja. Even een hele andere vraag. Reizen jullie? Want ja, jij bent naar Valencia geweest.
2: Ja, ik ben wel naar Valencia. Maar liever ga ik natuurlijk niet buiten Amsterdam. Maar.
1: Nou, ik vraag het een beetje omdat er is natuurlijk behoorlijk wat controverse over paspoorten en reizen. En dat als je... wat hebben jullie je paspoort kunnen laten aanpassen?
2: Ja.
3: Ja.
2: Ja. Ja. Maar dat ging voor, denk ik, ons vrij makkelijk tussen aanhalingstekens dat we naar de M zijn gegaan en niet naar de X.
3: Ja, okay. Dat is wel een ding.
2: Dat is echt een ding,
3: moet juridisch helemaal. Ja, dit is ook juridisch, maar dat moet echt via de rechter. En ja. Wij hebben dan de diagnose, dus oké, je bent echt een gekkie, dus je mag hem aanpassen.
2: Ja.
3: Dat. Maar als je gewoon een X wil, ja, dat is te moeilijk.
2: Ja.
3: Dat kennen we allemaal niet.
1: Dus maar je zegt het gekscherend, maar je zegt wel, wij hebben een diagnose.
3: Ja.
2: Ja.
1: Dus er zit dus duidelijk ook een stigma aan jullie zijn. Of begrijp ik dat nou verkeerd? Zit er een medisch stigma aan jullie zijn?
3: Ja, er is wel iemand anders die beoordeelt of jij trans genoeg bent of niet. Of man genoeg bent of niet.
1: Oké.
2: Ja.
3: Want alleen dan kan je starten met je behandelingen. Ik bedoel, je gaat naar de huisarts, die verwijst je door.
1: Ja.
3: Naar wherever, bijvoorbeeld de VU.
1: Ja.
3: En dan gaan ze gesprekken met je aan en kijken, oké. Is dit echt wat het is?
1: Ja.
3: Wat jij denkt dat het is? En dan zou je inderdaad je paspoort mogen veranderen. Een andere naam, een geslacht aanpassen.
1: Ja.
0: Hoe lang duurt dat dan? Als je dat proces ingaat, tot je dat zou mogen doen?
2: Volgens mij, als ik me niet vergis, was ik... Ja, misschien was ik daar ook wel laat mee. Want voor mij was het ook een soort van... Oh ja, ik moet mijn paspoort nog doen. Maar ik denk dat ik een jaar in de transitie was. Volgens mij waren mijn boobies er al af. Maar wat ik zeg, voor mij was dat een soort van afterthought. Dat ik dacht, oh ja, mijn documenten. En misschien is het nu wel raar als er een V'tje op staat. Oh ja. Voor mij was dat eigenlijk niet heel belangrijk.
3: Ik had het precies andersom. Dat ik dacht, ja, ik doe het maar alvast.
2: Oh ja.
3: Want als ik toch ga veranderen, is het misschien wel handig. Dan...
2: Oh ja.
0: Maar, hebben we het gehad.
3: Inderdaad, het was ook een soort bijkomstigheid.
2: Ja.
3: Uiteindelijk zal het makkelijker zijn als er een M staat. Dan als ik er zo uitzie als nu. En dan op reizen en er staat een V.
1: Ja.
3: Ja, hoe ga ik dit nou weer uitleggen?
2: Ja, dat had ik dus op een gegeven moment inderdaad van misschien hè, met die baard en zo. Ja.
0: Hebben jullie er wel eens problemen mee gehad met het reizen?
2: Nee, ik niet.
3: Nee, ik ook niet. Nee. Met het reizen niet.
1: Hebben jullie, aanvullende vraag, ervaren jullie als man dat de maatschappij anders op je reageert?
3: Absoluut, ik wel.
2: Ja, ja nou ja, wat het bij mij een beetje was, dat ik gaf het net al aan dat ik dus echt een lesbische... periode had.
1: Ja.
2: En testosteron heeft ervoor gezorgd, of misschien is het omdat ik beter in mijn vel zit, maar anyway, ik val nu op mannen. Dus ik ben nu niet alleen meer trans, ik ben ook nog homo. Dus for some reason I chose max difficulty.
1: Ja.
2: maar dat maakte het nog moeilijker voor mij om mee te gaan in de maatschappij. Ik vond dat eigenlijk nog moeilijker dan het trans zijn. Het feit dat ik opeens op mannen viel. En daardoor word ik eerder anders behandeld. Doordat ik me als homo gedraag of de hand van mijn partner vasthoud. Niet per se omdat ik trans ben, want dat zien mensen niet.
1: Nee.
2: Maar mijn handeling als homo, dat zien mensen wel.
1: Ja, precies.
3: Ja, inderdaad. En ik heb dat dus andersom. Want ik liep altijd met mijn vrouw. Als vrouw zijn de hand in hand.
1: Ja. Ja.
3: En daar werd naar gekeken. Of als ik haar een kus gaf. Ja. Maar nu word ik nooit meer aangestaard. Of wij worden nooit meer aangestaard. Want wij zien er gewoon uit als hetero koppel.
1: Ja.
3: Dus ja, dat is echt anders. Dat
2: is lekker makkelijk.
3: Ja, ik had dat gekozen.
2: Ja, echt.
0: Nou, je zegt net iets heel interessants. Wat je zegt net, ik word dan, of wat ik dan meemaak is vooral omdat ik dan dus homo ben. En de trans, dat valt niet op.
2: Nee.
0: Zie je daar een groot verschil in van mensen waar dat misschien dan wel juist ziet dat iemand trans is?
2: Nou ja, dat ligt er dus heel erg aan wat de maatschappij vindt, hoe een man of een vrouw eruit hoort te zien. En dat is eigenlijk het hele problematische. Dat er wordt voor mij ingevuld hoe ik of iemand anders die trans is eruit hoort te zien.
1: Uh-huh.
2: Stel je voor dat ik helemaal geen baardgroei had gehad en mijn vetverdeling hetzelfde. Ja, dan had ik een vrouwelijker uiterlijk. Dan had het misschien wat moeilijker geweest om naar de mannen-wc te gaan, bijvoorbeeld.
1: Oké. Okay.
2: Om maar een voorbeeld te noemen. Maar nu, ik zie er gewoon uit als man. I blend in. Ik ben gewoon passing.
0: Okay.
3: Ik vind dat het lastig als mensen tegen mij zeggen, ze bedoelen het als compliment. En dat begrijp ik als ze zeggen, maar je ziet het helemaal niet bij jou.
2: Ja,
3: oh, en dat ik zeg maar, ik snap het, want ik zie eruit als man, vind ik zelf ook.
0: Ja.
3: Maar er is niet, iedereen ziet er anders uit. Mm. Snap je wat ik bedoel? Dus je ziet niet, wat is dan een niet goed gelukte transitie of zo?
2: Ja.
3: Dat bestaat niet, want iedereen heeft zijn eigen uiterlijk. En ja, dat vind ik altijd.
2: En dat vind ik ook altijd moeilijk, inderdaad. Want ze bedoelen het zo goed. En dan denk je van, ja, dankjewel, maar...
3: Je stelt nu heel veel mensen teleur.
0: Ja, dat. Precies, dat. Ja. Dus maar je maakt daar ook een heel grote groep pijn ermee.
1: Ik denk dat dat komt omdat, als ik terugkijk in mijn herinneringen, was het beeld wat wij vroeger hadden van de transcommunity. Met name ook omdat de zorg toen de tijd ook veel minder goed georganiseerd was. En als je vrouw wilde zijn, dan was je al bijna veroordeeld om naar Casablanca te gaan, om daar een soort van slachtpartij te ondergaan, om het geluk te krijgen. Maar die zagen er vaak, ja, minder sociaal acceptabel uit. Daar bleef je toch een beetje van zien dat het een man was die dan weliswaar borsten had gekregen. Mm-hmm. Maar er waren niet afdoende mannelijke hormoonremmers of vrouwelijke hormonen. Mm. Dus die hadden al stonden al 1-0 achter.
3: Ja. Ja.
1: En dat is dan een beetje de generale perceptie. En dat is een beetje blijven hangen in de maatschappij. En ik denk dat dat maakt dat mensen dan gaan roepen van, ja, maar je ziet het ook niet aan je.
2: Ja.
1: Want het beeld wat ze hebben is wat dat ze ooit hebben opgepakt.
0: Ja, weer die sociale norm eigenlijk. Je zegt het eigenlijk ook al. Ja.
3: Ja.
1: Ja. Die niet wil veranderen.
0: Nee. En dat blijf ik heel schrikbarend vinden ergens. Want inderdaad, er wordt een soort beslissing genomen met, oh, dat is wel goed en dat is niet goed. Ja. Terwijl daar eigenlijk, daar zit geen goed of fout in.
2: Nee, precies. En ik vind het zelf altijd gewoon heel moeilijk. Omdat mijn community is mijn familie. En dat bestaat voor 90% uit trans mensen. En dat ik denk van, ja, maar ik wil hier ook echt iets mee. Ik wil hier tegenin gaan. Maar tegelijkertijd is iemand dus eigenlijk heel erg lief tegen je. En dan moet je een soort van gigantische lecture gaan geven over hoe het eigenlijk echt zit. En soms trek ik het ook niet meer.
3: Nee.
1: Moeten jullie het vaak uitleggen?
2: Ja, ik best wel. Maar dat heeft er ook mee te maken dat ik neem het vaak op voor non-binaire mensen. En dat is eigenlijk ook altijd een hot topic.
0: Ja.
2: Van, oh mijn god, we moeten een woord in een zin veranderen. Dat kan ik niet aan, die dienst gebruiken. Dus, en daar kom ik heel hard voor op.
0: Ja.
3: Maar in mijn omgeving hoef ik het niet heel vaak uit te leggen. Ik denk omdat ik mijn eigen clubje gecreëerd heb waar iedereen wel weet hoe het zit. Dus het is meer met nieuwe mensen of onbekenden die daar dan vragen over hebben. Of als ik ineens over mijn baarmoeder praat, dat ze denken, huh? Ja.
2: Oh ja.
0: Ja.
2: Zo vergeet ik ook dat ik er eentje heb.
3: Ja. Nu moet ik dit wel gaan uitleggen, ja.
0: Ja. Dit klopt niet helemaal. Ja. Ik heel even voordat ik het vergeet, want we moesten nog iets zeggen. En ik ben het weer helemaal vergeten aan het begin van de uitzending. Want ook over dit onderwerp waar we het nu over hebben, kan je natuurlijk vragen appen.
1: Ja.
0: Onze lieve Ben, wat is het telefoonnummer daar ook weer voor?
4: WhatsApp, het kan via de website. Als je via de website nu meekijkt, daar staat een linkje WhatsApp. En anders is het 06-105-10538. En er kwam een appje binnen van Bas. Jullie moeten vooral doorgaan met Queer Vibes. En er kwam een berichtje van voor Levi van Ashley. Je ex-collega.
3: Ja, dat is een paar dagen.
4: Zetten wij ook favoriete ex-collega.
3: Ja, absoluut.
2: Love you,
4: maar er mogen dus ook vragen gemaild worden of geappt nu.
0: Ja, top. Maar was er nou een vraag binnen al?
4: Nee, nog geen vraag.
0: Oh, nog geen vraag. Nog geen vraag binnen. Oké. Nee, helemaal goed.
1: Een andere vraag. Hebben jullie een beeld waarom de maatschappij wel kennis heeft van het fenomeen transvrouw, maar eigenlijk niet zo goed weet dat er ook een hele mannelijke transcommunity is?
3: Ja, ik denk dus omdat het minder zichtbaar is.
2: Ja.
3: Wat jij net al aangaf, dan degene die naar Casablanca moesten, waarbij je het een beetje ziet.
2: Ja.
3: Ik denk dat trans mannen minder zichtbaar zijn.
2: Ja. Ik denk dat. En ik denk omdat het gewoon makkelijker is om een, tussen aanhalingstekens, makkelijk leven te kiezen als je dat zou willen. Waarbij transvrouwen vaak veel harder moeten vechten voor hun rechten, voor hun plekje in de wereld.
3: Ja.
2: Kunnen transmannen gewoon zeggen, oké, is klaar. ik ga nu mijn gezinnetje starten en het is over. En ik ga lekker een goede baan nemen. En weet ik het allemaal. En een transvrouw die moet blijven vechten.
1: Ja, ja. Ja. Want bij baankeuzes moeten jullie veel uitleggen. Voelen jullie de behoefte überhaupt om het bij een baan uit te leggen?
2: Nou, ik werk in een gay fetish store.
1: Ja, nee, dat weet
0: ik. Ik denk niet dat je het daar hebt uit te leggen. Nee, het is gewoon een wilde gewoon een wilde golf.
1: Maar Levi, wat doe jij?
3: Ik werk op de genderpoli.
0: Nou, jullie zitten dus wel al helemaal goed in.
3: Einde vraag. Maar ik kom uit de kinderopvang, uit het van het kinderdagverblijf.
1: Ja.
3: En daar ben ik begonnen als vrouw.
1: Ja.
3: En ik heb het wel een paar keer uitgelegd. Inderdaad, omdat ik nu als man in de kinderopvang werk. En dat is ook een gevoelig onderwerp.
1: Ja.
3: Op het kinderdagverblijf als man zijnde.
1: Ja.
0: Hoe waren die reacties daarop?
3: Nou, over het algemeen supergoed. De organisatie waar ik voor werk is echt pro-mannen. Zoveel mogelijk mannen in de kinderopvang. Want dat is gewoon heel goed voor kinderen.
1: Okay.
3: Maar er zijn natuurlijk ook wel eens ouders die het daar niet mee eens zijn.
1: Nee.
3: Of die ineens denken, ho, staat ineens een man op de groep hier.
1: Ja.
3: Dat heb ik 2 keer gehad in de bijna 10 jaar dat ik daar werk.
1: Okay.
3: En dan leg ik het wel uit. Dan zeg ik, dan alsnog zeg ik, maar misschien helpt het als je weet dat ik als vrouw geboren ben. Tegelijkertijd denk ik dan, maar mijn collega die vrouw is. Wat als dat een transvrouw zou zijn? Wat is dan erger?
1: Ja, ja, precies.
3: Dus ja, op zo'n moment leg ik het wel uit.
1: Okay.
3: Maar verder, nee, leg ik het eigenlijk niet uit.
2: Nee, ik leg het eigenlijk ook bijna nooit uit. Ik bedoel, en dat is dus omdat het onzichtbaar is. Als je jezelf voorstelt, dan zal niemand ooit er een vraag over stellen. Maar als iemand mij direct vraagt, wat is jouw gender? Dan zeg ik altijd transman. Dan zeg ik nooit man. Ik zeg, maak er altijd transman van, want ik vind dat zelf fijner. Ik ben ook een transman, ik ben geen cisman.
1: Oké, okay, want we hadden ook nog ergens in onze encyclopedie aan vragen bedacht van, als je man bent, wat is dan nog de meerwaarde dat je trans ervoor zet? Want dan ben je toch gewoon man. Maar dat leg je nu eigenlijk al uit.
2: Ja, nou, ik heb een hele, zeg maar, jeugd en lived experience ook als vrouw gehad.
1: Uh-huh.
2: Dus ik weet wat het is als je nagefloten wordt, lastig gevallen wordt door vervelende mannen. Als je gewoon moet vechten voor je plekje in de wereld.
1: Ja, ja,
2: ik weet hoe dat is.
3: Ja.
2: En dat maakt mij een transman, omdat ik die ervaringen heb.
1: Okay.
2: Een cisman, Die heeft die ervaringen niet. Die kan die empathie en dat medeleven niet tonen naar een vrouw toe. En ik kan het wel. Ja. En dat is geen vloek. Dat is een blessing. Dat is voor mij juist een superpower. Dat ik met vrouwen kan levelen op een heel ander niveau dan dat cisman zou kunnen.
0: Ja, ja, ik wil net zeggen, je
3: precies
0: bent
3: hetzelfde.
0: Ja, nee, ja. Ik wil echt net zeggen, hoe is dat inderdaad voor jou, Levi? Want je zijn er allebei echt doorheen gegaan. Je hebben allebei het vrouw zijn meegemaakt.
2: Ja.
3: Ja, ik denk dat het. Ik wil heel graag laten zien dat het een soort van, ja, dat het veilig is om bij mij in de buurt te zijn als vrouw zijnde. Mm-hmm. Ik weet hoe het is om als vrouw te leven. Ik weet wat voor verschillen er zijn. Ja, ik ben er meer trots op dan daarom dat ik trans zeg.
1: Okay.
3: Dan dat ik gewoon zou zeggen, ik ben man.
1: Oké. Okay. Nee,
3: ja,
1: helder.
3: Ja.
1: En, maar nu nog even een vraag voor de mensen die kijken en die dan. Want dat brandt mij dan op de lippen. Hoe is het om te daten als trans man?
0: Ja. Ik hoor wat lachjes komen.
3: Ik heb niet zo heel veel gedate, want ik ben al 10 jaar met dezelfde partner. En nu heb ik wel gedate een paar jaar terug, omdat ik ook wilde kijken hoe het is om inderdaad te daten als transman. En gewoon überhaupt daten, want dat heb ik niet echt gedaan. Maar ik ben er ook achter gekomen, en ik denk dat jij dat net ook vertelde, dat mijn seksualiteit ook veranderd is. Mijn interesses. Mm. Ik was nooit geïnteresseerd in mannen. En na de testosteron kon ik daar veel meer voor openstaan. Gewoon omdat ik meer open stond voor mezelf.
1: Ja.
3: Dus daar ben ik ook aan daten. Maar hoe is het om te daten als transman? Ja, voor mij is dat wel prima, denk ik. Ja.
1: Ja. Maar hebben jullie tips? Want dit interview, dat blijft ook bestaan.
2: Mm-hmm. He,
1: dat zal te zien zijn op socials. En dat heeft een soort eeuwigheidswaarde.
2: Mm-hmm.
1: Dus het kan maar zo zijn dat er ergens een keer iemand op dit interview klikt en die denkt bij zichzelf, ik voel eigenlijk hetzelfde als wat deze mannen voelen. Mm-hmm. Hebben jullie dan datingtips? Wat is dan wijsheid?
2: Oh jeetje, ik denk
1: waar loop je tegenaan?
0: Moeilijke vraag.
1: Beginnen we daar.
2: Waar ik tegenaan loop in het daten, en dan wil ik erbij zeggen dat ik heb dus een partner, maar ik heb een open relatie. Dus wij hebben gewoon seks met andere mensen. Waar ik heel erg tegenaan

0: heel veel kinks en fetishes. Ja. En ontdek het. Doe het op een veilige manier. Mm-hmm. Educate yourself. Ja. Ga naar de GGD. Laat jezelf inlichten over PrEP als transman. Laat jezelf inlichten over hoe vaak je moet testen. En vooral heb plezier. Want het is ook echt heel erg leuk om gewoon lekker te daten. En jezelf helemaal opnieuw te herontdekken.
1: Ja, en dus jezelf zijn. Ik ben heel erg van het open zijn.
2: Ja.
1: Dus gewoon zeggen, ik ben transman. Dat iemand dat op voorhand al weet. Dan ligt daar ook geen druk meer op. En als diegene dan niet meer geïnteresseerd is, dan is diegene mij ook niet waard.
2: Nee.
1: Want dit is wie ik ben.
2: Ja.
1: Dus ik vind mezelf leuk. Ja. Als jij me niet leuk vindt, dan zoek je een ander.
3: Okay. Ja, dus precies. De overkoepelende tip is eigenlijk, jullie beginnen vrij vlot in het gesprek met, dit ben ik en ik ben een transman.
0: Ja.
3: Dat zou een goed advies zijn.
0: Dat, zeg maar, ik ben dus ook een cruiser, om maar zo te noemen. Dat is een heel ander verhaal. Maar ik zorg altijd dat degene waar ik dingen mee doe, weet wat ik in mijn broek heb zitten. Ja. En dat is, vind ik, gewoon voor mezelf een fijn openheid. Ik zeg niet dat iedereen dat moet doen. Sommige mensen willen dat graag later vertellen. Dat is ook helemaal prima. Maar voor mezelf vind ik het fijn als er gewoon meteen open kaart gespeeld wordt. Omdat anders ben ik misschien teleurgesteld later. Of is de ander teleurgesteld en doe je elkaar pijn.
2: Ja, precies.
0: Ja. Maar dat is ook wel echt persoonlijk.
4: Ik heb nog even een vraag. Want je zegt iets waarvan ik denk, oh, daar ga ik even op aan. Je zegt net dat het heel snel kan zijn dat je een soort lustobject wordt.
0: Ja.
4: Kun je dat iets verder toelichten?
0: Als ik 5 minuten online ben op Grindr, heb ik minimaal 15 berichten. En dat is omdat je bent exotisch. Je bent man met een vulva in mijn geval.
2: Ja.
0: En er zijn heel veel biseksuele mannen die waarvoor jij een soort van Valhalla bent. En ja, ze willen je gewoon hebben, kosten wat het kost. Het maakt ze niet uit.
4: Oké. Okay. Nee, dat is wat helder. Ik was even nog benieuwd. Ik denk dat misschien luisteraars ook wel die vraag
0: hadden. Nee, het is ook echt een fetish. Het is een kink. En dat is helemaal prima. Okay. Wat ik zeg, nou, als iemand van de kinks is, ben ik het wel. Maar het moet wel altijd met consent en op een veilige manier gebeuren. En helaas gebeurt dat dus niet altijd.
2: Nee, oké. Okay.
0: En dat geldt eigenlijk voor alle kinks en fetishes wel.
2: Ja, precies. Ja. Helder.
3: Wauw.
4: Ja, ik dank jullie wel. Indruk.
3: Ja. Wat een fantastisch mooi gesprek. Dank jullie wel. Ja,
4: zeker weten.
3: Ja. We moeten het wel afronden.
4: Ja, ik denk het ook. Want we hebben helaas nog meer gasten. Maar ik vond het heerlijk.
3: Ik vond het een heel indrukwekkend gesprek. En ik ben jullie enorm dankbaar dat jullie zijn gekomen. En zo open over jullie man zijn hebben gepraat met ons. Dank jullie wel.
0: Ja, heel tuurlijk. Ja, jullie bedankt.
3: En Jesco heeft als aandenken voor jullie 2 prachtige mokken.
4: Ja, ik heb ze hier. Wow. Het zijn onze enige echte queer vibes mok. Ik doe ze nog even hier ook zo.
3: Ja.
4: Zo. Kijk eens. Ik zal ze heel even doorschuiven alvast.
1: Oh, dankjewel.
4: Wow. Allebei eentje. Kopje koffie, kopje thee. Kijk, wijntje, biertje, alles kan erin.
3: Zo is dat.
4: Het is een multivocale mok, multifunctionele mok, multivocale
1: mok.
4: Non-binaire mok. Ja, exactly.
3: Een fluïde mok.
4: De fluïde queer vibes mok.
3: Ja, dus dan, dank jullie wel jongens. Ja. En dan gaan we naar onze nieuwe gasten.
0: Ja.
3: We maken er een organisch geheel van. Jullie wandelen gewoon uit beeld.
0: En
3: dan wandelen de rest weer in beeld.
4: Even de grote switcheroo.
2: We gaan eventjes een plaatje draaien, dan kunnen we makkelijk wisselen.
3: Oh, wat goed.
2: Ja, en jij mag hem dan meteen aankondigen, want wie is dit? Staat links in beeld. Ze zijn ook te zien op de Pride.
4: Links in beeld.
3: Capsule. Beaches and Herb.
4: Capsule.

0: Zo. Hey, daar zijn we.
1: We zijn weer terug. Zit mijn haar nog goed?
0: Ja, je haar zit fantastisch.
1: Ja, goed, zit er ook nog aan vast. Gelukkig, gelukkig. Ja, die koptelefoon is niet voor mij gemaakt.
0: Echt, beetje. Het doet me heel erg denken aan eind jaren 70, jaren 80. Toen had je zo ook zo van dat hele mooie gekrulde haar. En dat was dan met van dat olieachtige bende. En dan had je ook meteen elke dag een nieuw sloop nodig. Want het oude sloop was dan, daar kon je soep van trekken.
1: Nou ja, nog steeds herkenbaar.
0: Heel herkenbaar, ja. Heel herkenbaar, maar ja. Wij zijn ondertussen doorgeschoven naar onze vrienden van Pride Haarlem.
1: Bonjour!
0: Welkom.
1: Welkom,
0: en,
1: welkom.
0: Om meteen maar even de zaken recht te zetten. Ik las ergens in ons appverkeer, ging het over nevenactiviteiten. En toen dacht ik bij mezelf, nou, dat vind ik nou zo'n rare term. Dan gaan we meteen even de bijl in hakken. Want het zijn Pride-activiteiten. Want nevenactiviteiten, daar zit een beetje een spruitjesachtig luchtje omheen. Dat vind ik dan niet passen. Dus ik dacht, dat corrigeer ik hier ter plekke. Want we gaan het hebben over Pride-activiteiten.
1: Yes!
0: Melanie, steek jij eens van wal. Wat heb je allemaal... Want ik heb begrepen dat jij je hebt ontfermd over line-ups.
2: Ja.
0: Praat iedereen eens even bij. Okay. 18 juli, wat gaan we meemaken?
1: En wat heb jij voor ons neergezet?
2: Ja, nou, ik heb heel erg mijn best gedaan. Ik ben lekker vroeg begonnen, vorig jaar al. We beginnen natuurlijk weer met Queer Vibes, waar we echt heel ontzettend blij mee zijn.
3: Melanie, trek even de microfoon naar je toe, ja.
2: Trek hem even naar me toe. We hebben ook weer gevraagd of Drukte van Belang bij ons wilde spelen. Die hebben vorig jaar de song met mij opgenomen.
1: Oh, zo leuk.
2: We hebben Shaniqua. En daar komen ook wat dansers bij, ook uit Amsterdam. Super gaaf, die hebben allemaal choreografie en dingen bedacht.
1: Ja.
2: Oh. Daarna hebben we Inge Lambeau, Haarlemse. Ook vanuit The Voice of Holland, een aantal jaren geleden meegedaan.
1: Ja.
2: Die komt met haar band. We hebben Janie weer op het podium staan, de dames. En ook weer dezelfde dansers die dan lekker het podium gek komen maken.
1: Oh, wat goed.
2: Capsule, die we net hebben gehoord, die komen ook optreden. Waar dus de Haarlemse zanger ook in zit. Mandy McKendy van afgelopen Voice of Holland, die komt ook zingen. En dan hebben we Telly, die draait niet alleen, maar die zingt ook. Komt met haar eigen dansers. We hebben Abby Oh My God van Drag Race Holland. Maar ook van, waar doet ze nu dit jaar
0: Latino mee? Royale.
2: Dank je. Ja, is heel gaaf. Tegelijkertijd komt daar dus ook een hele gave leather act van de Whiplers. En we eindigen met Alice Osthorn, waar ook dus de Whiplers te zien zijn.
1: Oh, fierce.
2: Nou, en daarna gaan we natuurlijk allemaal met z'n allen naar de afterparty. Waar ook een Abby Oh My God staat, een Diva Mayday. We hebben een record optreden van Mary Jane Holland, Blue Horn Bitch, Keita Minaj. En uiteraard Sixth Element komt ook optreden bij de afterparty.
1: Wat
2: dus heel veel te doen.
1: Wat
0: zo,
1: fierce.
0: Nou, dat was het plein. Maar dat is natuurlijk niet enkel wat er gebeurt. Dus we schakelen even door naar Bert en Remy. Ja. En dan gaan we eens even horen wat er allemaal rondom dat plein aan activiteiten te vinden is. Vertel eens even wat.
3: Er zijn heel veel activiteiten. Waaronder het COC Kennemerland. Die gaat spelletjes organiseren bij Schuur. Twee keer. Maar de Bavo-kerk doet dit jaar ook weer mee. Met een regenboogmoment. Vanaf 13 juli kunnen mensen daar in een boek hun wens, hun opdracht, hun gedachten, hun liefdeskreten opschrijven. Ja. En dan op 20 juli wordt dat voorgedragen in de Bavo.
0: Okay.
3: Dat is echt heel mooi. Heel integer. En het is fijn dat ook de Bavo-kerk daaraan bijdraagt.
1: Ja. Bijzonder.
3: Remy gaat zo meteen vertellen over een ander geweldig activiteitje. Maar er is van bingo, er is gewoon van alles te beleven. Van wandelingen tot fietsen.
0: En dat kunnen we allemaal vinden?
1: Ik kon net zeggen, waar vinden we dat overzicht?
3: Dat is op pridehaarlem.info.
1: Pridehaarlem.
0: En dat is een website?
3: Dat is een website. Dat is een www.pridehaarlem.info website.
1: We staan op het wereldwijde web.
3: Het wereldwijde web.
0: Maar socials?
3: Socials ook.
0: Alle socials?
3: Zeker.
0: Ook op B-Pride?
1: Zeker op B-Pride volgens mij, als ik even aankijk.
4: Ja, klopt.
1: Ja.
3: Maar het mooie aan de activiteiten is, daarnaast, je ziet ook dat er zijn schrijvers en die schrijven over non-binaire personages, waarin je je als lezer ook zelf kan verdiepen in het personage. En dan maakt het eigenlijk niet uit. Het is gewoon een personage die beleeft avonturen.
1: Ja.
3: En of dat dan dat is, dat maakt eigenlijk niet zo uit. En dat is geweldig dat het ook in de bibliotheek komt.
1: Ja.
3: Dat is het mooie aan de activiteiten. Dat het eigenlijk iedereen uit de vlag komt daarin terug.
1: Ja. Van literatuur tot alles zit erin. Literatuur en spelletjes.
0: Vanaf welke periode Kunnen we dit verwachten?
3: Vanaf 11 juli.
0: Vanaf de 11e al?
3: Ja.
0: Dus van 11 tot en met 18 mogen we activiteiten in de aanloop naar Pride op het Plein verwachten.
3: 1 augustus eigenlijk.
0: 1 augustus.
3: Dus er zijn een aantal activiteiten voor de 18e juli. En daarna is echt de week van Pride.
0: Oké.
1: Wat mooi. Ja, en Remy, jij had ook nog een activiteit.
0: Je moet even trekken.
4: Nee. Nee, ja, Bert en ik mogen voor de tweede keer de paradijsbloemen organiseren. Een catwalk voor queer modellen. Deze keer hebben we echt een hele variatie. Ook van queer refugees hebben we aanmeldingen gekregen. We hebben van Haarlemse bodem hebben we modellen. En we hebben ook een oudere deelnemer van 75 hebben we bereid gevonden om. Hebben een aanmelding voor. We hebben leuke prijzen ook. En aandacht voor alles. We hebben soep van Queer Kitchen. Queer Kitchen gaat zich combineren.
0: Ja.
4: We gaan naar de Nieuwe Vide. Ah. We doen het dit jaar op de Nieuwe Vide. Die neemt de productie op zich. En wij zijn blij dat we een mooi groeiend evenement weer mogen neerzetten.
1: Wat goed. En zoeken jullie nog mensen? Want dit is natuurlijk de kans om een oproepje te plaatsen als nodig is.
4: Nou ja, we hebben nu denk ik wel genoeg aanmeldingen binnen inmiddels. Het is leuk dat er als er nog veel aandacht voor komt. Maar qua modellen zitten we echt wel goed nu. Ja, we hebben 9 aanmeldingen. Dus ze kunnen allemaal een mooi plekje krijgen voor en na de onderbreking. Dus,
1: Supermooi.
0: En ik haak gewoon even op jouw vraag aan. Heeft Pride hulp nodig? Want dan is het nu het moment om het te roepen. Zoeken jullie mensen voor hulp, ondersteuning?
2: Nou, ik denk dat alle handjes wel welkom zijn. Maar ook wij zijn echt al maanden geleden gestart met de oproep of er vrijwilligers mee wilden doen. En die hebben we ook met vele maten mogen aannemen. Dus er zijn genoeg mensen op het plein te vinden met een Pride shirt die ons vrijwillig komen helpen. Dus dat is super. Ja.
1: Oh, wat goed.
3: Community. Maar er komt ook altijd nog een 2027 aan.
1: Ja.
3: Mochten mensen het leuk vinden om onderdeel te zijn van bestuur of als ambassadeur of als vrijwilliger mee te doen volgend jaar, dan zijn ze natuurlijk altijd welkom. Kunnen zich altijd aanmelden, gaan we even babbelen.
0: Ja.
3: Want er zijn altijd concrete taken, gewoon mooie. Als iemand zegt, ik ben heel goed in dat marketing of wat dan ook.
0: Ja.
3: Meld je gewoon aan, want dat is altijd welkom.
0: En is dat dan gewoon, om het heel specifiek te krijgen, bij wie meld je je dan aan? Kan je dan gewoon ergens op een social dat roepen? Of ga je specifiek iemand benaderen?
1: Volgens mij staan de contactgegevens op de website.
0: Ja.
1: Per kopje ook als je vragen hebt en als je je wil aanmelden, et cetera. Okay. Volgens mij kun je daarheen mailen.
3: En mailen met bestuur@pridehaarlem.info komt het altijd goed.
0: Oké. Okay.
3: Maar dat is altijd een goede vraag, want het, altijd welkom. Handjes zijn altijd welkom.
4: Gewoon in de reacties op Facebook of Instagram kun je ook melden dat je dat wil. Dan stuur je door naar de juiste personen.
1: Nou, perfect.
0: Ja.
1: Mel, als ik hem even terug naar jou over mag pakken. Jij hebt natuurlijk een programma voor de Pride gemaakt.
2: Ja.
1: Dat lijkt mij best wel een flinke uitdaging. Hoe pak je zo'n programma aan? Want elk jaar hebben we weer een hele diverse nieuwe groep aan nieuwe artiestenstaf, mensen die toch nog even terugkomen, wat ik ook heel leuk vind. Hoe pak je dat aan als programmeur?
2: Nou ja, dat was natuurlijk vorig jaar voor mij de eerste keer dat ik dat niet op het podium, maar naast het podium mocht regelen. Dus dit jaar heb ik er eigenlijk ook wel weer mensen vanuit de Veel, Schouwburg, de Schuur, maar ook mensen van de afterparty en mensen om ons heen echt gevraagd om tips of ze nog artiesten wisten. Of ze me wilden helpen met hoe pas ik het schema aan? Kan ik beter daarmee beginnen of daarmee beginnen? Dus ja, ik heb dit echt niet alleen gedaan. Ik heb het ook met het team gedaan, maar ook met mensen om ons heen om hulp gevraagd. Dus ik ben lekker vroeg begonnen, zoals ik al zei, november. Dus ik was ook lekker op tijd klaar en dat geeft een hele hoop rust.
1: Ja, dat is en vroeg begonnen, lekker. En ik denk ook wel dat het heel veel ruimte geeft inderdaad voor een soort samenwerking, bijna met de stad. Dat het niet alleen het niet jij programmeert, maar dat je echt ook meer mensen vraagt. En dat je daardoor eigenlijk een hele diverse lijn hebt. Dus
2: ja, absoluut. Want ik wil dat niet alleen op mij betrekken, maar ik wil er natuurlijk iedereen bij betrekken. Want het is niet mijn feest, maar het is ons feest. Dus,
1: precies, super bijzonder. Ja, Mel, ik ga het toch even vragen, want vorige keer heb je natuurlijk heel mooi zelf gezongen. Ga je dat dit jaar weer doen?
2: Nee. Nee, ik ga dit jaar mezelf ontfermen op overzicht op het plein. Vorig jaar heb ik ook 25.000 stappen gerend. Helemaal oververhit en wel. Dus dit jaar heb ik mensen die dat voor mij gaan doen. Heel lullig, maar die heb ik gevonden die dat voor mij willen doen. En ik ga niet zingen, ik ga lekker socializen.
1: Nou, heerlijk. Ja. Ik snap het helemaal.
0: Ja.
4: En ik mag Melanie assisteren backstage. En zorgen dat alle artiesten op tijd bij het podium komen vanaf de Schouwburg, wat we dit jaar mogen gebruiken.
2: Ja, super. Okay.
1: Ja.
2: Ja.
1: Ja, super fijn.
2: Ja.
1: Super fijn.
0: En dan hebben jullie ook nog eens een link gelegd met de ledden community.
2: Ja, ja, daar was...
0: Hoe zijn jullie daartoe gekomen?
1: Dat vind ik een hele goede vraag.
2: Ja, nou ja, er was afgelopen jaar eigenlijk ook al de vraag naar waarom dat niet was. En we hebben natuurlijk onze George in ons midden. Ja, het is zo'n grote groep. Die moet ook gewoon ter sprake komen. Dus ik heb George gevraagd, kan jij iets moois op een podium neerzetten? En dat gaat hij van ons regelen. Dus dat, we willen daar gewoon wat meer aandacht aan geven. En dan wel op de latere uurtjes, zodat de families ook nog wel kunnen komen. Het wordt niet uitgebreid seksueel of echt die fetish kant op, maar hele mooie zweepshows, vuurshows en dat soort dingen.
1: Vuur?
2: Ja, we gaan afsluiten met vuur.
1: Oh, dat vind ik leuk, ja. Oké.
5: Wat is er, Willem?
0: Nou, de vuur, dat denk ik al, dat zit ik alweer in de Roxy. Dat komt door mijn leeftijd.
1: Ja, nee, ik,
0: bij vuur denk ik Roxy en afgebrand en dat, nee.
2: De brandweer is erbij.
3: Er is een brandweerman bij en die doet niet mee met de act. Die staat er echt voor de veiligheid.
1: Oh, dat vind ik wel jammer.
3: Kom gewoon kijken, je bent veilig bij ons.
1: Oh, gelukkig, gelukkig. Maar moet ik dan ook denken aan vuurspugen? Want daar moet ik meteen aan denken.
0: Ook een mooie link.
2: Weet ik op
3: kom
2: zich
3: gewoon
2: niet.
3: Kijken.
2: Ja. Ja. Nou, Jesco staat op het verrassen. Podium te presenteren. Dus.
1: Dat is waar, dat is waar. Dat is zeker waar. Ja, ik laat me heel erg verrassen. Ja.
0: En de afterparty. Want ik heb gezien dat jullie de Sixth Element als een fantastisch boegbeeld hebben genomen. En dan gaan we het weer zullen. En mensen zijn die dan de Sixth Element willen zien. En die komen dan naar de afterparty. Quanta costa.
2: Oh, dat durf ik eigenlijk even niet te zeggen wat de kosten zijn voor de afterparty.
1: Ik durf het ook niet te zeggen, maar ik ga het toch proberen. Want vorig jaar heb ik het ook even bekeken. Volgens mij uit mijn hoofd zijn het tickets. En alsjeblieft, pak niet als ik het verkeerd heb, rond de €12,50-€15 voor de afterparty.
0: En zit daar nog iets van studentenkorting op of toeslagkorting of weet ik veel wat? Kunnen mensen dan misschien nog goedkoper terecht? Dat is de vraag daarachter natuurlijk.
3: Aanmelden voor 2027 als vrijwilliger. Dan kom je gratis binnen.
0: Is dat de truc?
3: Dat is de truc, Willem.
0: Voor de afterparty van 2026.
3: 27.
0: Oh, maar dan kan je pas in 27. Ja. Oké.
3: Okay. Dat is de truc om gratis binnen te komen.
1: Ja. Ah. Ja, en ik zou vooral zeggen, want het wordt natuurlijk weer gewoon zo'n Patgenaat, de Slasherway afterparty. Ja. Kijk even op patgenaat.nl of je kom je ook terecht als je via de Pride website even naar de afterparty toe gaat. Uiteraard staat de prijs bij en weet je wat je moet betalen. Maar ik kan je wel vertellen, ik vond het vorig jaar weer ontzettend vers. Het jaar daarvoor was het super vet. Dus het is echt een toevoeging op de Pride Pleinfeest. Het loopt eigenlijk bijna gewoon door naar een nachtelijk programma. Ja, ja, kom allemaal.
2: Ja.
0: En hebben jullie nog verder naast, heb jij dan, Melanie, heb je dan ook de supervisie over het plein?
2: Uiteindelijk wel, maar wat ik zei vorig jaar heb ik me echt te schompers gelopen. Dus ik heb nu inderdaad Sky Blue op de golfcar die backstage in de gaten houdt.
0: Ja.
2: En Stefan, die is mijn assistent stage manager.
0: Okay.
2: En zo bouwt de piramide zich eigenlijk
0: en
2: uit.
0: En kun je onze kijkers en luisteraars een beetje vertellen wat we op het plein mogen verwachten? Als ze daar naartoe komen, wat is er dan fysiek daar nog voordat om 3:00 het programma begint? Wat is er dan fysiek voor hun te beleven?
2: Nou, de infomarkt is er natuurlijk. Misschien kan Bert daar wat over vertellen zo. Maar we hebben ook een fotobooth staan. We hebben allemaal verschillende foodtrucks waarvoor ieder wat wils is.
0: Okay.
2: En je kan natuurlijk gewoon met een drankje kijken naar jullie. Dat is natuurlijk ook al heel erg.
5: Ja, want wij zijn er ook, hè?
2: Ja. Ja, nee, jullie zijn er ook.
0: Kijk, wij babbelen dat leuk aan elkaar daar. Ja. Maar is er dan omheen nog iets? Is het drank?
2: Absoluut.
0: Via die foodtrucks?
2: Ja, dit is gewoon een grote bar. Die staat weer tegenover het podium. Daar kun je lekker je drankjes halen, inderdaad.
4: Nou. Alleen voor jou willen we al komen naar het plein, Willem.
2: Absoluut.
0: Om mij te horen babbelen. Dat weet ik niet hoor. Of ik,
3: Nee, maar het is wat je zegt. Het zijn foodtrucks. Er is een informatiemarkt. Van roze tot blauw, regenboogloket. De Dusty. De gemeente Haarlem zit er uiteraard bij. De GGD die komt prikken tegen hepatitis A en B. Met een ambulancewagen en een kraam.
0: Okay.
3: Discriminatie.nl heeft een hele leuke knutseltafel. Juist voor wat jongeren.
0: Ja.
3: dat is eigenlijk informatiemarkt.
0: Ja.
3: Vanaf, moet ik het even goed zeggen, ik dacht 1:30 is de march vanaf Stationsplein.
0: Ja.
3: Er wordt natuurlijk gedemonstreerd, want het blijft een protest.
0: Ja.
1: Ja.
3: De parade. Dus die stoet, die komt door de stad.
0: Ja.
3: Uiteraard op het plein om 2:30, pak me er niet op. Twee. Dan komt twee uur, dankjewel.
0: Nee.
3: Wethouder,
2: nee. Oh,
3: nee. Nieuwe wethouder, diversiteit en inclusie. Uniek dat wij dat überhaupt hebben.
0: Ja.
3: Mirjam Siemen die komt spreken. Dus informatiemarkt, de march. Jullie op het plein uiteraard. Ja. En daarvoor en daarna alle activiteiten.
0: Ja.
1: Ja, en ik denk ook, maar dat is even, ik heb natuurlijk de social in de gaten gehouden. Ik ben natuurlijk zelf ook ambassadeur. Er is natuurlijk dit jaar voor het eerst Pride geld, wat ook uit te geven gaat zijn op het plein.
3: Ja. Ja. Nee, de afgelopen maanden is er heel hard gewerkt aan een heel geweldig goed merchandise product. En dat is Pride geld geworden door een grote sponsor, Johan Enschede Drukkerij.
1: Ja, fantastisch.
3: Echt een Haarlems begrip. We zijn de eerste in de wereld die Pride geld hebben laten drukken.
0: Ja.
3: Judith Leijster, een Haarlemse schilderes als drag. Maar ook Frans Hals in drag staat erop.
0: Ja.
3: De Duif van Magritte. Er zijn allemaal verwijzingen in verwerkt. Ja. De Amsterdamse Poort met iemand die uit de poort komt. Als een knipoog naar uit de kast komen.
0: Ja.
3: Er zitten heel veel leuke dingetjes in. In het blacklight ligt het helemaal roze op. Dus ja, je kan hem ook meenemen in je darkroom als je wilt. Maar het valt wel heel erg op.
0: Ja, precies.
3: Je kan daarmee, je kan ze pinnen bij Ambassador en de Kaffen restaurant en hotel.
0: Ja.
3: Daar komt een pinautomaat te staan.
0: Ja.
3: Een ATM-pinautomaat, beplakt en wel. En op de dag zelf op Nieuwekerksplein komt ook een pinautomaat te staan. En daarmee kan je Pride menus, Pride cocktails kopen in de stad bij de aangesloten horeca.
0: Oké, dat is wel een belangrijke zin. Dus het Pride geld benut je dan wel weer op specifieke plekken.
3: Of je bewaart hem thuis en je lijst het in.
0: Ja, nee,
3: in
0: dat
3: laadje.
0: Precies.
3: Of je gaat ermee naar verschillende horeca om daar Pride menus en Pride cocktails mee te kopen.
0: Ja.
3: Dus en er is ook een kaaswinkel,
2: kaascompagnie.
3: daar kan je ook mee
0: met je Pride geld naartoe. Ja, ja, ja. Ja.
3: En die hebben gezegd dat zij dat niet terug gaan innen bij ons.
0: Nee.
3: Dus het is echt... En ja, er is natuurlijk een vraag, waarom geld? Is dat niet een te kapitalistisch kantje? Het is een vorm van sponsoring. Alles wat als mensen het Pride geld kopen, alles gaat naar Pride Haarlem.
0: Ja.
3: En de bedoeling is dat we daar een buffertje voor bouwen, voor mocht het slecht weer zijn.
0: Mm-hmm.
3: Maar ook om de activiteiten volgend jaar juist laagdrempelig te houden. Gratis toegankelijk voor iedereen. Want ja, nu hebben we een gemeenteraad die ons nog financiert. Maar je weet nooit wat de toekomst gaat doen.
0: Ja.
3: Dus het is er zit een serieuzere kant aan. En dat is om uiteindelijk je eigen broek op te houden.
0: Ja. Ja.
3: Dus het is echt sponsoring van Pride Haarlem.
0: En hoe groot is de editie? Ik verzamel, dus ik ben altijd heel erg van de limited editions.
3: Ja, er zijn 5000 briefjes gedrukt.
0: 5000?
1: Dat is best limited.
0: Dat is limited
1: edition. Dat is best limited edition.
0: Dus het is ook nog heel interessant om in ieder geval, al koop je er maar één, omdat je dan, je hebt een uniek onderdeel van Pride in zijn algemeenheid dan in je bezit.
2: Ja.
1: Ja. Ja. En ik heb ook nog begrepen, en dat vind ik ook echt heel leuk, dat er nu ook nog wordt gekeken of het inderdaad of winkels ook nog mee willen doen. Dus dat je inderdaad ook nog daarmee straks ook nog op bepaalde locaties echt kan shoppen met het Pride geld.
0: Ja, maar als er maar 5000 zijn en Pride Haarlem is de enige, dit is heel erg voor de luisteraars en kijkers, Pride Haarlem is de enige die het heeft.
1: Mm-hmm.
0: Er zijn er 5000 van. Als je slim bent, schaf je er minimaal één aan.
1: Ja.
0: Die zorg je dat je inlijst. Want naarmate de tijd zal verstrijken, gaat daar een waarde aan hangen. Want mensen gaan het kopen, mensen zullen het uitgeven.
1: Ja.
0: Mensen zullen het bij wijze van spreken kwijtraken. Als je nou heel slim bent, zorg je dat je in ieder geval eentje thuis hebt in een lijstje. In een donkere ruimte, zodat het niet kan vergaan. Want dan heb je de OG Pride geld in je bezit.
1: Ja.
0: Het is een beetje hetzelfde als wat met mijn verzameling. We jagen allemaal naar de meest ultra gelimiteerde ding wat er in onze collectie maar te vinden is. En hier heb je een kans om een ultra gelimiteerd item te bezitten. Nee, en dat misschien nu nog niet, maar als we 20 jaar verder zijn, dan kan jij zeggen, et voilà. Dit was de eerste keer dat er überhaupt Pride geld was.
3: Ja. En dan zijn de opdrachten uit Madrid en San Francisco gekomen en dan was het in Haarlem de eerste.
1: Dat.
0: En dan kom jij op een veiling aanzetten met je muntje. En dan kan je ineens kan je gewoon 6 maanden op de Cariben gaan zitten van je Pride geld.
1: Precies dat.
0: Ik bedoel, hè?
1: Nou ja, en dan dus wel, dat wil ik nog even erbij zeggen. Voor de mensen met, die graag toe gaan winkelen, koop een tweede prijbriefje erbij. Bewaar er eentje en geef de tweede uit.
0: Ik bedoel, zo is dat.
3: En dat komt echt alleen maar ten goede aan Pride Haarlem. En volgend jaar de activiteiten, zodat het echt toegankelijk blijft voor iedereen. Dat moet iedereen echt begrijpen. Het is niet alleen maar een geldgewin. Het is echt alleen maar voor Stichting Pride Haarlem.
0: Ja, en het is heel goed dat je dat zegt. Want ik wil het ook heel erg benadrukken. Dat jullie dat het geld, dat dat ervoor zorgt dat volgend jaar het ook laagdrempelig blijft.
1: Ja.
0: En dat we niet in een soort valkuil vallen als World Pride, waar je voor €250 op een klapstoel langs de gracht mag gaan zitten met een snackje en een sapje.
3: Precies.
1: Period.
0: Ja,
1: nee, nee,
0: ja,
1: nee, 100%.
0: Daarom wil ik ook graag dat Bert het nogmaals gezegd heeft.
1: Ja.
0: Pride moet voor iedereen toegankelijk blijven. En mijn grote bezwaar tegen World Pride is dat het een soort ding wordt waar je overal maar een ticket voor moet gaan kopen. En dan mag je komen kijken en ervan genieten. Bullshit. Pride moet toegankelijk blijven.
1: 100%. Dat is echt zonde.
0: En dat maakt dat ik dit zo'n bijzonder goed initiatief vind.
1: Ja. Dus vanaf 11 juli haal je Pridebriefgeld.
0: Ja, absoluut.
1: Steun Pride Haarlem.
0: We moeten af gaan ronden.
1: Ik denk het ook. Ja, de tijd gaat erg snel.
5: Nou ja, rustig aan nog. Het nieuws is nog niet klaar. De nieuwslezer zit er nog niet. Maar we moeten even vertellen dat wij er natuurlijk ook zitten. Vanaf 12 uur. En het is live te volgen op radio, tv, online.
0: Ja, en we hebben een enorme line-up aan gasten.
5: Ja, en we hebben ook... er komt nog iemand zingen. Een jongen die zelf een nummer heeft geschreven.
0: Ja, dat ook.
5: En The Sixth Element komt langs.
0: En The Sixth Element komt. En wij hebben... Dat ga ik nu even heel gierend promoten. We hebben Joost van Bellen. En Joost van Bellen is namelijk de man die op 1 augustus op het Homo-monument The Pride is a Protest gaat organiseren. En dat is het tegengeluid tegen World Pride.
1: Ja.
0: En die hebben gezamenlijk met een aantal organisaties afgezien van sponsoring vanuit World Pride. Omdat hun nog steeds vinden Pride is een protest. En Pride is niet een zwaar gesubsidieerd feestje. We moeten maar eens weer terug naar de kern. Ja. We moeten vechten voor onze rechten. Dus die komt praten. We hebben Maxime de Waal. De grote godin van de Italo-disco. We hebben Bamber Delver, activist in hart en nieren. We hebben Martijn Kamphorst, die het queer handboek voor hardere tijden heeft geschreven. Dus dat is ook wel weer goed. Dat is een gids waarbij je je gesteund kunt voelen als het allemaal tegen zit. En de rest weet ik niet meer. Bas van Be Pride komt praten. Als promo voordat we misschien toch maar eens meta moeten op een laag pitje moeten gaan zetten.
5: Ja, want dan heb ik nog een leuk dingetje over Be Pride. Want als je de Be Pride app downloadt, dan komt daar een interactieve map in. Een map waarin je kan zien waar alle evenementen van Pride Haarlem zijn.
0: Oh, wat goed.
5: En dan kan je ook de route uitstippelen en dan kan je ook zien waar de mars allemaal langs loopt. Okay. En dat soort dingen.
1: Ja, techniek staat voor niks vandaag.
0: Ja, en de NS heeft ook een vlaggetje.
5: Ja, de NS heeft ook een vlaggetje.
0: Op 18 juli. Dat is ook nog geregeld. Hoe leuk is dat? Als de treinen rijden, dat is ook nog even de vraag.
1: Ja, nee, met NS weet je het nooit. Met NS weet je het
0: nooit. Nee, dat weet je niet. Hebben jullie nog een laatste ding?
2: Nou, wees gewoon bij alle activiteiten. Ja, en de 18e natuurlijk om samen Pride ook te vieren. Maar ook te protesteren natuurlijk met de march.
0: Ja.
1: En nog als allerlaatste, waar kunnen mensen alle informatie vinden?
2: Ja, ik wil dat zo mooi zeggen.
3: www.pridehaarlem.info
0: En als allerlaatste, mag iedereen meemarcheren?
3: Ja.
0: Klaar?
1: Nou, duidelijk. Okay, Bert, Remy, dankjewel.
4: Jullie bedankt. Mag iedereen meemarcheren? Nee, dat is niet helemaal waar natuurlijk. Er mag niet meegemarcheerd worden vanuit politiek oogpunt.
0: Nee, dat is waar. Ja. Dankjewel, Remy.
2: Goeie aanvulling.
0: Ja. Dankjewel. Geen politieke partijen. Fuck off met je divent Nederland.
5: Amen. Willem, vertel even waarom mensen moeten blijven luisteren nu zo. Want wat krijgen we het komende uur?
0: Nou, in het komende uur gaan we nog verder praten met leden van onze transcommunity. Dan hebben we nog twee fantastische fantastische dames die hun kant van het verhaal komen toelichten.
5: Ja.
0: En daarna hebben we Bambe Delve in de uitzending, die met ons gaat praten over actualiteit en dan met name over de ophef rondom de gemeente Oldenbroek.
5: Oh ja. Ja.
0: Waar men besluiten heeft genomen die niet zo community-gezind zijn.
1: Een mooi gezegd. Heel mooi omschreven. Netjes.
0: En dan denk ik dat we nu het nieuws hebben.
1: Ik denk het ook.
6: Italiaans genieten. Gewoon op het strand van Zandvoort. Verse pizza uit de oven. Huisgemaakte pasta. En de zon die langzaam in de zee zakt. Dat is Cosmico Beach. Even la dolce vita. Zonder het vliegtuig te hoeven pakken. Reserveren of alvast het menu bekijken? Ga naar cosmicobeach.nl. Andiamo!
7: Dit is 105. Het is 8 uur.
8: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Het van oorsprong Nederlandse IT-bedrijf Solvinity wil dat het onderzoek naar de overname van het bedrijf wordt heropend. Eind mei besloot het kabinet dat Solvinity niet mag worden overgenomen door een Amerikaanse partij, omdat dat een risico zou zijn voor het publieke belang. Solvinity levert onder meer diensten aan DigiD, politie en justitie. Het bedrijf stapte naar de rechter omdat het alsnog wil worden overgenomen. Solvinity zei vandaag in de rechtbank dat het onderzoek van de overheid onzorgvuldig en onvolledig was en dat niet goed is gekeken naar maatregelen die het bedrijf wilde nemen om risico's weg te nemen. Op het Binnenhof in Den Haag is de bouw van een nieuwe publieksentree begonnen. Na de verbouwing van de Tweede Kamer moeten er zo'n 500.000 bezoekers per jaar ontvangen kunnen worden. Dat is bijna 2 keer zoveel als nu. En daarvoor is dus een nieuwe ingang nodig, zegt Kamervoorzitter Van Kampen.
9: Mensen kiezen de volksvertegenwoordiging om wetten te maken, om de regering te controleren. Maar ik vind het zelf heel belangrijk dat mensen zich ook uitgenodigd voelen om naar de Tweede Kamer te komen. Het is van hen.
8: Over 5 jaar moet de nieuwe entree klaar zijn. Schrijver Connie Palme heeft de Constantijn Huygensprijs gewonnen. Ze krijgt de oeuvreprijs omdat ze volgens de jury het zeldzame talent bezit om in geserreerde taal scherp en hartstochtelijk te schrijven over filosofie, liefde en vriendschap. Palme is onder meer bekend van de romans De Wetten, De Vriendschap en Jij Zegt Het. Aan de Constantijn Huygensprijs is een bedrag verbonden van €12.000. De uitreiking is in januari. Het weer vanavond op de meeste plaatsen zonnig, bij temperaturen tussen 19 en 25 graden. Vannacht opklaringen, dan wordt het 15 tot 18 graden. Morgen overdag flinke zonnige periode en ook wat wolkenvelden, vooral in het noorden, bij temperaturen van 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.

0: Ja, daar zijn we weer. Queer Vibes. Elke eerste maandag van de maand. Live op radio, tv en op het internet.
1: Ja.
0: We zijn er weer.
1: Ja.
0: En voordat we het vergeten, want ja, elke keer vergeten we het toch weer. Mensen kunnen natuurlijk nog steeds vragen insturen.
2: Ja, en dat kan via WhatsApp 06-105-105-38. Dus 06-105-105-38. En er staat op de online player op de Haarlem 105 website... staat namelijk ook een linkje, kan je ook daarop klikken om een bericht te sturen.
0: Ja, dus mocht je vragen hebben, mocht je een complimentje willen uitdelen... mocht je zeggen hoe fantastisch Willems haar zit... ik zou zeggen, stuur even een berichtje.
1: Dank je. Welkom in de tweede uur.
0: Yes.
1: En aangeschoven zijn Ariel en Dina. Dina, help me.
3: Dina mag, hoor.
1: Dina mag.
3: Ja.
1: Goed. Ariel.
0: Welkom.
1: Ja. Om met jou te beginnen. Engels?
4: Engels is beter voor
1: is
4: me.
1: Beter English. Voor jou. Oké. Okay. Let's start with you.
4: Yes.
1: The last time you were here, you had enormous difficulties with your Haarlem landlord.
4: Yes, I did.
1: And tell us what happened.
4: Well, the circumstances or the situation has been solved.
1: Okay.
0: That's amazing.
4: We avoid going back to the High Court, so I got a new house in Amsterdam in the center.
1: Oh, lovely.
4: So it's quite close to everywhere, 10 minutes walk, and I'm everywhere that I need to be.
1: Yeah.
4: I see it's a compromise between us, and I believe that if we want to coexist with people, we have to compromise at some point.
1: Mm-hmm.
4: And I stay my ground, and but at the same time, still try to understand their side and their views in terms of try to come to some level of solution and agreement. And
1: yeah,
4: we did.
1: Okay.
4: And so far, I am okay. The space is nice. I have no complaint.
1: Okay.
4: Really about the space, except that safety as a trans woman is a little bit questionable, even though I am in this center of Amsterdam.
0: What are you experiencing then?
4: experience in terms of I get trailed to my house by a stranger. I get taxi driver driving around, stop at my gate, even though I don't want them. And I tell them I'm not interested or I don't need a taxi. Or I get people just constantly trailing me, motorbikes, fat bikes, Uber Eats. Mm-hmm. They will ride me down and come to the gates and request to come inside or to have dialogue, intimacy, or whatever they think within their head when they see me as a trans woman walking down the street. So those are the only difficulties that I have with the location in terms of it is so central that as a trans woman or as a woman in the city center walking by yourself, it's a bit intimidating.
0: Yeah. Did you have different expectations?
4: I thought that it would have been more safer to be so central where you don't really know your neighbors because everyone seems like tourists.
0: Yeah. That is so true.
4: Everyone seems like tourists, and the next door neighbor could be a bread and breakfast or an hotel or something. People, you see people and you're like, I never see them before. And I never see them before. It's like, but then if you sip that all away and you can see the residents, the residents are quite okay. For me, I don't have problem with my neighbors or stuff like that who are resident and not tourists or visitors. But on the other hand, just being a trans woman in the city of Amsterdam is no longer that safe.
0: Well, I can conclude that definitely.
1: Was het ooit safe, Dina? In jouw beleving?
5: Nou ja, ik kom ook uit de jaren 90. En toen was ik ongeveer 20, denk ik. Dus ja. Ik heb Amsterdam op een andere manier gewoon leren kennen. Ik ben eigenlijk origineel hier vandaan. Ik ben in Aardehout opgegroeid. Ja, sorry, daar kan ik ook niks aan doen.
0: Aardehout.
5: En daar ben ik ook naar school gegaan. Ik ben hier op het ECL, heb ik mijn eindexamen gedaan. Eerst christelijk. Ja. Dus ik ken een beetje die steden hoe het was in de jaren 90. Ja. En ik moet je zeggen dat het toen wel gemoedelijker was. Ik denk dat we meer konden. Ook meer kleding, stijlen en allerlei dingen 's avonds in de tram. Je werd echt niet lastig gevallen. En het is wel echt veranderd. Dus dat is, en vooral voor vrouwen. En als je trans bent, is dat denk ik een soort van, dan ben je helemaal in die grijze zone waarin iedereen denkt dat ze seks met je kunnen hebben voor niks.
0: Ja.
5: En dat is wel echt een grote verandering, vind ik. Aan de ene kant dus die seksuele ideologie, ja, bijna idolation.
0: Ja.
5: En aan de andere kant is het dezelfde kerel die je eigenlijk online of weet ik van waar wat uitspuugt. En, ja, dat is echt wel een hele grote verandering, vind ik.
0: Ja, een hele grote verandering inderdaad. Waar ze even, ik kom uit 1999, dus ik heb dat al niet meegemaakt helaas. Hoe denk je dat die verandering er is gekomen?
5: Ja, dat is wel een politieke vraag meer. Ik denk dat ik het vanuit waar ik vandaan kom. Ik kom echt uit de Roxy en uit de It. Dat waren mijn stamkroegen. Daar dansten we. Daar was ik elke dag bijna. Havana boven. Dus het was ook een hele kleine enclave bijna in de stad. Die gewoon zei van, nou, wij zijn hier en we gaan ook echt niet weg. En we zijn met veel.
0: Ja.
5: En er kwamen altijd elk weekend weer hele vliegtuigen vol mensen die een weekendje Amsterdam kwamen doen. Zelfs uit de States. Of het, weet je, dat was echt veel meer dan wat ik nu zie aan gay toerisme. Maar het is ook wel verharding, denk ik. En ik weet niet zo goed waar je dat in moet gooien. Dat komt waarschijnlijk ook door economische andere situaties. Het komt doordat de populatie van jongeren ook veranderd is, denk ik.
1: Heb je het gevoel dat het echt alleen maar verandering is? Ik heb namelijk het gevoel dat ook de maatschappij verpreutst is.
0: Ja. Ik wilde dat net zeggen, ja.
1: Als ik terugkijk op de jaren 90. Want toen woonde ik in Amsterdam en toen zat ik ook altijd in de Roxy. En toen kon ik ook gewoon nog in een paillettenbroek zonder verder iets aan dwars door de stad vanaf de Zeedijk naar de Roxy lopen zonder dat iemand daar iets over zou zeggen. En dat heb jij ook meegemaakt.
5: Zeker, ja.
1: En ik wijd het heel erg aan een soort van nieuwe preutserigheid, waarbij het allemaal hooggesloten en vooral beschaafd allemaal moet zijn. En het mag niet meer wild.
5: Ja, vertrutting en conservatisme.
1: Ja,
5: daar zie ik het vooral in. Maar ik denk ook wel dat dat een... dat is heel langzaam daarin geslopen, denk ik. Maar er zijn natuurlijk gekke mensen zoals ik. En je had het net over Joost van Bellen. Het is ook een goede huisvriend van mij en van ons.
1: Ja.
5: Dus het is meer dat ik denk van, we zijn altijd nog steeds existing, maar we gaan even niet meer helemaal in de openbaarheid. Dus alles wat we doen is meer underground.
0: Ja, dat is bijna zeggen.
5: En dat hoeft ook niet meer, want
0: ik
5: wil niet meer de hele tijd allerlei mensen aan mijn energie hebben knabbelen waar ik helemaal nooit iets mee zou willen bespreken. Hè?
0: Ja, precies.
5: Dus dan is het meer van, goh, ik gun het ook niet iedereen meer om maar even te komen potten kijken in mijn community. Dus het is ook heel goed dat we een soort van hetzelfde doen, maar iets meer de deuren dicht.
0: Ja.
5: Want al die mensen die het zo leuk vonden om even te kijken in de Roxy of in de It. Dat was eigenlijk, daar gaat het eigenlijk al een beetje naar beneden. Want dan heb je niet met je eigen in-crowd. Dus je eigen jonkies, je ouderen, je age people.
0: Ja.
5: Dan hadden we echt een hele belangrijke periode. En zeker toen in de jaren 90 met de HIV-uitbraak. Plague, zou ik zeggen. Was dat heel erg nodig. Dat je elkaar intergenerationaal kon steunen.
1: In de jaren 90.
5: Ja,
1: en dat toen HIV terugkwam.
5: Ja, toen HIV kwam eigenlijk, jaren 80, 90.
1: HIV, AIDS was heel erg jaren 70. Maar ik heb wel meegemaakt dat we in jaren 90 kregen we ineens de gift. En de Return of HIV, dat was in de jaren 90 heel erg. Want toen hing er zo'n sfeertje in de stad van als je seropositief was, dan hoefde je geen condooms meer te gebruiken. En dan kon je weer gewoon vrije seks hebben zoals in de jaren 70. En dan werd het hele verhaal rondom SOA's, daar hadden we het dan maar niet over. Hè? Maar dan kon je weer gewoon zonder condooms en gedoe en alles. Oh. En toen ontstond The Gift. En dat was dan heel erg gericht op onveilige seks. En dan liet je je besmetten, want dan hoorde je er ook bij. En dat gaf toen enorme pieken in HIV-besmettingen in Amsterdam. En dat was een opleving.
5: Ja, maar ja, luister, er was natuurlijk ook... Ik zie het even een beetje anders.
1: Oké, vertel.
5: Niet educate, dat hoeft helemaal niet. Maar er was... Er zijn altijd verschillende perspectieven natuurlijk.
1: Ja, precies, doe.
5: Maar... Kijk, die medicatie die kwam voor HIV was pas in 1996 op de markt.
1: Ja.
5: Dus je ziet dat je vanaf daarvoor... Ik ben in 1991 kreeg ik HIV.
1: Ja.
5: Ik was 21. En dan moet je die jaren overbruggen zonder medicatie. En eigenlijk weet je, ik kan elk moment doodvallen. Ja. Want dat doen al mijn vrienden ook. Dus dan heb je een heel andere manier van seksualiteit ook. Ja. En je hebt een hele andere manier van... de omgang met elkaar is op een hele andere manier... ingevuld. De seks is dan soms heel bevrijdend.
1: Ja.
5: En of het zijn mensen die super angstig zijn en dan met alles, dat voel je direct in die kramp zitten. Dus daar had je ook niet veel aan, zou ik maar zeggen. Dus de mensen waar je seksueel wat aan had, waren mensen met HIV.
1: Ja.
5: En die gingen we met elkaar, maar dat was niet om elkaar nog meer HIV te geven, want dat kan niet. Snap je? Dus, en toen in 96 de medicatie kwam, toen dacht men van oh wauw, je kan gewoon blijven leven. Ja. Ik voel me gezond, ik voel me superkrachtig.
1: Ja.
5: En in ons achterhoofd hadden we wel het gevoel van... het is zulke vette medicijnen, die slaan alles dus plat.
1: Ja.
5: Wat een beetje met dat virus te maken, want daarvoor was ik echt wel vaak ziek. En ik, nou ja, dat is een ding wat bij HIV hoort natuurlijk. Ja. Maar op het moment dat die pillen er waren, voelden we ons allemaal geweldig. En wij hadden wel zoiets van, nou, als het alles onderdrukt... dan zal het ook wel iets doen met dat bloed en de manier van waarop we kunnen een ander het kunnen overdragen.
1: Ja, precies.
5: Dat is wel een grote verandering geweest.
1: Ja, ja.
5: En ik wil niet zeggen van de gift dat je dat allemaal weggeeft, want dat kan allemaal niet eens, want je zit op medicatie.
1: Nee. Met de gift bedoelde ik meer dat het toen de tijd rondom seronegatieve mannen leefde. Ja. De gedachte dat zij zich heel erg moesten beschermen en daar wilden ze van af. En toen ontstond er zo'n stroming, die heette dan de gift. Dan liet je zocht je bewust seks via gaydar, want dat hadden we toen. Dat was een website. Ja. En dan zocht je bewust seks met een man die seropositief was, zodat jij dat dan kon krijgen. En dan was je af van dat gedoe dat je moest beschermen. Ja, het gebeurde.
0: Daar ben ik wel een beetje stil van. Ik kan me dat echt niet voorstellen.
1: Het gebeurde in de jaren 90. Geda kon je dus letterlijk, had je daar termen voor. Dat je dus voor bareback was. En bareback, dat kon je associëren met The Gift. Dat leefde vooral, maar vooral ook wel, moet ik eerlijk zeggen. Ik ben altijd van de ladder scene geweest. En ik weet dat het heel sterk leefde toen de tijd in de leer scene.
0: Okay.
5: Ja, en dat is ook wel gewoon een manier van... Je hebt als community zoveel druk en zoveel echt leven en dood om je heen.
1: Ja.
5: Te veel eigenlijk. En ik als 21-jarige, weet je, dan is zijn hersenen nog niet helemaal eens rijp voor dat concept van doodgaan.
1: Nee.
5: Dus daar zit ook een manier van... dat je niet eens bewust soms bent van wat er om je heen gebeurde.
1: Nee, precies.
5: En je was eigenlijk alleen maar aan het zoeken naar vertier en topgezelligheid en avonden en nachten die doorgingen.
1: Ja.
5: Omdat het allemaal zo duister om je heen was. Nou, dus een beetje van allebei de kanten wat, denk ik. Misschien hoop ik dat je het dan iets beter...
0: Nee, zeker. Ook, denk vanuit het perspectief ook juist dan in zo'n donkere tijd, juist met elkaar op zoek gaan naar het licht, een soort van. Zo zie ik het, zo ontvang ik het een beetje.
5: Ja.
0: Ik vind dat wel bijzonder om te horen. Maar ik stik wel een beetje van het doorgeven, inderdaad. Ik dacht, oh...
1: Dat is niet meer, hoor.
0: Dat heb ik nog nooit eerder gehoord.
1: Dit leefde in de jaren 90.
0: Ja.
1: Terug naar het onderwerp.
0: Ja, zeker.
1: Ja.
0: Even een grote schakel. Want natuurlijk net ook twee trans mannen aan tafel. Ik ben best wel benieuwd hoe bevrijdend, and I'm gonna ask you, Ariel, how freeing was it to be trans, to accept that from yourself?
4: It was liberating in the sense that growing up as a child, growing up as a boy, I was always told and I was always act differently from other boys. I was always, from I can remember the age of 3, always think that I was the fat lady up the street and I want to be like her. And I've always have her as a role model or a goal to aim to. And and for me, coming to the Netherlands, I'm from Jamaica. So coming to the Netherlands, I get that liberation, that freedom to explore what that was, what that feeling was. Why is it that boys want to play football, but I want to play netball? Why is it that boys want to play with trucks, but I want to play with a doll? And why is it that I want to wear high heels and not sneakers? All of those things was quite new, because in Jamaica, back then, I only know of gay lesbians, and within the different breakdown between the gays, we have the thugs and the femboys, and then we have the lesbian, which is a lipstick butch and butch and just lesbians. We didn't have in my time in Jamaica, when I leave Jamaica, 2009. Mm-hmm. So when I leave Jamaica, we still didn't have anything to do with, or much to do with, trans and transitioning, non-binary and gender fluid, all of those things. Those are new terms that I learned when I come here in the Netherlands. And to see a term that fit who I truly feel from back home in Jamaica to here, this is where I discover myself, to be honest. Started out doing drag, and being in drag allows me to feel old, allow me to feel fulfilled, complete. And I was like, okay, so this is the persona that is really deep within, and
0: it's coming out.
4: I want it to come out, and it is coming out. And with my cousin started transition, and we decided, okay, this is who we are. This is what makes us comfortable. We are going to do it together. Yeah. And that's where I started out doing within my transition. And I'm happy that I did. It saved my life in the sense that transitioning, especially when you're medically transitioning, you don't just get up and go to the pharmacy and get tablets or get injection or spray or plaster. You go through a counseling session. Yeah. And that allows me to be able to deal with certain issues, so I don't deflect what I'm feeling onto society or onto others, but I can internalize and see for myself what makes me feel better. And it's liberating. I can say about it. It's quite liberating. It's quite therapeutic.
0: Yeah, I'm wondering that when you came to the Netherlands and you saw what was possible, I almost would think that might feel like a little bit intimidating, like, oh my God, wait, I have never seen this before. Or did it actually felt like liberation?
4: There was a culture shock, but culture shock for me was more about the coming from a society where our HIV population within the LGBTQI+ community was like 31.8% before I leave Jamaica. So it's like one out of every five people, three out of every five people within the LGBT settings would be HIV positive.
0: Yeah.
4: So coming here and end up going to Cuckoo Nest as one of the first place, Thermal Sauna, Dirty Dicks, The Eagles, Cockering, and I've seen people just having sex here after here, there. I was like, what is this?
0: People, what the
4: fuck? I see someone come inside with their partner and then another person is flirting with them. I'm like, if this was Jamaica, that would be a bottle. That would be a bottle. And then to see people having sex without condom was a little bit shocking to me to know. And I was like, this is a first world country. Why is it that these people don't know what condom is? Or they know what condom is, but they just refuse to use them. And that was a culture shock. But in terms of other things, coming to the Netherlands and see everything in my face, was for me a learning moment. Was not so much a culture shock. It was for me, I felt like a sponge dropping the water and I'm just sucking everything up.
0: Yeah.
4: And while I'm sucking things up and understanding what is going on, I am interpreted and related back to the community. Because I said when I came here, I don't come to this country to take away from the country, but to be an asset. And in the LGBTQI plus community in Jamaica, I had leadership roles in Jamaica. So therefore, I'm coming here and I'm trying to give back from what I was learned, from the training that I had in Jamaica back here. And so far, it's good. So there's no culture shock.
1: Okay. Wow. Dina, jullie hebben toch een groep? Vertel eens.
5: Nou, dat is eigenlijk. Wij zijn sinds oktober binnen de HIV-vereniging.
1: Ja.
5: Hebben we een groep opgestart. En die zijn we een groep opgestart. En die heet Positively Trans met een Z. Ja. Zijn allemaal transpersonen met HIV die daar samenkomen. En dan moet je zo zien. Ik heb het Transhuis mede helpen oprichten. Of eigenlijk, en de kliniek en Trans United. En daar heb ik altijd heel hard geprobeerd om naast alle andere zorg die we daar boden, ook voor mensen met HIV een plek te krijgen. Omdat ik zelf leef met HIV. Maar ook omdat ik weet dat in de transgemeenschap dat vaak met stigma en ook wel roddel en discriminatie gepaard gaat.
1: Ja.
5: Onderling.
1: Ja.
5: En dat heeft ook te maken natuurlijk met veel van ons zijn sekswerkers. Dan heb je ook te maken met natuurlijk als je klanten hebt en meer klanten hebt dan de ander en jij hebt HIV. Dat is natuurlijk ook concurrentie.
1: Ja.
5: Terwijl ik het altijd heel therapeutisch zie, want ik praat over mijn HIV met klanten die ook HIV hebben. Dus het is een soort van, weet je. Soms zijn ze ook nog wel eens jaloers op je, omdat je HIV hebt. Omdat je wat meer aandacht of meer discours hebt over bepaalde zaken. Mm-hmm. En dan krijg je wel vaak een vervelende groepsdynamiek.
1: Mm-hmm.
5: Waar je met als persoon met HIV gewoon niet staande kunt houden. Dus we zijn daarom bij de HIV-vereniging echt een eigen groep begonnen.
1: Ja.
5: En dat loopt supergoed. We helpen mensen naar zorg toe.
1: Mm-hmm.
5: Dus eigenlijk komt iedereen gewoon binnen in een café. Kunnen lekker relaxen en zitten. En vanuit daar gaan we kijken van wat zijn onze contacten. We hebben in ziekenhuizen wat meerdere lijntjes openstaan. Waar ze ook hormoonzorg kunnen krijgen. En de HIV-behandeling tegelijk kunnen opstarten.
1: Mm-hmm.
5: En het gaat hier om de meest kwetsbaren. Dus dat zijn vaak migranten, dak- en thuislozen. Mensen zonder vast adres.
1: Mm-hmm.
5: Die gewoon niet makkelijk de zorglijn inkomen. Maar door onze brug.
4: Right.
5: En het samenwerken met AMC en met de DC-klinieken, is dat er wel. En kunnen wij gewoon mensen makkelijker plaatsen.
1: Ja.
5: En dat heb ik eigenlijk samen met deze dame gestart.
1: Ja,
5: en dat zijn we dus nu aan het doen.
1: Ja, fantastisch.
4: En we also try to not just help with HIV medication, but the fact that undocumented or in an asylum center, there are people who are not so empathetic towards people who are trans, black, or people of color, or wherever you're from. There is like this there is some sort of boundary that allows working together or coming together,
6: yeah,
4: difficult. Mm-hmm. Where people, it's also in terms of when you need the help,
6: yeah,
4: there is so many red tapes that you have to go through, the bureaucracy of institutions.
6: Yeah.
4: And what we are trying to do is to bridge that gap. So we bridge it also with, as you said, hormones, not just HIV, not just ARV, but also hormone therapy. And that included counseling as well, because we are always looking at just one aspect of life, while

0: kids living with HIV and fall in a situation where they fall out of care and needed care.
1: Yeah.
0: And I think it's great that we can also just have somewhere that is tailored specifically for people living with HIV. Everything else can come under that, but living with HIV, so that we break the stigma surrounding being in an institution or organizational standpoint where you are in a group and you are unable to articulate how you feel, what is happening with you, whether it is physical or otherwise.
1: Okay.
0: So we look at the overall a holistic healthcare system for persons.
2: En hoe kunnen mensen die nu kijken en luisteren jullie bereiken?
3: Ja, via de vereniging. We hebben een servicepunt. Dat is een telefoonnummer wat je altijd kunt bellen overdag, behalve in het weekend.
1: Okay.
3: Dan krijg je live iemand aan de telefoon die ook leeft met HIV en die voor jou uit kan zoeken hoe je snel je bij mij of bij haar op bezoek kan. En eigenlijk iedereen kan gewoon vrij inlopen.
1: Okay.
3: Maar het is op vrijdag op
0: tussen
3: de pand.
0: 1 en 6.
3: Ja, pand van de vereniging op de Eerste Helmerstraat. Het is eigenlijk vrij open.
2: En dan zijn jullie daar en dan...
3: Ja.
2: En dan kun je ook gewoon fysiek contact hebben.
0: Ja.
2: Babbelen.
3: Ja. Ja, en ook gelijk ook maatschappelijke dingen uitzoeken. Bijvoorbeeld, en sommige mensen zitten in een procedure die niet goed loopt. Of mensen zijn... mensen zijn daklozen en die moeten echt een nacht overnachten, omdat het echt heel slecht gaat met ze. En dan
0: over de weekend
3: doen we dat.
1: Oké.
0: Okay. Ook als je minder kleding en iets te dragen. We have also a closet that you can walk through.
1: Okay.
4: Oh.
1: Wat een geweldig initiatief.
3: Ja,
4: ik kan niet meer zeggen dan dat. Like doing the Lord's work here. Like holy shit. Yeah.
1: Ja.
3: Ja. Het is ook heel fijn dat de HIV-vereniging dat heeft geopend voor ons. Hè? Want ik bedoelde, binnen de HIV, het HIV-veld had ik echt een soort schisma.
1: Ja.
3: Op het moment dat ik jongetje was en HIV had en overal naar binnen kon lopen. En zorg en de stichtingen en weet ik het allemaal niet. Het was echt goed georganiseerd. En zodra je dan een V in je paspoort hebt en dan kom je bij de GGD en zegt je kan hier niet naar binnen. Want jij bent gewoon vrouw en dan hoor je niet bij een risicogroep. En dan is het gewoon zo'n confronterend iets, dat je denkt, en ik heb al HIV en ik zou je eigenlijk mogen testen. En zegt ze, nee, maar dat is dan niet voor vrouwen. Of het is niet voor mannen die hetero zijn. En we zien nu in de HIV-cijfers dat het echt omhoog piekt bij jonge meiden die hetero-relatie hebben. Of die op het punt staan om te bevallen en dan wordt alles getest. En dat is dus waarin je ziet dat die bias vaak in de maatschappij, maar ook dus in die healthcare system, zoals de GGD,
0: even
3: gewoon helemaal niet oké lopen. Nee. En dat is met PrEP hetzelfde verhaal. En ik maak me daar altijd heel erg druk om. Zo druk dat ik echt daar persoonlijk de nadelen van ondervind.
1: Okay.
3: Want als je altijd een hardliner bent in de activistische rol, dan open je deuren, maar dat stoot je ook mensen voor het hoofd.
1: Ja, precies.
3: Zeker als je het wilt hebben over racisme.
1: Ja.
3: Of als je het wilt hebben over mensen die een mindere economische positie hebben dan jij als verpleegkundige.
1: Ja.
3: Dat je dan, en je wilt dat soort gesprekken keer op keer voeren. Ja, dan op een bepaald moment gaat de deur dicht en dan willen ze je gewoon niet meer zien. En dat is echt hoe het werkt met community projecten.
1: Ja.
3: Dan neemt toch het instituut in Amsterdam, is dat de GGD, het over. Iedereen zet mensen op de P-list. En die mensen zijn al hartstikke blij dat ze geld kunnen verdienen en een aanzien krijgen om ergens te mogen werken. Want als transpersoon zonder diploma afgemaakt, heb je die mogelijkheid niet.
1: Nee, nee.
3: Dus ze snappen ook wel dat als ze een cherrypicken en een paar mensen wat leuks geven, dat ze het gezellig houden en dat je die samenwerking kunt behouden. Maar dan is het geen invloed meer van de community. En wat er nu speelt in de wereld, kan je niet eens adresseren.
1: Nee.
3: Dus dan is het een soort van gezellig en leuk. Maar we hebben een vinkje. Want dan hebben ze natuurlijk ook transzorg erbij. En ze krijgen er goed voor betaald. Laten we eerlijk zijn.
1: Ja.
3: Het is allemaal goed op te zoeken. Wat een arts dan verdient in zo'n transkliniek. Of iemand die zich daar inzet. Is best heel veel. En ik heb het altijd voor 0 centen gedaan.
1: Ja.
3: Vanaf 2018 tot 2022. Dus je ziet wel dat er echt, zodra er een impuls komt van geld binnen een community die eigenlijk al niks heeft.
1: Mm-hmm.
3: Dan moet je heel erg op gaan passen van, wordt het niet overgenomen dan?
4: Ik wil net zeggen, komt het bij de

0: goede mensen terecht.
1: Precies. Ja.
0: Wauw.
2: Ja. We moeten wel langzaam beginnen af te ronden. Ja, ik vind het daarom dan weer de bringer of the bad news.
1: Willem, we hebben natuurlijk al vorig jaar en het jaar daarvoor al een HIV special gedaan. Dat gaan we dit jaar weer doen.
2: Yes.
1: En waarschijnlijk in november. Dus misschien dat we er ook daar weer even aandacht aan kunnen besteden.
2: Ja,
3: zeker.
2: En zou je bereid zijn om dan weer aan te schuiven, Dina? Nee. Vanuit deze rol?
4: Als juriste en wat was het nog meer? Maatschappelijke belangbehartiger.
2: Ja, heel graag. Maar heel vooral graag. Ook omdat je zo'n ongelooflijk goed project samen met Ariel opgestart hebt en je team.
4: Ja, absoluut. Ja,
2: want ik zag jullie op de socials voorbij komen en toen dacht ik, wauw, dit is echt heel goed bedacht.
4: Ja. En we hebben zelfs al gelijk een prijs gewonnen. Dat was de Trutfondsprijs.
2: Wat goed. Ja.
0: Goed zo. Goed zo.
2: Nou, dan is dit wel een mooie afsluiter. Thank you so very, very much for joining us.
5: Thank you for having me.
2: One of the main reasons I wanted to do this particular program was that I strongly believe in Protect the Dolls, and I strongly believe in the fact that our trans community is targeted, and I wanted to give you as much as a platform as possible to talk and to show and to make yourself visible to the world. So thank you so much for joining us.
5: Thank you for having us.
1: Yes.
4: All here. Dank jullie wel, hè. Hele fijne Pride.
2: Dus jullie ook.
0: Ja, zeker.
4: Geweldig.
2: Oké, dank jullie wel.
4: Yes.
2: We doen een organische wissel.
0: Organische wissel?
2: Ja, dat houdt in dat we de foto gaan nemen, dat Ben een plaatje in start.
0: Oh ja. Oh, maar voordat Ben dat gaat doen, heb ik nog wel even één mededeling. En dat is Protect the fucking dolls. Ik ga het gewoon nog een keer zeggen.
2: Ja, absoluut. Maar dat gaan we ook nog heel vaak roepen als we op dat plein zitten.
0: Oh, halleluja. Amen. Ja.
2: Oké, muziek. Ja.

0: Respect
1: hallo.
0: Your mother. Hallo, hallo, daar zijn we weer.
1: Ja, we zijn aangekomen bij wat ik eigenlijk wel een heel favoriet onderdeel vind. En dat is dat we sinds kort een vaste rubriek hebben met Bamber om over de actualiteit te praten.
0: Ja.
1: En daar ben ik toch wel heel blij mee dat Bamber daartoe bereid is om dat elke maand maar weer eens even voor ons te komen doen. En,
0: nou ja, Bamber,
1: wat heb je voor ons meegenomen?
2: Nou, wat mij heel erg gefascineerd heeft, is dat voor de eerste keer in Nederland een gemeente tot beleid heeft uitgeboekt. Ik wist niet eens dat het bestond, de gemeente Oldebroek. En dat heb ik helemaal uitgeplozen, omdat ik het zo interessant vind. Dus wat ik interessant vind is, en dat heb ik een citaatje meegenomen. Hoe leg je nou uit, als nieuwe wethouder, die wethouder heet Tom de Nooyer. Hoe leg je nou uit in het nieuwe, nou ja, lokale regeerakkoord om het maar te zeggen.
1: Ja.
2: Dat je één dag in het jaar, coming out day, niet meer de regenboogvlag laat wapperen op het gemeentehuis.
1: Okay.
2: En ik vind het heel interessant, omdat ik geloof dat als wij als communities weten hoe de communicatie loopt, dus wat de uitleg is, wat de woorden zijn, ik vind altijd dat je dat moet doorgronden. Want je redt het niet meer om alleen maar te zeggen, ja, die regenboog moet flapperen, huppelapij. Nee, je moet weten waarom. En je moet zeker weten wat de argumenten zijn.
1: Ja.
0: Ja.
2: Nou, die argumenten zijn heel leuk. Dus ik heb dat helemaal uitgegraven. En wat zegt die wethouder? Nou, het is wel heel erg interessant. Want wie is die wethouder? Dus er is een nieuw college aangeschoven. Het is een christelijk dorp.
1: Ja.
2: Niet dat het erg is, maar het is een christelijk dorp.
1: Ja.
2: En dat wil ook niet zeggen dat al die christelijke mensen tegen de regenboogvlag zijn. Maar wat doet deze meneer? Deze meneer is afkomstig als presentator van Ongehoord Nederland.
1: Ah.
2: De fascistische televisieradiozender.
1: Ja,
2: die van ons
1: publieke
2: geld betaald wordt.
1: Ja.
2: Natuurlijk schandalig, maar dat is de Achilleshiel van onze democratie. Dus die Tom de Nooyer, die zat als nogal luidruchtige persoon, luidruchtige presentator bij Ongehoord Nederland. Maar die zat met zijn christelijke partij, die zat in dat gemeentetje Oldebroek en die wint.
1: Ja.
2: Dus weg bij Ongehoord Nederland, want dat kan hij niet meer combineren.
1: Nee.
2: Nou, nu hebben ze een, wat noem ik even, een lokaal regeerakkoord. En wat zegt die man? En dat vond ik echt fascinerend. Ik vond het zo slim.
1: Ja.
2: Hij zegt, wij doen die regenboogvlag niet meer één dag per jaar. Het is niet dat hij 365 dagen op dat stadhuis wappert. Nee, één dag per jaar, coming out day. En waarom niet meer? Omdat het een belediging is voor de tolerantie en het respect van de lokale bevolking voor LGBTI-plussers. Dus wat doet hij? Hij draait het om. En die is fascinerend, want die, dat is een soort truc. Hè? Als je namelijk zegt, duwt mijn strot in.
1: Ja, precies.
2: Heel slim. Ja. Die is ook slim, die is wat platter. Maar als je nou zegt als politicus, ja, wij hoeven die vlag helemaal niet op te hijsen. Want als je hem namelijk hijst, dan beledig je onze tolerantie.
1: Ja.
2: Want, wat zegt hij ook, onder onze Nederlandse, prachtige Nederlandse vlag, letterlijk hè.
1: Ja.
2: Prachtige Nederlandse vlag en onze Oldebroekse vlag is iedereen gelijk. Dus je hoeft dat helemaal niet meer te doen.
1: Nee.
2: En het interessante is dat dat gemeenteakkoord gepaard gaat met nog een ambitie. Dat is namelijk weigeren van de asielwet. Dus het is twee targets, twee doelgroepen richten zich op. Allereerst, er komt geen AZC meer bij ons binnen.
1: Nee, precies.
2: Alsof die ooit de Oldebroek was. Maar oké. En je zegt, de regenboogvlag komt er niet meer in, komt er niet meer uit, gaat niet meer boven. Dus je hebt twee doelgroepen, maar je verpakt het. Want ik heb al die YouTube-filmpjes van deze Tom de Mooie gezien.
1: Ja.
2: Je verpakt het, wij als dorp worden bedreigd.
1: Ja.
2: Ze pakken het af.
1: Ja.
2: En het is gelukt.
0: Ja. Ik vind dat zo bizar.
2: Echt bizar.
1: Ja.
0: Nee, nogmaals, je zei het net ook aan het begin al, jij hebt ook nog nooit van het dorp gehoord. Ik ook niet. Of
2: maar
0: gemeente,
2: dat zegt natuurlijk niks, want
0: nee.
2: Maar toch.
0: Nee, maar dat het er doorheen is gekomen.
2: Ja.
0: Ook nogmaals, het gaat om één dag, hè?
2: Eén dag. Ja.
0: Ik vind het, nou ja, mijn mond valt open.
1: Maar daarna, Jesco, het is niet alleen bizar, het is ook nog, het schept een precedent.
2: Absoluut. Ja.
1: En dat betekent dat, dit heeft natuurlijk de media gehaald.
0: En hoe?
1: En dat betekent dat andere gemeenten zich zouden kunnen spiegelen aan wat hier gebeurt.
3: Ja, en vooral, en dat is heel belangrijk, omdat wij toch heel naïef zijn. Hè? Want we hebben natuurlijk jaren, decennia gedacht, joh, dat gaat hartstikke leuk met onze rechten. Nou, in bij no time valt het als een domino spelletje om. Hè? Het is geen Amerikaans gedoe meer, maar het is ook een Nederlands gedoe. Ja. Kijk, als het lukt, wat is gelukt? Dat een wethouder, zoals deze meneer, woorden kan vinden om het om te draaien, want die omdraaiing is heel erg interessant. Ja, hè? Ja. Dus ik zeg natuurlijk niet, wat deze man weet helemaal niet waar die regenboogvlag vandaan komt. Natuurlijk weet hij helemaal niet. Het is overlast. Het is een belediging. Dus wat zeg je eigenlijk tegen mensen die vieren dat er diversiteit is? Want dat is namelijk de regenboogvlag. Want die de Tom die hoort ook bij die regenboogvlag als hij een beetje op had gelet. Ja, maar hij zegt nee. Jij beledigt ons. En hij krijgt mensen nog mee ook. Ja. Want er zijn straatinterviews. En dan zie je mensen inderdaad knikken. Ja, ik vond het toch al niks. Nou, dat.
0: Ja. Ja, ik vind het zo bizar hoe dan dit eigenlijk inderdaad vanuit de complete gespiegelde hoek geframed wordt. Heet het frame, als ik het goed zeg. En dat nou ja, we hebben het denk ik over het oceaan ook al gezien. Maar mensen zijn daar dus zo bijzonder vatbaar voor. En ik vind het echt heel shocking.
3: Ja. En ik noem dit omdat ik in de LBTI-pers deze omdraaiing niet zie. Er is bijna geen analyse en ik hou van analyseren, omdat je dan de taal kent die er gesproken wordt.
0: Ja.
3: Dus de taal is de omkering. Het is een truc, het is heel slim. Er zijn heel veel vergaderingen aan vooraf gegaan. Denk maar niet dat deze nieuwe wethouder dit heeft bedacht voor de camera's.
0: Oh, nee.
3: Dit is allemaal geoefend. En ik moet dan heel erg denken aan wat ik op de middelbare school heb moeten lezen voor de literatuurlijst van 1984 van George Orwell. Want daar was het ministerie van waarheid, Ministry of Truth, die zei war is peace. Dus het is een omdraaiing van feiten. En wat er gebeurt, en dat vind ik het enge, want we kunnen natuurlijk wel allemaal met zichzelf, joh, dat is dat rare christelijke dorpje Oldbrook. Oh nee, het is een soort, ja, een soort mal die neergelegd wordt.
1: Ja, een blueprint.
3: En het lukt. Want je kan zeggen tegen je bevolking, ik kom van jou op. Want onze oude Nederlandse, ouderwetse waarden worden bedreigd. Allereerst door die regenboogmensen. Dat is al niks. Dus die regenboogvlag halen we naar beneden. En die asielzoekers, dat zijn namelijk de boosdoeners.
0: Ja.
3: En als je dat namelijk heel makkelijk erin duwt in de bevolking, men gaat mee.
0: Ja.
3: En dat is het enge.
0: Nou ja, en wat je, die Mo omschreef net ook al, en jij omschreef net ook al, Willem, hè, dat het eigenlijk bijna een soort voorbeeld is voor wat andere gemeenten het kunnen overnemen. Dat vind ik een heel eng idee in de tijd waarin we leven. Want het gaat al zo makkelijk.
3: Ja.
0: Die informatie verspreidt al zo snel.
3: Ja.
0: En we hebben nou in Nederland ook een vrij grote Bijbelbelt toch nog wel zitten. Nou, het zou me niet verbazen als het over 2-3 jaar ook zomaar daar opeens
3: hetzelfde komt. Mensen zijn heel bevattelijk. Ja, dat gaat helemaal niet goed met onze maatschappij, denken we. Hè?
0: Nou.
3: Want in feite gaat het hartstikke goed, maar we denken en we zijn bang. Dus angst is een heel belangrijk wapen.
0: Ja.
3: En we zijn moordeklos.
0: Ja.
1: En je moet je goed realiseren, en dat zien we ook heel erg met die AZC-protesten. Als het op één plek lukt, is dat meteen een blauwdruk voor hoe je het op andere plekken moet doen. En dat hebben we kunnen zien met al die protesten. Het gaat op één plek, zegt iemand, oh nee, dan doen we het maar niet. En vervolgens, elk dorp is aan de beurt.
3: Klopt.
1: En dit, in hoe klein of het ook is, andere dorpen die worstelen, want ik kom uit Nijkerk, dat is toch ook puur Bijbelbelt.
3: Ja.
1: Als die daarmee worstelen, dat is de kleine moeite. Je gebruikt dezelfde zin en je zegt, ja, maar onder onze vlag zijn jullie allemaal welkom.
3: Ja, en deze uitleg van deze wethouder, probeer daar maar eens een keer tegen in te gaan. Want als iemand tegen jou zegt, ja, maar hallo, het is een belediging voor mij, want ik accepteer je wel. Nou, als er iemand niet de regenbooggemeenschap apporteert, is deze ongehoord Nederland meneer wel.
0: Ja.
3: Dus dat weet je. En je zag het ook bij die AZC-protesten. Daar hebben ze niet voor niks vrouwen en meisjes op straat gezet.
0: Ik wil dat net zeggen, inderdaad. Wat doen we zo hier aan denken?
3: Wij vrouwen eisen de nacht op. Nou, de oorspronkelijke vrouwen, feministische protesters, die wisten zich helemaal geen houding. En wat ik gewoon zie, is dat onze communities, ik zeg, ja, ik heb nu geleerd dat ik meervoud moet zeggen, omdat community natuurlijk een beetje zwart-wit-achtig is, maar Wij hebben hier geen antwoord op. En mijn pleidooi is, wij moeten als de wederweerga ons oefenen in een soort intellectuele weerstand. Wij moeten de taal kennen van onze tegenstanders.
1: Ja.
3: Want die tegenstanders zijn heel slim.
1: Ja.
0: Nee, maar het voelt echt heel erg, ik noem dat gevalletje mediatraining. Heel specifieke woorden uitkiezen. Daarom zeg je ook heel terecht, ja. Het duurt even voordat dit toys naar buiten komt. Dat verzin je niet in een avond. Maar waar ik ook heel erg van geschrokken ben, is ik heb dit eigenlijk, wat je nu omschrijft, ook over Oceaan zien gebeuren met mensen die zelf dan gay zijn, maar dan niet bij dat hele queer woke gebeuren willen horen.
3: Ja.
0: En die gaan het dan ook zo framen, alsof inderdaad we allemaal knettergek zijn en we er helemaal niet toe doen, maar hij is heel normaal. En dan denk ik, waar gaat het nou mis? Ja. Hoe kan je zo jezelf eigenlijk ook buitensluiten en uitsluiten?
3: Dat is eigenlijk, kijk, als je angst kunt gebruiken om dat aan te wakkeren. Ja. Als men mij nou een beetje overtuigt dat ik bang voor jou moet zijn. Omdat ik heel erg verschil van jou en jij van mij. Nou ja, daar ben ik toch ontzettend gevoelig voor. Want men is altijd, als mens, zijn we altijd gevoelig voor. Joh, ik wil wel bij een fijn clubje horen. Dus ik kan heel goed zeggen, en daar vond ik de gast hiervoor ontzettend waardevol.
1: Ja.
3: Omdat we heel snel kunnen zeggen, ja, ik kom uit Alkmaar, ik ben gewoon een homoseksuele kaaskop. Dus transpersonen, ja, die zijn wel een beetje gek. Ik snap het wel, die agressie. En dat is heel makkelijk aan te wakkeren. Dus we moeten ook het als communities doen, alsof wij, zeg maar, immuun zijn voor deze hele slimme truc.
0: Ja, 100%.
3: En dan moeten we niet in trappen. Solidariteit is de enige sleutel als weerstand tegen de repressie.
1: Ja.
3: En solidariteit is eigenlijk dat het me helemaal niet uitmaakt wie wat iemand is.
1: Nee. Maar dat prediken we nou juist weer niet.
3: Nee, en dat vind ik een enorme, enorme zwakke plek van onze community.
1: Ja. Nou ja, dat vind ik dus ook heel erg. Ik vind het heel. Ik vind dat iedereen moet zijn plek hebben.
3: Ja.
1: Maar we moeten niet ons barricaderen in die plek.
3: Nee.
1: We moeten wel om elkaar heen en met elkaar blijven staan. Ja. Want anders dan gaat het echt falikant mis. En dit.
3: Klopt.
1: Ik blijf steeds maar roepen. Ik zie de parallellen met een eeuw geleden.
3: Mm-hmm.
1: En ik zie gewoon weer gedachten langzaam maar zeker vaste grond vinden. Het is beschamend om te zien dat men in Duitsland geld vrijmaakt voor het leger.
3: Ja.
1: Laat dat maar eens zinken.
3: Ja, klopt.
1: Dit zijn de mensen achter de Tweede Wereldoorlog.
3: Ja.
1: Die hebben nu in 2026 gezegd, we gaan weer een leger creëren. En dat wordt ook het sterkste leger van Europa.
3: Ja.
1: Een AfD, wat echt gewoon het vervolg is van de nazi-partij, die zijn aan het groeien.
3: Ja. Ja, en dan is altijd wel, wat ik vind altijd, kijk, om 9 uur eindigt deze uitzending.
1: Ja,
3: dus
1: ja.
3: Als je dan met nachtmerries naar bed gaat, vind ik ook een beetje.
1: Nee, we moeten naar een leuke.
3: Dus, wat we moeten doen is eigenlijk, nou, ik mag spreken op Pride Haarlem.
1: Ja.
3: Wat ik niet goed kan. Ik zeg het alvast, als je denkt dat ik echt een heel goede toespraak ga houden. Nou, ik sta te bibberen. Het lijkt dus alsof ik het goed kan. Maar ik zou blij zijn als ik het achter de rug ga. Maar in ieder geval, wat ik denk is dat als je als hele grote groep samenstaat op Pride, en in dit geval Pride Haarlem, moet je eigenlijk, en dat ga ik de mensen ook vragen in mijn toespraak, om je heen kijken.
1: Ja.
3: En je moet je juist aansluiten bij iemand die totaal niet op je lijkt.
1: Absoluut.
3: En dan bereiken we wat.
1: Ja.
3: Dus als witte homo cis man, ik weet al die labeltjes niet, want ik zit nooit in een hokje, maar dan hoor ik naar een transpersoon te gaan van kleur.
1: Ja.
3: En omgekeerd. Want met zo'n demonstratie of protestmars, weet ik voor hoe jullie dat tegenwoordig noemen. Hoe heet dat? Pride? Is dat een, wat is dat, Willem? Hoe noemen we dat tegenwoordig? Is het een wandeling? Wat is het?
1: Er zijn diverse termen. En je haalt toch weer een mond open nu, hoor. Want we hebben de Pride Walk gehad altijd. En toen is daar een kloof ontstaan. En nu hebben we de Pride March en de Pride Walk in Amsterdam. Dus dat zijn dan twee dezelfde wandelingen, maar met een andere sticker.
3: Ja. Oké. Maar en op zich is dat niet erg. Alleen als wij al niet de rijen sluiten, Wie sluit ze dan?
1: Kijk, ik vind het wel erg. Ik vind, je moet het één keer doen. En dan moet je er massaal voor komen. Nou ja, en niet zeggen, ik wil niet met de een lopen, want die sticker vind ik niet goed.
3: Ja, ja, ja.
1: Dan loop ik met de ander. Nee, allemaal bij elkaar. Duizenden achter elkaar. En dan maak je ook een gebaar.
3: Ja, en dat is één ding die we moeten doen, hè? Solidariteit. Mm-hmm. Gewoon zoek mensen op die helemaal niet op je lijken. Mm-hmm. Zelfs van uiterlijk, want je kan je natuurlijk niet allemaal intieme vragen stellen. Dus je kijkt gewoon even hoe iemand eruit ziet. Die sluit je. En bondgenoten.
0: Ja. Ja.
3: En daar zijn we ook helemaal niet goed in. Nee. Want we vinden ons zo elitair en we zitten zo in onze community.
0: Ja,
3: bondgenootschappen die redden ons. Ja, een ander iets, Marjan Berk is overleden.
1: Ja, precies.
3: Marjan Berk was voor de wat jongere mensen onder ons schrijfster, auteur, theaterdier. Ze heeft Vrouwenvleugel geschreven. Ze was een van de eerste na Annie M. G. Schmid. Was zij degene die niet in stereotypen dacht. Zij heeft het allemaal keurig beschreven. Ze is 30 jaar columniste bij de Gaykrant geweest. Ja, en 40 jaar bij de AD. Hoe hou je het vol?
1: Echt knap,
3: en ze heeft een enorme familie en ze won een hele grote prijs. Werd dat mens nog half miljonair ook in de nadagen. Dus dat vond ik wel leuk. Nou, het is van harte gegund, want van schrijven word je helemaal niet rijk.
0: Nee,
3: maar in ieder geval, Marjan Berk is overleden. En dat was een heteroseksuele dame. Een redelijk keurige dame van een afstand. Is een bondgenoot.
0: Ja.
3: Maar kan jij mensen opnoemen die we nu als bondgenoot kunnen hebben?
0: Nee.
3: Wij zijn heel goed in het vervreemden van mensen. En dat moeten we juist niet doen. De buurvrouw, de bakker, weet ik veel wat.
0: Ja.
3: Want als je als mars of wandeling of weet ik hoe je dat tegenwoordig noemt. En je loopt in een straat en je denkt alleen maar, wij lopen in een straat. En er is publiek die naar ons kijkt. Nou, het is de totale foute inslag.
0: Ja. Het is zo belangrijk om die mensen juist om je heen te hebben.
3: Ja.
0: Ik heb het zelf ook al ook best wel jong al ervaren met juist inderdaad bijvoorbeeld heterofielen die meegingen. Mm-hmm. Ze staan voor je op.
3: Ja.
0: Het moment dat jij op een moment in de hoek gedrukt wordt, staan ze voor je op. En dat heb ik al zo waardevol ervaren. Ja. Het is zo'n belangrijk onderdeel.
3: En dan moeten we niet zeggen, oh, jij weet niks van mijn onderdrukking. Nee, dat moeten we niet doen. Maar dat zit ook in onze community. Er zit
0: zeker
3: agressie in. Er zit tegendraads discriminatie. En daar moeten we meteen mee ophouden. Want onze vijanden lachen zich rot.
0: Nou, dat. Die verdeling moeten we stoppen.
3: Ja,
0: ja, solidariteit.
3: Solidariteit is nummer 1.
0: Ja.
3: Dat is de beste dam tegen repressie.
1: Ja.
0: Mooi.
1: Wat we dan ook zullen gaan prediken tijdens onze Pride-uitzending.
0: Ja, zeker
1: op
0: weten.
1: Het plein.
3: Ja. En dat vind ik mooi van jullie keuze van gasten. Dat is zo'n breed iets en zo'n kleurenpalet. En daar gaat het om.
1: Ja.
3: Want daarin vind je elkaar.
1: Ja, ja, dat vinden wij belangrijk. Ja. Dat we een heel breed scala van onze community aan het woord laten, zodat we als community ook weer kennis maken. Ja,
3: want we hebben elkaar bitter hard nodig.
1: Ja.
3: En als laatste, die drag tentoonstelling waar jij pontificaal hangt, Willem. Hoe was dat voor jou?
1: Nou, ik werd erop geattendeerd uit diverse bronnen. Dus ik ben gaan kijken. En als je dan binnenkomt, dan hang ik daar dus ook meteen falikant in beeld.
3: Staand en ook op een auto, daar zwaait Dusty
1: de eerste foto is samen met twee oude draglegendes uit Krokodil. Dat kent niemand meer, maar dat bestond ooit. Maar dat is echt meer dan Manso.
3: Mm-hmm.
1: En daarna nog een tweetal foto's. En ja, ik heb me er heel erg vereerd door gevoeld.
3: Had je dit verwacht?
1: Ja.
0: Nou, jij vraagt wel, ik vraag, kwam er ook meteen bij die soort van flashbacks met, oh, dat was dat moment op. Met, oh, wat heb ik daarvan genoten? Of wat was dat eigenlijk verschrikkelijk, dat moment?
1: Nou, nee, het was allemaal, het zijn prachtige momenten. Mm-hmm. De eerste foto is van de allereerste Hartjesdag.
0: Mm-hmm.
1: Die ik toen had georganiseerd op de Zeedijk. De tweede foto is uit de tijd dat we de docusoap op de Zeedijk hadden. En dat ik in een open auto rondgereden werd. Want ik had in het verhaal had ik een nieuwe pruik besteld. Dus dat is helemaal uitgemolken, dat gegeven. En de derde sta ik op de boot met Amsterdamse studentenjongeren. En toen had ik net mijn campagne hashtag ik ben het zat gelanceerd. Dus het zijn allemaal wel van die key momenten in mijn drag carrière. En ja, Tuurlijk, ik vond dat ik er recht op had. Maar aan de andere kant...
3: Mij ook.
1: Heel goed, heel goed. Ik vond het wel heel overweldigend om dan binnen te komen... en dan zo met jezelf...
3: In your face. Ja. Het leuke was, ik ben bij het Stadsarchief binnengelopen... en daar lopen dus hele... senioren mensen rond die jou bekijken.
1: Ja.
3: En het is heel leuk om te doen... als je het al over bondgenoot hebben... Nou, die vergeten we. Die mensen, dat zijn echt... ja, zeg maar amateurarchivarissen, noem ik het maar eventjes. Ja. En daarom is dat zo leuk. Dus als mensen daar de tijd voor vrij kunnen maken... gaat dat zien tot en met september.
1: September. Ja.
3: Dus het is... je bent een soort archief geworden nu. Dat mag ook natuurlijk.
1: Ja, want ik heb ook begrepen dat de grote foto... dat die ook in het Stadsarchief woont.
3: Kijk. Nou, daar heb je toch echt wat bereikt. Ik vond het ontzettend leuk dat ze jou zo pontificaal neer hebben gezet.
1: Fantastisch. Dat vond ik ook, ja.
0: We moeten afronden.
1: En toen waren we er.
0: Ik kijk naar de tijd hier en denk ik, oh my god, wat vliegt hij weer vandaag?
3: Het is alweer voorbij.
1: Het is voorbij.
0: Jeetje. Ja.
1: Ik vond het een fantastische uitzending. Dank jullie wel.
0: Ik vond het echt heel bijzonder.
3: En mocht je nou een deel gemist hebben, morgen is alles online weer te bekijken.
1: Precies. Dankjewel, Ben.
3: Oké. Okay. Tot de 18e.
1: Tot de 18e.
0: Tot op Pride.
1: Pride Haarlem.
0: Fantastisch.
4: Adios. Tot dan. Voeten in het zand. Cocktail erbij. En wie geeft even de zonnebrand aan? Zandvoort viert dit jaar 200 jaar als badplaats. 200 jaar zon, zee en strand. En dat vieren we mee. Op zaterdag 11 juli hoor je Haarlem 105 de hele dag live vanaf het strand van Zandvoort. Met live muziek, sfeerverslagen uit het dorp en verhalen van de mensen achter het strand. Mis niets en luister zaterdag 11 juli vanaf 9 uur naar Haarlem 105. Live vanuit Zandvoort.
5: Dit is 105. Het is 9 uur.
6: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De Duitse regering is van plan vanaf volgend jaar flink meer uit te geven aan defensie. In de begroting voor volgend jaar wordt voorgesteld er een derde meer aan uit te geven, waarmee de defensieuitgaven zouden stijgen van 82 naar 110 miljard euro. Een deel wordt gebruikt om wegen, bruggen en militair materieel te vervangen en voor militaire steun aan Oekraïne. Duitsland gaat veel meer geld lenen. Dat kan sinds vorig jaar de grondwet werd veranderd. Daar is ook kritiek op. De brancheorganisatie voor de industrie noemt de leningen alarmerend en zegt dat de rentelasten de pan uitreizen. Asielminister Van den Brink stelt 10 gemeenten onder toezicht omdat ze zich niet aan de spreidingswet houden. Het zijn Aalten, Achtkarspelen, Bergen in Limburg, Beverwijk, Gemert-Bakel, Overbetuwe, Sluis, Valkenswaard, Voerendaal en Westland. Van den Brink wil hen dwingen een plek voor een AZC aan te wijzen en anders doet hij dat zelf. De stroom is gisteren in de regio Tilburg voor niets uitgeschakeld. Er was geen stroompiek. Dat leek alleen maar zo door een fout in de meetapparatuur. Die was na werkzaamheden teruggevallen naar de fabrieksinstellingen, waardoor het leek alsof er 5 keer meer stroom doorheen liep dan in werkelijkheid het geval was. Om schade te voorkomen besloot Enexis de stroomvoorziening aan 18.000 klanten stil te leggen. Schrijver Connie Palme heeft de Constantijn Huygensprijs gewonnen. Ze krijgt die oeuvreprijs omdat ze volgens de jury het zeldzame talent bezit om in geserreerde taal scherp en hartstochtelijk te schrijven over filosofie, liefde en vriendschap. Palme is onder meer bekend van de romans De Wetten en Jij zegt het. Aan de Constantijn Huygensprijs is een bedrag van 12.000 euro verbonden. De uitreiking is in januari. Het weer, vannacht opklaringen en 15 tot 18 graden. Morgen overdag flinke zonnige periode en vooral in het noorden ook wolkenvelden. Het wordt dan 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
3: En tot 11 uur vanavond is het weer 105% Joep.

Tony Christie en Is This The Way To Amarillo hoorde je hier op Haarlem 105 net na 9 uur. Want de eerste werkdag zit er gelukkig weer op. Tijd om die maandag dip de deur uit te trappen. Met vanavond natuurlijk een smartlap, een nieuwsquiz en een strijd om de eerste plek. Maar ook heel veel muziek, onder andere Maroon 5 en nu Harry Styles op Haarlem 105.

Elke hitlijst heeft weer een andere koploper. Maar welke hit verdient het volgens jou de eerste plaats? Dat bepaal jij in Hit de Hitlijsten. Welke nummers op 1 staan, hoor je straks.

Nothing from Nothing hoorde je hier op Haarlem 105. En dan gaan wij dus eens even kijken naar de hitlijsten. Want overal staat wel weer een andere nummer 1 hit. Maar ja, wat is nou die echte nummer 1 hit? Dat wil ik graag van jou horen vandaag. En ja, nog steeds in de top 50 van de meest gestreamde platen in Nederland is...

0: zomer voorbij.
1: Nou ja, genoeg. En dan in die andere, de NL Top 30. Daar staat zij misschien wel zijn grootste concurrent om de zomerhit van het jaar te worden. Staat Cheerio nog op 1? Zomer.

0: Oh, Cheerio van Justin de Wild. Ja, laat het vooral weten. Wat is jouw nummer 1 hit van deze week? Laat het weten nogmaals via 0600 505 38 horen wij te zeggen. En dan gaan wij snel weer door met Mr. Kisses.
1: Het geluid van Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Dit is 105.

Met een overtuigende meerderheid kan ik zeggen dat Hit de Hitlijst, de hit van deze week, gewonnen is door Cheerio van Justin de Wild.

muziek uit de buurt op Haarlem 105. En dan gaan we ook door naar het weer, want het is alweer 9:30. Vannacht wordt het niet kouder dan 20 graden. En morgen wordt het niet warmer dan 22 graden. Nou, weet je dat ook weer?

Something Good van Ilse de Lange. Ja, en we gaan straks ook kijken hoeveel goed jij er hebt. En dat gaan we doen in de Haarlem 105 na het weekendquiz. We gaan hem zo spelen na Stay With Me. En die man is verliefd van de Jan Smit en de 3J's.

Stay With Me was dat hier op Haarlem 105. En dan gaan wij door, want het weekend is voorbij. En dat betekent dat het tijd is om de Haarlemse nieuwskennis van jullie allemaal te testen. Na het weekendnieuwsquiz hebben jullie goed opgelet de afgelopen dagen. Hier komen de vragen aan. Leuk, dubbele zinnen oplezen. We beginnen aan het Spaarne. Een van onze absolute Haarlemse trekpleisters staat na 10 maanden intensief onderhoud eindelijk weer uit de stijgers. Over welke historische plek hebben wij het? Is dat de grote Sint-Bavo-kerk? Is dat de molen, de Adriaanmolen? Of is dat C, de Amsterdamse Poort? Vraag 2. De afgelopen zaterdagmiddag kon u in de binnenstad zomaar oog in oog staan met historische figuren zoals Kenau, Ripperda. Deze living statues vormden de opmaak naar een groot stadfeest dat aanstaande zondag 12 juli plaatsvindt. Hoe heet dit splinternieuwe Haarlemse stadfeest? Is dat Haarlem Jazz and More? Is dat B, 4 Haarlem? Of is dat C, Beleg van Haarlem Live? Vraag 3. Tot slot. Gistermiddag stroomde de Bakernesse Gracht vol met bootjes en publiek aan de kade van de 11e editie van het Spaarne Concert. Informeel concert met klassieke muziek en een biertje. Welk bekend jeugdorkest vormde traditiegetrouwde Haarlemse hoofdding van deze middag? Is dat A, het Kennemer Jeugdorkest, B, het Spaarne Jeugd Ensemble of het Haarlemse Muggenblazers? Nou ja, ik ben razend benieuwd wat jij van de antwoorden vindt. Maar ook wat de antwoorden zijn. Je hoort het straks na Taylor Swift.

Lovers met Ik Wil Je, hoor je hier op Haarlem 105. Ja, laten we snel gaan kijken naar de juiste antwoorden van de Haarlem 105 na het nieuwsquiz. Na het weekendquiz. De Adria Molen, dat was het goede antwoord bij vraag 1. De bekende blikvanger aan het Spanen heeft 10 maanden in de stijgers gestaan. Er moest flink wat geschilderd worden en gelukkig is hij hersteld, zodat hij deze zomer weer prachtig kan draaien. Bij vraag 2. Het indrukwekkende levende standbeelden in de stad van afgelopen weekend waren de officiële opmaat naar het grote nieuwe stadfeest dat aanstaande zondag losbarst. Het feest heet 4 Haarlem. Antwoord B was dus goed. Het evenement staat in het teken van de Haarlemse verbinding. En dan alweer naar de laatste vraag. De prachtige klassieke klanken die gistermiddag over de baken in zijn gracht galmden tijdens het Spanenconcert werd traditiegetrouw verzorgd door het Kennemer Jeugdorkest. Daar was antwoord A het goede antwoord. Ja, dat waren de antwoorden voor deze week. Ik hoor graag hoeveel jij er goed hebt. Laat dat vooral weten door een appje naar 06-105-105-38. Nou ja, volgens mij kunnen jullie ook het telefoonnummer langzamerhand gewoon mee vertellen. Dus stuur er zeker een appje naar. 105.

Gefeliciteerd Sander en Mark. Jullie hebben allebei 3 uit 3. En onder andere voor Annelies en degene die niet alle antwoorden goed hadden. Geen getreur, volgende week weer nieuwe kansen. Mij horen jullie weer na 10 uur nog een heel uur. En dan gaan wij door met Bruno Mars.

0: Italiaans genieten. Gewoon op het strand van Zandvoort. Verse pizza uit de oven. Huisgemaakte pasta. En de zon die langzaam in de zee zakt. Dat is Cosmico Beach. Even la dolce vita. Zonder het vliegtuig te hoeven pakken. Reserveren of alvast het menu bekijken? Ga naar cosmicobeach.nl. Andiamo!
1: Dit is 105. Het is 10 uur.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Nederland wist in de jaren 80 al van de Iraakse plannen met gifgas in de oorlog tegen Iran, maar liet chemische bedrijven daarvoor toch grondstoffen leveren. En toen er tussen 2005 en 2008 vragen kwamen over de kwestie, hebben de ministers Bot en Donner de Tweede Kamer daarover onjuist en onvolledig geïnformeerd. Dat stellen journalisten van Follow the Money. Ze kwamen er onder meer achter dat het bedrijf KBS Holland doorging met de levering van een stof die nodig is voor de productie van zenuwgassen, nadat de VS alle NAVO-landen had opgeroepen daarmee te stoppen. De Duitse regering is van plan vanaf volgend jaar flink meer uit te geven aan defensie. In de begroting voor volgend jaar wordt voorgesteld er een derde meer aan uit te geven, waarmee de defensieuitgaven zouden stijgen van 82 naar 110 miljard euro. Een deel wordt gebruikt om wegen, bruggen en militair materieel te vervangen en voor militaire steun aan Oekraïne. Duitsland gaat veel meer geld lenen. Dat kan sinds vorig jaar de grondwet werd veranderd. Daar is ook kritiek op. De brancheorganisatie voor de industrie noemt de leningen alarmerend en zegt dat de rentelasten de pan uitreizen. De stroom is gisteren in de regio Tilburg voor niets uitgeschakeld. Er was geen stroompiek. Dat leek alleen maar zo door een fout in de meetapparatuur. Die was na werkzaamheden teruggevallen naar de fabrieksinstellingen, waardoor het leek alsof er 5 keer meer stroom door het net liep dan in werkelijkheid het geval was. Om schade te voorkomen besloot Enexis de stroomvoorziening aan 18.000 klanten stil te leggen. Op dat moment was dat een juiste beslissing, zegt Enexis, maar achteraf gezien was het niet nodig geweest. Het weer, vannacht opklaringen, maar in het noorden bewolking. Het koelt af naar 15 tot 18 graden. Morgen overdag flinke zonnige periode, maar ook wolkenvelden. Vooral in het noorden. Het wordt dan 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
3: 105, nog een 105% Joep. En dat nog een heel uur op jouw radio.

Rehab van Amy Winehouse hoorde je om, nou ja, wat zou het zijn, 9 over 10. En wij gaan door naar het leukste spelletje van de radio. En dat is het platenrad. We gaan het platenrad spelen. 3 kleuren, wit, geel en zwart. Bij elke kleur komt een plaat en jij helpt deze mee bepalen. Vorige week werd oranje gedraaid. Dat betekent dat het hele rad leeg wordt gespeeld. Dus deze week hebben we weer 3 platen nodig. En deze keer graag 3 platen over helden. Want dit weekend was het namelijk 3 mannen die in maart een automobilist uit het water redden in Bloemendaal, hebben dit weekend een bijzondere onderscheiding gekregen van de Koninklijke Maatschappij tot redding van drenkeling. Nou ja, genoeg reden voor platen van echte helden. Stuur ze op naar het bekende telefoonnummer 06-105-105-38. En dan komt misschien jouw plaat, jouw heldenplaat, straks op het platenrad.

En op 105 gaan we straks de Smart Lab laten horen. En jij kan nog jouw heldenplaat insturen voor het platenrad. Nu, Agda de Munnik, loop tot de zon komt.

En dan is het tijd voor het enige echte finale, de grande finale van het platenrad. En in dat platenrad zochten wij echte heldenplaten. Nou, en die hebben jullie massaal ook naar mij opgestuurd. We laten even... Nu horen jullie ook, voor de mensen die zeker in de auto zitten, dat het platenrad er ook daadwerkelijk is en dat ik het niet zomaar kies. Nee, het zijn echt de platen die jullie hebben uitgekozen. Nou ja, en ja, de namen van de platen die, nou ja, die zullen misschien niet heel verbazingwekkend zijn. Laten we heel even gaan kijken naar onder andere Heroes, We Would Be. Die staat op zwart.

Ja, die kennen we nu. Nou, dan hebben we natuurlijk Heroes van David Bowie. Zo, hebben we doorgespoeld. Weten we eigenlijk nog niet, hebben we hem nog niet gehoord. Maar goed, dan moet hij ook eerst op wit komen. Willen wij David Bowie gaan horen. En dan hebben we nog The Script met Superheroes. Ja, en ook als wij die willen horen, moeten we eerst op geel terechtkomen. Nou, dan is nu het grote moment. We gaan aan het plat, aan het rad draaien. En wat komt eruit? Het wordt geen oranje. Het is op het allerlaatste nippertje. Is het, wat is het ook alweer? Wit geworden. En dat betekent dat we David Bowie met Heroes gaan draaien hier op Haarlem 105.

De winnaar van het platenrad van deze maandag is Heroes van David Bowie. Ja, en volgende week dan krijgen we sowieso de andere twee nummers weer een keer te horen. En gaan die het platenrad in en zoeken er maar eentje bij. Dan is dat allemaal ter aanleiding van drie mannen die in maart een automobilist uit het water redden in Bloemendaal. Nou ja, dat zijn de echte heroes. Daar was het platenrad dit keer in het teken van.

The winner takes it all. En we gaan even een kijkje nemen naar het weer. Want morgen wordt het 22 graden. En wanneer de dagen gaan tellen, gaat de temperatuur ook tellen. Want die gaat steeds een beetje omhoog. Met een maximum deze week in het weekend. Zaterdag en zondag wordt het 28 graden.

Danny Vera hoorde je hier. En wij gaan door naar Leven het Levenslied. Ja, eigenlijk mijn lievelingsrubriek van 105% Joep. Want deze keer hebben we het levenslied naar een carnavalskraker die in de zomer is uitgekomen. Want dit nummer gaat over genieten van het leven, inclusief de ongezonde dingen. De zangers die met het idee kwamen, die kwamen met het idee voor dit lied tijdens een vakantie in Turkije. In datzelfde hotel zaten 9 mannen uit Twente en die vielen wel op met hun badjas, maar ook met de quote die erop stond. En die quote was: het leven is net een frikandel, je moet hem alleen zelf speciaal maken. Na heel veel andere tegelwijsheden om een kampvuur en natuurlijk na heel veel biertjes kwam er eentje, nou, en die was met boekdelen en ze wisten het meteen, hier zat een nummer bij. René Karst pakte zijn gitaar en het lied werd vervolgens diezelfde avond nog gemaakt. Ja. En het was de volgende ochtend bij het ontbijt af. En toen zongen ze met z'n allen... Liever te dik in de kist.

Deze week in Leven het levenslied. Van Stef Eckel en René Karst. Ja, en dan zijn we alweer aan het einde gekomen van 105% Joep op deze zonnige, warme maandagavond. Ik heb nog voor jou Somjeu en Billy Joe, maar na het nieuws hebben we nog non-stop muziek tot zeker 7 uur vanochtend. Want dan is weer een nieuwe nieuwsdag hier op Haarlem 105. En dan gaat volgens mij Rob je er helemaal doorheen nemen. En ik zie of spreek jullie volgende week weer. Tot volgende week!

0: Zo, voeten in het zand. Cocktail erbij. En wie geeft even de zonnebrand aan? Zandvoort viert dit jaar 200 jaar als badplaats. 200 jaar zon, zee en strand. En dat vieren we mee. Op zaterdag 11 juli hoor je Haarlem 105 de hele dag live vanaf het strand van Zandvoort. Met live muziek, sfeerverslagen uit het dorp en verhalen van de mensen achter het strand. Mis niets en luister zaterdag 11 juli vanaf 9 uur naar Haarlem 105. Live vanuit Zandvoort.
1: Dit is 105. Het is 11 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De Duitse regering is van plan vanaf volgend jaar flink meer uit te geven aan defensie. De uitgaven zouden stijgen van 82 naar 110 miljard euro. Duitsland gaat veel meer geld lenen. Dat kan sinds vorig jaar de grondwet werd veranderd. Nederland wist in de jaren 80 al van de Iraakse plannen met gifgas in de oorlog tegen Iran, maar liet chemische bedrijven daarvoor toch grondstoffen leveren. Dat stellen journalisten van Follow the Money. Toen er later vragen kwamen over de kwestie, heeft de regering de Tweede Kamer onjuist en onvolledig geïnformeerd, stelt het platform. Het van oorsprong Nederlandse IT-bedrijf Solvinity wil dat het onderzoek naar de overname van het bedrijf wordt heropend. Eind mei verbood het kabinet een overname door een Amerikaanse partij, omdat dat een risico zou zijn voor het publieke belang. Solvinity zei vandaag in de rechtbank dat de overheid niet goed heeft gekeken naar maatregelen die het wilde nemen om risico's te verkleinen. De stroom is gisteren in de regio Tilburg voor niets uitgeschakeld. Er was geen stroompiek. Dat leek alleen maar zo door een fout in de meetapparatuur. Om schade te voorkomen besloot Enexis de stroomvoorziening aan 18.000 klanten stil te leggen. Op dat moment was dat een juiste beslissing, zegt Enexis. Maar achteraf gezien was het niet nodig geweest. Connie Palme krijgt voor haar oeuvre dit jaar de Constantijn Huygensprijs, een van de belangrijkste literaire onderscheidingen van Nederland. De jury noemt haar de beschermvrouw van onze letteren, die lezers steeds weer weet te raken en te inspireren. Palme is onder meer bekend van de romans De Wetten en De Vriendschap. Het weer, vannacht opklaringen, maar in het noorden bewolking. Het koelt af naar 15 tot 18 graden. Morgen overdag flinke zonnige periode, maar ook wolkenvelden, vooral in het noorden. Het wordt dan 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.

0: with a grown man, child.
1: Now, no, that's right.

0: Italiaans genieten. Gewoon op het strand van Zandvoort. Verse pizza uit de oven. Huisgemaakte pasta. En de zon die langzaam in de zee zakt. Dat is Cosmico Beach. Even la dolce vita. Zonder het vliegtuig te hoeven pakken. Reserveren of alvast het menu bekijken? Ga naar cosmicobeach.nl. Andiamo!
1: Dit is 105. Het is middernacht.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Canada heeft een Duits bedrijf uitgekozen voor de bouw van 12 onderzeeërs. De aanschaf gaat over een bedrag van meer dan 10 miljard euro. De Canadese premier noemt de aanbesteding de grootste in de Canadese geschiedenis op militair gebied. De diesel-elektrische onderzeeërs kunnen langdurig onder het ijs opereren. Ze zullen door Canada dan ook gebruikt worden om de invloed in het Noordpoolgebied te vergroten. Nederland wist in de jaren 80 al van de Iraakse plannen met gifgas in de oorlog tegen Iran, maar liet de chemische bedrijven daarvoor toch grondstoffen leveren. Dat stellen journalisten van Follow the Money. Toen er later vragen over kwamen, heeft de regering de Tweede Kamer onjuist en onvolledig geïnformeerd, stelt het platform. Meer dan de helft van de Nederlanders vindt dat de erfbelasting moet worden verhoogd, blijkt uit onderzoek van het Centraal Planbureau. De erfbelasting staat vaak ter discussie en de meningen erover zijn verdeeld. De meeste Nederlanders vinden wel dat grotere erfenissen zwaarder belast moeten worden dan kleinere. Zo'n 12% wil dat de belasting wordt afgeschaft. Tussen 2013 en 2022 is het totaalbedrag dat jaarlijks wordt nagelaten met ongeveer 10 miljard euro gestegen. En de verwachting is dat de omvang van erfenissen verder zal toenemen. Spanje is op het WK voetbal doorgedrongen tot de kwartfinales. De Spanjaarden wonnen in Dallas met 1-0 van Portugal. Invaller Mikel Merino maakte in de 90ste minuut het winnende doelpunt. In de kwartfinale speelt Spanje tegen de winnaar van het duel tussen de VS en België. Die ploegen spelen later vannacht tegen elkaar. Het weer in het noorden bewolkt en het koelt vannacht af tot een graad of 17. Komende dag dan geregeld zon, maar in het noorden ook kans op een bui. En het wordt 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.
3: Weight of love on my shoulders. I thought that it would be easier than this. I thought my heart had grown colder.

0: is 105. Het is 1 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Meer dan de helft van de Nederlanders vindt dat de erfbelasting moet worden verhoogd, blijkt uit onderzoek van het Centraal Planbureau. De erfbelasting staat vaak ter discussie en de meningen erover zijn verdeeld. De meeste Nederlanders vinden wel dat grotere erfenissen zwaarder moeten worden belast dan kleinere. Zo'n 12% wil dat de belasting wordt afgeschaft. Tussen 2013 en 2022 is het totaalbedrag dat jaarlijks wordt nagelaten met ongeveer 10 miljard euro gestegen. De verwachting is dat de omvang van erfenissen de komende jaren verder zal toenemen. De Duitse regering is van plan vanaf volgend jaar flink meer uit te geven aan defensie. In de begroting voor volgend jaar wordt voorgesteld er een derde meer aan uit te geven, waarmee de defensieuitgaven zouden stijgen van 82 naar 110 miljard euro. Een deel wordt gebruikt om wegen, bruggen en militair materieel te vervangen en voor militaire steun aan Oekraïne. Duitsland gaat veel meer geld lenen. Dat kan sinds vorig jaar de grondwet werd veranderd. Daar is ook kritiek op. De brancheorganisatie voor de industrie noemt de leningen alarmerend en zegt dat de rentelasten uit de pan reizen. Connie Palmen krijgt voor haar oeuvre dit jaar de Constantijn Huygensprijs, een van de belangrijkste literaire onderscheidingen van Nederland. De jury noemt haar de beschermvrouw van onze letteren, die lezers steeds weer weet te raken en inspireren. Palmen is onder meer bekend van de romans De Wetten en De Vriendschap. Roberto Martinez is per direct gestopt als bondscoach van Portugal. Dat heeft hij bekendgemaakt na de verloren 8e finale tegen Spanje op het WK. De Spanjaarden wonnen met 1-0 van Portugal. Martinez zegt dat hij bondscoach was geworden om het WK te winnen en dat het zonder die overwinning geen zin heeft om door te gaan. Het weer in het noorden bewolkt en het koelt af tot een graad of 17. Komende dag geregeld zon, in het noorden kans op een bui en maximaal 28 graden.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.

Steven, and

0: is 105. Het is 2:00.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Nederland wist in de jaren 80 al van de Iraakse plannen met gifgas in de oorlog tegen Iran, maar liet chemische bedrijven daarvoor toch grondstoffen leveren. En toen er tussen 2005 en 2008 vragen kwamen over de kwestie, hebben ministers Bot en Donner van de Tweede Kamer daarover onjuist en onvolledig geïnformeerd. Dat stellen journalisten van Follow the Money. Ze kwamen er onder meer achter dat het bedrijf KBS Holland doorging met de levering van een stof die nodig is voor de productie van zenuwgassen, nadat de VS alle NAVO-landen had opgeroepen daarmee te stoppen. Canada heeft een Duits bedrijf uitgekozen voor de bouw van 12 onderzeeërs. De aanschaf gaat over een bedrag van meer dan 10 miljard euro. De Canadese premier noemt de aanbesteding de grootste in de Canadese geschiedenis op militair gebied. De diesel-elektrische onderzeeërs kunnen langdurig onder het ijs opereren. Ze zullen door Canada worden gebruikt om de invloed in het Noordpoolgebied te vergroten. Schrijver Connie Palme heeft de Constantijn Huygensprijs gewonnen. Ze krijgt de oeuvreprijs omdat ze volgens de jury het zeldzame talent bezit om in geserreerde taal scherp en hartstochtelijk te schrijven over filosofie, liefde en vriendschap. Palme is onder meer bekend van de romans De Wetten en De Vriendschap. De veelbesproken Amerikaanse voetballer Balogun staat in de basis in de wedstrijd tegen België. De spits werd vanwege een eerdere overtreding en rode kaart voor 1 wedstrijd geschorst, maar dat besluit werd door de FIFA teruggedraaid. Dat gebeurde nadat de Amerikaanse president Trump met FIFA-baas Infantino had gebeld. De beslissing maakte veel los, ook bij de Belgische ploeg. De wedstrijd tussen de VS en België begint rond deze tijd. Het weer in het noorden bewolkt bij een graad of 17. Komende dag geregeld zon, in het noorden kans op een bui en maximaal 28 graden.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem.